0: Hallo.
1: Johan, hallo. Vincent van Q-Music, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vincent.
1: Hey Johan, vandaag de laatste werkdag.
0: Inderdaad, ja.
1: Wat ga je doen dan vanaf morgen?
0: Op vakantie naar Curaçao.

0: Morgenmiddag. Ja, om 2 uur. Ja.
1: Morgenmiddag, oké, goed. Laatste werkdag dan vandaag. Geniet ervan en geniet heel erg van je vakantie, Johan. En dan hoor ik je terug over een paar weken, hè.
0: Dank je wel, Vincent. Dat is wel
1: leuk. Dag, hè.
0: Goeiedag. Ja, ja.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Johan van daarnet die vertrekt morgen naar Curaçao. Ik vertrek straks al naar Londen. Een paar weken geleden wou ik ook al gaan met het weekend van 1 mei, het verlengde weekend. Maar ik had toen buikgrip en ik ben toen niet kunnen gaan. Dus nu ga ik in mijn eentje op solo-trip zonder Dorothee. Want Dorothee moet natuurlijk wel werken voor de Voice van Vlaanderen, dus ik kan niet mee. Dus ik ga alleen. Heel veel zin in Londen, mijn favoriete stad in de wereld. Ik heb natuurlijk nog niet alle steden ter wereld bezocht, maar van alle steden die ik al wel heb bezocht, is Londen mijn favoriet. Maar eerst nog de vroege ochtend. Wie doet er mee vandaag? Tijd om in te checken, dus stuur nu jouw goeiemorgen door, mannetjes. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

Ik vertrek straks naar Londen, maar ik wil graag nog veel meer van het Verenigd Koninkrijk ontdekken. Want ik heb alleen nog maar Londen gezien. Ik ben al vaak in Engeland geweest, maar alleen nog maar in Londen. Liverpool, Leeds, Sheffield, Oxford, Cambridge, Manchester bijvoorbeeld. Zou ik ook graag zien. En daar komen deze gasten vandaan. Oasis, dit is Wonderwall in de vroege ochtend van Q.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Patricia uit Deerlijk zegt: goedemorgen Vinnie, geniet van je weekendje Londen. Dankjewel Patricia. Gwenny uit Tongeren zegt: goedemorgen solotripper. Ja, want ik ga dus alleen naar Londen. Solotrip is nog maar de tweede keer in mijn leven dat ik dat doe. Alleen op vakantie gaan. Want Dorothee kan niet mee, want die moet hier zijn voor de workshops en de liveshows van de Voice van Vlaanderen. Jelle uit Vilvoorde zegt: goedemorgen Vincent. Voor mij helaas geen verlengd weekend. Dat gebeurt als je in de voedingssector werkt. Jelle, ik denk dat je absoluut niet de enige bent die moet werken. En daarom heb ik voor morgen en voor vrijdag Doreen geregeld. Dus Doreen komt hier tussen 4 en 6 jouw vriendin van de ochtend, van de vroege ochtend zijn. Ella uit Dendermonde zegt: goedemorgen. Ik ben nog wakker, nachtshift in het ziekenhuis van Dendermonde. Er is ook een berichtje van Shadia uit Locristi.
2: Good morning, everyone. Have a nice day.
1: En een berichtje van Carolien.
3: Goedemorgen Vincent en lieve vrienden van de vroege ochtend. Hoe heerlijk is dat? Een woensdag met sterallures van een vrijdag. Alvast een heel fijn, heel lang weekend. Kill me.

0: New Religion van Bibi Rexha en Faithless. Ja, ik vertrek straks naar Londen. Voor 3 dagen helemaal alleen. Ella uit Dendermonde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jouw familienaam is Parijs, maar je bent net terug van Londen.
1: Ja, dat klopt.
0: Wanneer ben je geweest?
1: Afgelopen vrijdag tot maandag. Oh. We zijn nu woensdag, zeker?
0: Ja, we zijn woensdag. Ja. Ja. Het is moeilijk als je de nachtshift hebt, soms, om de dagen nog te weten. Ja. Ja. Wat moet ik zeker doen nog in Londen, Ella? Wat is er jou opgevallen?
1: Wij zijn naar de Horizon 22 geweest.
0: Wat is dat?
1: Dat is een of ander gebouw waar dat je eigenlijk gewoon gratis naar binnen kunt als je een ticketje boekt. En dat is met een uitzicht over volledig Londen.
0: Oh.
1: Je hebt de Sky Garden, maar die is lager. En dan heb je ook Horizon 22. Die is hoger.
0: Oké, heel erg goede tip. Ga ik opschrijven. Horizon 22. Alright. Ja. Dankjewel Ella voor de tip. En ik wens je een heel fijne ochtend. Salukes hè.
1: Dankjewel. Bye.

0: over 5:30 een heel erg goedemorgen. Ik had het niet verwacht, maar er zijn heel veel mensen die een bericht sturen dat ze ook op reis gaan vertrekken of het weekend, het verlengde weekend, gaan doorbrengen in het buitenland. Zoals Kimberly uit Turnhout. Dag Kimberly, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, waar ben je nu, Kimberly?
1: Ja, ik ben nu bij mijn ouders thuis om zo dadelijk te vertrekken.
0: Ah, waar gaan jullie naartoe?
1: Ze gaan in Eindhoven vertrekken ze met vliegtuig naar Griekenland.
0: Ah, oké. Okay. Jij moet hen gaan afzetten in Eindhoven aan de luchthaven.
1: Ja, okay. Ja, klopt.
0: Ah, wauw. Ja, dan moet jij ook eens vroeg opstaan, Kimberly. Oh.
1: Ja, maar dat is niet zo erg. Ik kruip zelfs terug mijn bedje in.
0: Oké, okay, heel erg goed. Wil je dan zelf ook niet op vakantie vertrekken?
1: Nee, ik moet helaas werken. Ik werk in de zorg. We hebben geen verlengd weekend.
0: Oh ja, ja, ik snap het. Ah, geef eens een van je ouders.
1: Ik zal ze geven, een beetje,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, ja.
1: Ik heb muziek niet wel op de radio. Goedemorgen deze morgen.
0: Goedemorgen deze morgen, zeg Griekenland. Maar dat is leuk, hè?
1: Jazeker.
0: Spreek je een mondje Grieks, mevrouw?
1: Nee, we spreken geen mondje Grieks, maar mijn echtgenoot denkt dat hij zijn vorig leven in Griekenland is geboren.
0: Hoezo?
1: Ja, Griekenland is een tweede thuis. Dat af en toe is
0: De Sirtaki en zo, dat kan niet als de beste.
1: Ja, dat proberen we.
0: Ik wens jullie heel veel plezier en veilige rit naar de luchthaven. Hè. Salukes, hè.
1: Ja, salutjes, dag.
0: Ook leuk dit. Ook nog even naar Dirk uit Hechtegem. Dag Dirk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij vertrekt ook naar buitenland. Alles goed met mij, hoor. Ja. Jij vertrekt ook op vakantie?
2: Ja, inderdaad. Wij vertrekken de maandag richting Mexico.
0: Mexico. Mexico. Ja. Hoe gaat het ook weer? Het land van al mijn dromen. Hè, toch? Hè?
2: Ja,
0: toch waar?
2: Inderdaad, inderdaad. Ja,
0: ooit al geweest in Mexico of de eerste keer?
2: Nee, dat is de eerste keer.
0: Ah, ik ben nog nooit in mijn leven zo ver op reis gegaan. Oh, nog nooit.
2: Ja, wij zijn vorig jaar naar Cape Verde geweest.
0: Fantastisch ook, en, lijkt me.
2: Ja, ja, ja, maar frisjes.
0: Frisjes. En wat verwacht je van Mexico?
2: Normaal gezien zou het nu daar ongeveer 36 graden zijn.
0: Maar is het om in de zon te gaan liggen of om effectief ook dingen te gaan zoeken? De Machu Picchu? Of,
2: Ja, alles gaan bezoeken, zoveel mogelijk gaan bezoeken ook, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ik wens je heel veel plezier daar, Dirk.
2: Dank u, vrienden.
0: Geniet ervan. Dag, hè.
2: Dank u.

0: zijn heel veel leuke reisplannen in het verlengde weekend. Erin uit Schellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Erin, waar zijn jullie op dit moment al?
1: Wij zitten op de E313 onderweg naar Oostenrijk, dus daar ook wij juist vertrokken.
0: Oh, fantastisch, maar wat gaan jullie doen in Oostenrijk? Waar is nog weer om te skiën? Nee, toch?
1: Nee, absoluut niet, maar het was daar wel heel slecht weer. Maar kijk, we hebben onze regenjassen bij en in de bergen is het altijd magisch.
0: Ik ben wel heel blij dat je zo positief blijft.
1: Ja, maar dat zijn we sowieso. Het is een beetje een tweede thuis ook, dus het is altijd thuiskomen in Oostenrijk.
0: Waarom is het maar dat zij, wie was het, een mevrouw van daarnet over Griekenland, zei die dat ook al, is onze tweede thuis. Waarom is Oostenrijk jullie tweede thuis?
1: Wel, ik ga daar van geboorte al naartoe. Samen met mijn ouders, mijn grootouders zijn ook altijd naar dezelfde plek geweest. En nu ga ik mijn man daarin meepakken. Dus ja, het is de tweede keer dat we samen gaan, maar de tweede keer dat we nu alleen gaan met twee.
0: Oh, romantisch. Romantisch in de bergen. Lekker kaasfonduen. En dan, wat gebeurt er dan allemaal?
1: En zo, hè.
0: Ja, goed. Allee, dan wens ik jullie heel veel succes en een veilige rit.
1: Dankjewel.
0: Rij veilig, hè.
1: Dankjewel.
0: Salut,
1: dankjewel,
0: dag Erin.
1: Dag.
0: Misschien ook nog even naar Yannick uit Maaseik. Dag Yannick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Yannick, jij vertrekt niet op vakantie, maar je komt er net van terug.
2: Ja, ik kom er net van terug, ja, inderdaad.
0: Waar zijn jullie geweest?
2: In Egypte.
0: In Egypte, was leuk, warm?
2: 36 graden, het was perfect.
0: Ja, perfect. 36 graden lijkt mij al iets verder dan perfect te zijn. Maar nu terug aan het werken, Yannick. Verlengd weekend ook opnieuw?
2: Nee, vrijdag moet ik terug beginnen.
0: Ah, oké, heel erg goed. Veel plezier dan, Yannick. Morgen en dan veel succes op het werk vrijdag.
2: Dankjewel.
0: Yo, dag hè.
2: Daag.

Een heel erg goedemorgen. Het is woensdag 13 mei 2026. Straks bij Maarten en Dorothee een nieuwe Q-musical van Born en Arne om 19:15. Vandaag starten de Special Olympics Nationale Spelen. Dat is de Belgische versie van de Special Olympics. Vandaag is er de openingsceremonie. In Malmedy in de provincie Luik is dat dit jaar. En het is ook de officiële openingsavond van de Brussels Pride. De Pride zelf, de stoet, dat is pas komende zaterdag. Maar vanaf vandaag starten de feestelijkheden en het is de 30ste editie. En de Amerikaanse president Donald Trump bezoekt vanaf vandaag China. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen. Begin.

0: Music is my medicine. Muziek is mijn medicijn. Maar het is een medicijn dat Bjorn niet zal helpen, want Bjorn, het lieve heersbeestje, is net per ongeluk geopereerd door een plastisch chirurg en die heeft hem twee grote borsten gegeven. Dit zijn de vijf laatste zinnen van ons verhaaltje.
1: Zijn borsten waren werkelijk gigantisch.
2: Nee, maar serieus. Ze waren echt gigantisch. Het eerste wat Bjorn deed, was uiteraard voelen.
3: En net op dat moment kwam er een verpleegster binnen.
4: De verpleegster zette Bjorn in een rolstoel en nam hem mee naar buiten.
0: Ja, hoe gaat het verhaaltje verder? Dat hoor je zo meteen, want Dylan uit Leopoldsburg verzint de volgende zin. Eerst nog Justin Bieber en What Do You Mean in de vroege ochtend van Q-Music.

0: vroege ochtend verzinnen we een zin voor het verhaaltje van Bjorn, het lieve heersbeestje. Bjorn ligt in het ziekenhuis en is net naar buiten gebracht in een rolstoel door een verpleegster. Dylan uit Leopoldsburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij mag vandaag de zin verzinnen. Doe maar, wat is jouw zin?
1: Johan werd met zijn rolstoel in een bestelwagen gereden, want hij werd ontvoerd.
0: Oh, wat een cliffhanger, zo net voor het verlengde weekend. Heel erg goed gedaan, Dylan. Mag ik jou een heel fijn verlengd weekend wensen?
1: Zeker, dankjewel.
0: Heel veel plezier. Salukes, dag.
1: Hoi, hoi.

0: vijf uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen. Ons land zit in de finale van het Eurovisie Songfestival en dat is alweer 3 jaar geleden. Elisa en haar nummer Dancing on the Ice kon Europa dan toch overtuigen, ondanks de slechte voorspellingen van de bookmakers. Elisa is blij, want ze wilde zaterdag tijdens die finale absoluut weer dat podium op.
2: Ik ben vraiment contente. Dat betekent dat in 2 jours je serai ici au même endroit avec les mêmes personnes. J'avais trop peur de plus pouvoir les revoir et de plus pouvoir être ici et de vivre ça.
1: Ook de meest omstreden kandidaat van die eerste halve finale is door Israël. Tijdens dat optreden was er veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. Die deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom dit jaar niet mee. De twee Belgische passagiers van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. De twee die zijn al sinds zondag terug in het land, maar moesten lang wachten op hun testresultaten, zo is het. Emma Zijk is kampioen in ons voetbal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grootste concurrent Roeselaar. Het werd 3-1. De vijfde en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Emma Zijk is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. De zon is er, maar heeft heel veel moeite om er door te komen. En het is fris, zo'n 12 graden. En morgen van hetzelfde.
0: Music. Vincent van Geel. Is het al te vroeg om uit te kijken naar de festivalzomer? Somber komt naar Pukkelpop en je hoort hem zo meteen.

7 over 5, homewrecker, tophit van Somber. En Somber komt naar Pukkelpop eind augustus. Dat is nog lang, dat is nog ver weg. Maar ik ben al helemaal in de zomerstemming. Op zondag 23 augustus, dan komt hij naar ons land. Maar Pukkelpop is al volledig en helemaal uitverkocht.

0: en Tommy uit Nienhoven. Dag Tommy, goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Tommy, het is een verlengd weekend, ook voor jou hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Maar het hoogtepunt van het verlengde weekend ligt pas helemaal op het einde voor jou.
1: Op zondag.
0: Op zondag. Wat ga je doen zondag?
1: Zondag komt de Catastroof naar Nienhoven.
0: Ah, Catastroof. Niet iedereen is bekend met Catastroof. Dat is natuurlijk een groep uit het Antwerpen. Niet uit het Antwerpse, maar echt uit Antwerpen. Wat zijn uw bekendste hits, Tommy?
1: Dan Zuipen, Zuipen. En met de wijven ik zal slapen.
0: Absoluut. Dit is Zuipen, Zuipen.
1: Ja,
0: dus zopen, zopen, zopen, zopen. met de waven, niks als last.
2: Niks als last.
1: Ja.
2: Met de waven, niks als last.
0: Met de waven, niks als last. En dan is er ook nog zo zat als 100.000 man. Ken je dat?
1: Ja, ja.

0: Zijn kanon. Zo is het, hè.
1: Oh, ja.
2: Ja, ja.
0: Ik wist niet dat ze nog optraden, Tommy.
2: Ja, toch wel. Ze komen nu zondag in Nidoven op de Spiegeltent.
0: En jij bent erbij. En dan, zo zat als onder duizend man.
2: Ja, tuurlijk.
0: Beetje zuipen en dan met de waven niks als last. Zo gaat het.
2: Ja. Daarvoor hebben we maandag verlof genomen hebben, hè, want zo.
0: Heel goed.
2: Dat is een catastrofe anders.
0: Ja, extra lang verlengd weekend. Ja, inderdaad, anders wordt het een catastrofe. Dankjewel, Tommy. Ja, hey, fijne ochtend. Salut, man. Dag, ja. Veel plezier.

0: Affair, Cameron Whitcomb, Lindsay de Postbode, die is er ook weer. Dag Lindsay, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Verleng de weekendplannen, Lindsay.
1: Ja, ik moet vrijdag en zaterdag werken, want de post doet niet mee aan verlengde weekenden. Nee. Dus voor mij is het maar één dagje thuis. Dus,
2: aha, maar het wordt ook slecht weer, hè. Ja, het gaat regenen, zo grijs, koud. Nee, niet leuk. Nee, je moet blij zijn dat je mag werken, Lindsay. Al die mensen met vakantie, het is slecht weer. Oh, nee, niet tof. Goed, je hebt de kranten. Ja, wat is er?
1: Ja, ik wou zeggen, op die manier had ik het nog niet bekeken, dus dank u wel voor deze goede moed.
0: Je hebt de kranten gelezen, wat staat erin vandaag?
1: Een man uit Antwerpen die zat in de cel voor iets meer dan een jaar, maar na 2 maanden was hij blijkbaar al beu. Hij had zich na de wandeling verstopt in een kamer op de eerste verdieping en nadien is hij via een raam, via de regenpijp, dan naar beneden geklommen en zo is hij dan kunnen ontsnappen. Heel opmerkelijk, want hij had zich blijkbaar wel voorzien om die dingen te doen, want hij had op de kalender in zijn cel de datum omcirkeld en daar had hij dan bijgeschreven buiten. Dus zeg ermee. Het was hem nog gelukt. Ook, dus.
0: Ja, fantastisch. Maar is hij wel opnieuw opgepakt of staat dat niet in het artikel?
1: Ja, hij had ondertussen al een nieuwe veroordeling gekregen voor die ontsnapping. Dan hadden ze hem nog niet gevonden en dan hebben ze hem nu gevonden, vorige week bij hem thuis, verstopt onder de zetel.
0: Oké, maar wat een leven ook. Dat is niet veel beter, hè. Gewoon thuis onder de zetel zitten is niet veel beter dan de gevangenis, denk ik.
1: Nee, dat had het al moeten.
0: Ja. Wat staat er nog in de kranten? Nee.
1: In Japan is een chipsmaker, Kelby genaamd, die heeft de vertrouwde verpakkingen, de kleurverpakkingen, tijdelijk ingeruild voor zwart-wit verpakkingen. Door de straat van Hormuz die geblokkeerd is, hebben zij eigenlijk niet meer de nodige materialen of bestanddelen om hun zakken chips eigenlijk in kleur te maken. Dus daarom zwart-witte chips.
0: Maar ik kan me dan wel voorstellen dat dat extra opvalt in de winkel en dat de verkoop dan stijgt. En dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, dit is echt zo'n een exemplaar dat je kan verzamelen. En dus dan wil je dat ook hebben. Dus de verkoop zou wel eens kunnen stijgen van die zwart-witte zakken chips. Ja, vind ik wel een heel erg goed idee. Ja, het is een ongeluk. Ja. Nee, het is een geluk bij een ongeluk, zo is het.
1: Ja,
0: Lindsay de Postbode, dan wens ik je toch een hele fijne verlofdag morgen. En dan zondag ook, hè.
1: Dank u wel. En dan horen we
0: hem graag. Het is heel erg graag gedaan. Ja, exact. Wat zou kunnen dat Doreen jou ook nog belt vrijdag, als dat mag?
1: Ah, voilà. Kijk, hè. Komt helemaal in orde.
0: Dag, Lindsay.

Rihanna, Umbrella, speciaal voor iedereen die moet werken in het verlengd weekend als herinnering dat het gaat regenen en dat iedereen die vakantie heeft keihard binnen moet blijven. Ik heb plots al zin in chips. Het is nog vroeg, ik weet het, maar zo peper en zout chips.

0: Magnetic, de Bauza in de vroege ochtend van Q-Music. Op nummer 13 in de Q-top 40. Ik vraag me af of het populair blijft tot aan de zomervakantie. Belangrijk om te weten, de zon komt op vandaag om 5:58, 5:56. Dat betekent dus straks het officiële moment waarop ik zal scanderen. De zon komt nu op.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, dag Vincent.
0: Oh, wat een toffe verrassing. Doreen, Matthijs, een dikke kus. Hallo.
1: Zeg, het is tijd voor weekend, hè.
0: Zo vroeg dat je bent.
1: Ja, ik dacht, kom je aflossen, want je mag een beetje vroeger op weekend vertrekken.
0: Ja, dat is wel waar. Het is wel belangrijk. Dus morgen en vrijdag... Ja. Ben jij de vriendin van de vroege ochtend tussen 4 en 6, hè?
1: Exact.
0: Omdat je hier al zo vroeg bent. Je had toch vandaag nog kunnen uitslapen?
1: Ha, moet mij voorbereiden voor morgen. Ik moet er terug inkomen, hè.
0: Dus als je morgen toch moet werken op een feestdag, Doreen is er meteen om 4:00 morgens.
1: Exact, at your service.
0: Hey, fijn. Blijf hier nog.
1: Zeker.
0: Oké, okay, goed.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Q Music. Q sounds better with you. Better with

Goedemorgen, het is een woensdag die voelt als een vrijdag. Want vanavond begint voor veel mensen het weekend. Een verlengd weekend van maar liefst 4 dagen. Maar geen nood als je morgen en overmorgen toch moet werken. Doreen is er tussen 4 en 6 in de vroege ochtend. Als je jarig bent, proficiat. Je bent samenjarig met onder andere Romelu Lukaku. Romelu wordt 33 vandaag. En Mr. Eurovision Johnny Logan, de man die 3 keer het Songfestival heeft gewonnen. 2 keer als zanger en nog een keer als componist van een ander liedje. Johnny wordt vandaag 72. Ik heb ooit met hem op een restaurant gezeten. Hij kwam zingen op een concert in Vlaanderen hier en ik presenteerde dat concert. En hij heeft er toen op gehamerd dat ik moest zeggen toen ik hem aankondigde dat hij 3 keer had gewonnen. Geen 2 keer. Voor de rest, aimable man. Als je niet weet over wie het gaat als zanger van deze classic...

0: Oh, fantastisch nummer, hè. Hold me now. Dat waren nog eens Eurosong-nummers, hè. En wat voor weer wordt het vandaag in de komende dagen? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. De zon is er, maar heeft heel veel moeite om erdoor te komen. En het is fris, zo'n 12 graden. En morgen van hetzelfde.

0: Choir.
1: Shabuzi en Miles Smith, Blink Twice in de vroege ochtend van Q. En je weet dat ik vaak zeg, haal je luchtgitaar maar boven.
0: Time flies, so don't blink twice.
1: Maar dit keer zeg ik, haal je luchtdoedelzak maar boven. Want die heb je nodig voor La Tribu de Dana, Mano. En ondertussen kan je ook je Frans oefenen. Bonjour, comment ça va, tout va bien, et alors, on y va, nous sommes chemin.

Veel mensen hebben een verlengd weekend. 4 dagen weekend wordt geweldig. Overal in Vlaanderen worden verschillende evenementen georganiseerd. Ik ben op zoek naar toetips. Wat ga jij doen in het verlengde weekend? Mag je nu laten weten in de Q-app. Want zometeen lees ik zoveel mogelijk berichten voor. In 1 minuut.

0: het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Evelien uit Laakdal zegt: goedemorgen Vincent, ik ben jarig vandaag en om 11:30 begint mijn lang weekend. We gaan mijn verjaardag vieren door een dagje te gaan zwemmen in Centerparks en vooral genieten van elkaar. Danny uit Nienhoven zegt: donderdag supporteren naar de doortocht van de 1000 kilometer. Kom op tegen kanker die voorbij komt in Pollaren in de namiddag. Steve uit Hasselt zegt: wij gaan naar Collector Geeks in Hasselt, dat is een Pokémonbeurs. Kelly uit Temsen zegt: werken en verse volle vent maken. Christophe uit Isegem zegt: verlengd weekend naar de Ardennen met de familie. Berichtje van Bart.
2: Vincent, goedemorgen.
1: Hallo.
2: Het is weekend.
1: Jazeker. Andy uit Ossendrecht zegt: vrijdag werken in het Koning Boudewijnstadion en morgen met mijn popje naar de markt. Wim uit Genk zegt: www.allescool.be, verhuur van koelwagens en tapwagens. Tanja uit Deinzen zegt: we gaan weg met een mobile home. Eddy uit Dendermonde zegt: Ros Beijaard Cup in Sint-Gilles Dendermonde. Lode uit Bouwel zegt dan weer: ik ga naar Klamottenrok in Herenthout. Kijk, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. En zometeen komt de zon officieel op na Judith en Self-Made Woman. No.

Sinds gisteren komt de zon op tijdens de vroege ochtend tussen 4 en 6. Vandaag is dat om 5:58, met andere woorden, nu ongeveer. Dus kijk naar buiten, haal diep adem, want beste vrienden, het moment is daar. En het wordt een prachtige dag. Dus, ik ga het één keer zeggen, de zon komt.

0: Goedemorgen, nieuws van 6 met Delphine.
1: Goedemorgen. Ons land staat in de finale van het Eurovisie Songfestival. Sila kon overtuigen met haar lied Dancing on the Ice. Daardoor zien we haar zaterdag opnieuw op het podium in Wenen. Ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. Verschillende landen doen daarom ook niet mee. Ook nu was er veel boegeroep in de zaal en werden pro-Palestijnse actievoerders uit de zaal gezet. De twee Belgische passagiers van de cruise waar het Hantavirus op uitbrak zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het USA in Antwerpen dus verlaten, maar ze moeten wel nog 6 weken thuis in quarantaine, zegt collega Greet Hendricks.
2: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
1: De twee zijn eigenlijk al sinds zondag terug in ons land, maar de testresultaten lieten op zich wachten. En Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste finale wedstrijd wordt dus zo overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opnieuw veel buien vandaag. Regen en wind en maar 12 graden. Morgen een frisse hemelvaartsdag. 11 graden. Vooral in de voormiddag veel buien en ook vrijdag wisselvallig bij 14 graden.
3: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten te verliest.
4: Music. Maarten en Dorothee.
0: Pijn is gewoon fijn met een P. Dat zei Christian Grey toch altijd. Ellie Goulding komt eraan. Naar Bruno Mars. Goedemorgen.

0: blijft toch speciaal dat al die vrouwen heel graag die boeken lazen van Fifty Shades of Grey. Heb jij dat graag gelezen?
1: Nee, nooit gelezen.
0: Ja, er is ook kritiek op hoe goed het geschreven is. Het is niet zo goed geschreven, volgens de echte kenners natuurlijk. Maar ja, het was populair.
1: Maar ja, maar je moet dan nu ook niet met Hugo Claus gaan vergelijken.
0: Nee, voilà. Allee, voilà. Een knappe, rijke man die af en toe sloeg.
2: Het is woensdag 13 mei.
0: België is laadpaalkampioen. Ons land telt meer dan 100.000 publieke laadpunten. Dat is veel, hè. Daarmee zitten we in de Europese top, samen met Nederland en Noorwegen. Elektrisch rijden wordt hier dus steeds makkelijker. En dat loont ook. Tanken met benzine of diesel kost ondertussen 5 tot 7 keer meer dan opladen van een elektrische auto. Ik was de eerste hier in heel het bedrijf met een elektrische wagen. En,
1: was jij officieel de allereerste?
0: Denk het wel.
1: Je denkt dat wel. Ja? Oké, ja.
0: Ja, en ik heb dat wel zien veranderen. Ja. Vroeger was dat echt van, ik hoop dat ik ooit ergens een paal ga vinden. En nu is dat, daar een paal. Het is echt zo geen stress meer. Dus,
1: ik denk dat dat ook nodig was om bepaalde doelen die nu vooropgesteld zijn, bijvoorbeeld bedrijfswagens moeten tegen dan allemaal elektrisch, zo dat soort dingen die ingevoerd zijn, ja, dan moet je ook wel gewoon de laadpalen hebben, anders lukt het niet.
0: Ja, het is wel cool.
1: De federale regering staat voor cruciale maanden nu er opnieuw miljarden

0: moeten gevonden worden om te besparen. Volgende week begint premier Bart De Wever met de eerste gesprekken. Maar dat wordt dan vermoedelijk nog een marathon die ook druk voorbereid wordt nu. De laatste kans om nog belangrijke knopen door te hakken. Dus met deze regering en de mensen rond de tafel, die weten ook dat het premierschap voor De Wever een middel is en geen doel op zich. Dus zij weten, ja, het moet een beetje vooruitgaan. Het moet concreet worden, want anders heeft het geen zin.
1: Oh, ik hoop echt dat het geen crisis wordt. Maar het zou kunnen, hè. Dat we zullen zien. De Rode Duivels hebben een nieuwe spits. Matthias Fernandez Pardo ruilt Spanje voor België. Is aanvaller bij Rijssel. Sinds begin maart daar al 5 goals en 2 assists op zijn naam geschreven. Fernandez Pardo heeft een driedubbele nationaliteit. De mama is Italiaans, de papa is Spaans. Hij is zelf geboren in ons land. Was nog niet zo lang geleden echt een Spanjaard, een Spanje-lover.
0: Ja.
1: In hart en nieren. Hoopte ook om in Spanje naar het WK te mogen. En Spanje zei, maar ja, jong, kom bij de belofte. Hey, we hebben u nodig bij de belofte. Maar hij is niet gegaan. Hij dacht, ja, dat vind ik toch te tricky. Want zo bij de belofte, dan kies ik echt voor Spanje. En als ik dan niet mee mag naar het WK,
0: ja,
1: dat vind ik wat tricky. Dus hij heeft nooit toegezegd op al die brieven. En nu heeft België gezegd, zeg maar, anders met ons kunnen we wel naar het WK. Hè? Want bij Spanje gaat dat niet in de eerste ploeg zitten, gaat dat niet mee kunnen. En nu denkt hij, ja, oké, ik ga van gedacht veranderen, ik ga meedoen met België. Hij speelt onder andere met Thomas Meunier bij Rijssel en dat heeft meegespeeld. Hè, dus,
0: ja, als die dan zo samen babbelen.
1: En Thomas heeft gezegd, jongen, dat is plezant bij ons, dat is lachen. En je mocht een liedje zingen en zo, als je bij de eerste keer dat je mee mocht. En, enfin. Maar het is eigenlijk wel goed nieuws voor ons, hè, want de Duivels zitten wel nog in de problemen qua spitsen. Lukaku heeft 64 minuten gespeeld. Dat is natuurlijk veel te weinig voor een WK. En Openda, die zit heel de tijd op de bank bij Juventus, is niet fit genoeg. Ze waren ook al in Amerika aan het kijken. Zit er daar niet nog een Belg? Enfin, we hebben hem nodig. Fernandez Pardo kan het witte konijn worden van de Duivels als het papierwerk nog in orde geraakt. Dat is een beetje stress nu. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie voor het WK bekend.
0: Voilà, dus er zit een beetje druk achter. Hè.
1: Ja, ja, maar ze moeten het goedkeuren.
0: Ja,
1: hè,
0: zeker.
1: Met de FIFA, dus, ja.
0: En trouwens, over Lukaku gesproken, die is jarig vandaag. Die wordt 33.
1: Ah, voilà, proficiat. En de geruchten kloppen. Het weekend staat voor de deur.

0: Thomas onder Hargrey en Rumours. Goedemorgen, 14 over 6 waren Born en Arne Bakkers. Dan leverden ze ons elke woensdagochtend de lekkerste verse broodjes en croissants.
1: Maar helaas, het zijn muzikanten. Ja. Dus wij verwachten ons aan een kraakverse Q-musical rond 7:45. Als je dit hoort, dan heeft je wekker gedaan wat hij moest doen. Of misschien ben je uit jezelf wakker geworden. Kan ook. Of van een kind, ja, ergens. Maar ja, hoe je ook bent wakker geworden, goedemorgen.
0: Wij hebben nog een suggestie voor jouw toekomstige wekkers. Er zijn heel veel mensen die bij jou in bed kunnen kruipen om je wakker te maken. Het is een hele mooie lijst. Dat is voor zo. Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams. Ze zijn echte survivors en ze staan klaar met Destiny's Child.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
4: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bambi.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
14: Pst, Karen.
13: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
14: Karen, stapelkorting bij Morris.
13: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
14: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
13: Echt?
14: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
13: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
14: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
15: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
16: Check, check, check. Check de promo.
15: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
17: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
18: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
17: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: deze woensdagochtend. Sinds een tijdje hoeft dit je wekker niet meer te zijn. Nee. Je kan ook wakker worden met een wekker in de Q-app. Daarin zitten heel veel mensen klaar om je heel fijn wakker te maken. Meteor, Dina Tersago, Laura Tesoro, James Cook, Andy Peelman. En je zit dan zo een beetje te laveren tussen wakker zijn en slapen, waardoor je dan echt het gevoel krijgt dat je dus in je bed ligt. Dat is waanzin, ongelooflijk. Probeer het zeker eens. Wij voegen geregeld ook nog nieuwe mensen toe. Sinds deze week kan je bijvoorbeeld wakker worden met Gilles de Koster.
1: Beste vrienden, het is tijd om het licht aan te doen en je ware gelaat te tonen. Op dit vroege uur kan je niemand vertrouwen. Maar ik heb goed nieuws. Het scherm is groen. Je mag opstaan. Proficiat, jij mag door naar de badkamer. Druk op de knop, zet Q-music op en begin aan je missie.
2: Het is toch leuk wakker worden?
0: Ja, maar dan hebben we er zin in, hè?
2: Toch?
0: Ja, maar ja, dan ga je ervoor, hè, de nieuwe dag.
2: Ja, het is komende zondag trouwens al tijd voor de finale van De Mol. Dat gaat altijd zo snel.
0: Gaat heel snel.
2: Ja, dan ben ik zo. Dan zijn die nog maar met 5? Zijn die nog maar met 3? Ja. Is zondag al finale? Ja, ik heb geen idee wie het is, De Mol, maar ik kijk daar ook al heel lang niet meer voor. Voor die reden, hè. Ik ben eigenlijk nooit op zoek naar Wie is de Mol. Ik denk gewoon, het is een fijn programma om te kijken.
0: En maar je hebt toch ergens in je achterhoofd toch, dat je denkt, van het gaat een deal
2: zijn? Nee, want ik ben dan te veel aan het denken, wat zou een slimme keuze zijn? Zo van, het was misschien vorig jaar die, dus gaan ze dit jaar dit profiel nemen. En dus ik ben er gewoon mee gestopt met ernaar te zoeken. Ja. Want je kan het toch niet weten. Maar ja, ik kijk er gewoon altijd graag naar. En vaak weet ik het ook al, want ik kan nooit op zondagavond kijken, want dan slaap ik al. Dus ik heb maandagochtend in de krant gelezen wie eruit ligt. Ja. Dus ik kijk ook maandagavond vaak naar de afleveringen en ik weet alles al. Maar toch is het nog altijd fijn om te
0: zien. Houd vasthouden dat ze het nog een tijdje kunnen blijven maken, hè, want het is denk ik voor de zender verlieslatend. Hè. Allee, het moet zoveel kosten om dat te maken. En ik bedoel, dat is echt, ja, voor het geld moeten ze dat niet doen. Hè. Dat is echt voor de eer en omdat ze een goed programma willen maken en omdat ze.
2: Ja, de boekhouding van een tv-zender ben ik niet zo thuis aan, denk ik.
0: Ik ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat er goedkopere programma's zijn om te maken.
2: Ja, maar ze hebben ook wel wat sponsors hier en daar.
0: En dat is ingekund. We zijn halverwege de week, dus het is bijna weekend. Dat is een beetje raar zin, maar klopt wel. Tenzij je verlengd weekend hebt, vanaf vanavond natuurlijk. Suzanne en Freek met een heel mooi liedje.

0: Misschien dat ik het juist zeg, dat Fien opluchting bij Essila, moet ik zeggen. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Op het Eurovisie Songfestival. Ja, ik vraag me af of ze het zelf verwacht had, want ja, weinig mensen gaven haar een kans. Hè?
1: Ja, de bookmakers die geloofden er ook niet echt in. Maar ik hoor van mensen ter plaatse dat ze blijkbaar beter gezongen heeft dan verwacht.
0: Ah,
1: en
0: voilà.
1: Dat er veel mensen niet goed gezongen hebben, dus dan valt dat waarschijnlijk wel op als
0: de
1: goed
0: adrenaline zet. Kan verschillende dingen met de mensenlichaam
1: ja,
0: doen.
1: Ja, voilà, dat ze de camera goed pakte. Dus
0: ah, ja, voilà.
1: Dat is blijkbaar belangrijk, inderdaad. Dus ze is bij de beste 10, ze mag naar de finale met haar lied Dancing on the Ice. Het verliep ook niet helemaal zoals gehoopt. Ze hoorde zichzelf niet in het begin, maar het is wel snel goed gekomen. En ook Israël mag naar de finale. Tijdens dat optreden was er veel boegeroep. Dat was omstreden. Een vijftal actievoerders werden ook uit de zaal gezet. Dat komt natuurlijk door die oorlog in het Midden-Oosten. Verschillende landen deden ook niet mee aan Eurosong daardoor. En dan naar die twee Belgen die op die cruise zaten met het Hantavirus. Ze zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest in ons land. Ze hebben ook geen symptomen gekregen de voorbije dagen in het ziekenhuis. En dus mogen ze nu naar huis. Dat is voor 6 weken quarantaine, omdat ze tot dan symptomen zouden kunnen krijgen. Ze worden nu elke week opnieuw getest. En ze krijgen elke dag telefoon van het departement Zorg om hen nauw op te volgen. Want in totaal zijn er nu al 11 mensen besmet met dat Hantavirus. En dan nog het weer. We krijgen opnieuw veel buien vandaag met regen en wind en 12 graden.
0: Zo een stiekeme fantasie. Hè. Zo terug een mini-covidje. Ik bedoel niet al het menselijk leed. En je weet
1: even
0: dat ik dat niet bedoel.
1: Even thuis blijven, ja.
0: Ja, dus het is een verschrikkelijke periode geweest. Mensen verloren en zo. Daar heb ik het uiteraard niet over. Maar zo die even zo thuis blijven en een geldig excuus hebben om niks te moeten doen en nergens naartoe te moeten.
2: Misschien is het zo wat vaderschaps- of bevallingsverlofachtig dan eerder.
0: Ja.
2: Om het niet met een pandemie te moeten vergelijken.
0: Gewoon 6 weken op het gemak even zo. Hè.
1: Beetje wandelen.
0: Ja. Maar mogen ze dat? Mogen ze wandelen?
1: Ik ben niet zeker.
0: Ik denk het niet. Ik denk dat ze thuis moeten blijven. Dus ja, ik denk dat dat ook wel snel gaat beginnen irriteren als je zelfs niet...
1: Het is daarom ook dat ze dus elke dag telefoon krijgen van het departement Zorg, omdat zij zeggen, dat is wel echt belastend. 6 weken in quarantaine, moeten het menselijk houden, dus we willen echt wel weten hoe het met die mensen gaat.
0: Nee, dat moeten we eigenlijk niet willen. Hè. 6 weken huisarrest.
3: Ze hebben elkaar wel.
1: Ja, voilà, als je met je familie of je partner kan thuisblijven, lijkt me dat wel nog te doen.
0: Ja. Dat is meteen een betere relatietest dan Temptation.
2: Ja. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost een kwartier extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 10 minuten extra.
0: De Doordenker en Shakira.
4: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens Daapdij.
5: Dorothee's Doordenker.
2: We beoordelen anderen op hun daden, maar onszelf op onze bedoelingen.
5: Je dag is goed.
6: Hey, I'm Shakira.
5: Maar

0: Je wordt er toch zo goed gezien van.
1: Shakira. It's funny if you're down to play.
2: And we're turning the floor into a zoo. Normaal gezien maken we rond deze tijd tijd voor. Wat wist je 24 uur geleden nog niet en nu wel? Maar er zijn ook mensen die al staan te popelen voor wat de komende 24 uur brengen.
0: Ah ja.
2: Dat mag ook, hè?
0: Zeker.
1: Eerst in jouw ochtendplaylist een hit die nu officieel echt een tiener is. Je schrikt ervan, het is al 10 jaar oud. Gezongen door een wereldster die het Eurovisie Songfestival dat jaar heeft gewonnen, terwijl hij niet eens meedeed aan de wedstrijd.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
13: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
14: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
15: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: Q. Sounds better. With you.
17: Maarten en Owen.

0: JT. We leerden dat massaal kennen toen het Eurovisie Songfestival nog toffer was. Dat was toen de halftime act in de finale. JT, zingen, dansen, choreo. En ook de microfoon omhoog gooien. En weer opvangen. Ik heb dat toen live gezien. Toen had ik nog de energie om te kijken. Het was mijn laatste jaar zonder kinderen. En ik was heel erg onder de indruk van Justin Timberlake. Maar die stak ook af tegen die onervaren artiesten.
1: Ja, minder grote wereldsterren dan hij natuurlijk.
0: Man. Ja. Wat een optreden was dat toen toch.
2: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Ja, voor het eerst in 3 jaar gaat België nog eens naar de finale van het Songfestival. Op een bepaald moment schieten natuurlijk enkel nog de landen over die niet moedig genoeg zijn om het festival te boycotten en dan vergroten de winstkansen. Natuurlijk. Ja. Hè, dat is waar. Hè.
1: Misschien kunnen we beter even vooruit kijken. Ja, naar de komende 24 uur. Annelies uit Ingelmünster. Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen. Dag Maarten en Dorothee.
1: Jij staat te popelen om te gaan werken vandaag. Wat staat er op de planning?
3: Dat ik het zelf nog een beetje moet afwachten eigenlijk, omdat dat ook nog volledig nieuw is voor mij, maar van alles eigenlijk. Nu ja, om zich moet ik zelf beginnen met werken ook. Daarna komt de gratis koffie eigenlijk ook, dat wordt uitgedeeld en dergelijke. Voor de 300 klanten dat we binnenkomen de eerste.
1: Wacht, ik denk dat je een detail misschien, ik kan niet helemaal volgen. Het is spannend, er is gratis koffie, maar
0: waar moeten we zijn?
1: Het is geen doorsnee werkdag, heb ik de indruk.
3: Nee, het is de eerste werkdag eigenlijk dat nu voor ons effectief begint eigenlijk bij de nieuwe Jumbo winkel in Ingelmünster.
1: Die gaat vandaag open.
0: Nog een supermarkt.
3: Ja. Ja, dat klopt, inderdaad. Dat klopt.
1: Ja. Oké, en dus het is ook jouw eerste werkdag dan daar?
3: Niet mijn eerste werkdag, wel de eerste opening eigenlijk dat we nu meemaken eigenlijk.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk de rekken gevuld dan, vermoed ik. Of wat moet er nog gebeuren in zo'n supermarkt?
3: Well, nu hebben we ook een week voorbereid eigenlijk. De rekken vullen, rekken installeren zelf, poetsen. Ja, noem maar op voor de winkel klaar te maken eigenlijk.
0: Oh, leuk.
1: Wow.
3: Dus en nu ben ik heel enthousiast eigenlijk voor straks te beginnen.
1: Ja, wel, want inderdaad, pik maar eens terug in. Wat, er zijn precies allemaal openingsactiviteiten dan gepland. Gratis koffie, wat nog allemaal?
3: Om 7:30 ben het inderdaad met de gratis koffie. Er worden ook bloemen uitgedeeld bij de eerste 300 klanten ook. Rond 11:00 krijgen we dan ook een frietje met de bowls, smaken, met de sauzen ook. Ja. Dus en in de namiddag is er ook van alles met een fotoboot, gratis kinderglittertattoos. Het is echt voor jong en oud.
1: Zijn er ook gratis volwassen glittertattoos?
3: Geen idee, maar je mag ook altijd, als je wilt, een glittertattoo hebben.
1: Maar, ja, natuurlijk. Ja, dat is een keten die een filiaal opent. Maar ik heb het gevoel dat jij je daar toch zo heel verbonden mee voelt met die winkel op een bepaalde manier.
3: Het is 2 minuten wandelen van mijn huis, dus het is nu ook niet zo ver. Dus het is echt wel ideaal van afstand ook. Dus. En een hele fijne groep, een heel fijn team ook. Echt topcollega's voor mee samen te werken ook. Dus ik kan eigenlijk geen beter team wensen.
0: Dat is wel leuk, dat is wel fijn. Ja, je zegt een keten door het tijd, dat is waar. Maar je hebt ook wel die cultuur lokaal in zo'n één winkel.
1: Ja, maar je snapt wat ik bedoel toch. Hè?
0: Dat is zo'n familietje dan eigenlijk. En dat voel je dus nu al duidelijk. Hè? Dus dat is wel fijn. Ach, jong, gezellig. Ik hoop dat het daar werkt. Ja. Dat jij daar een mooie carrière kan maken. Zo 2 minuten van je deur met toffe collega's. Dat wensen wij jou toe. En geniet van de glittertattoos vandaag.
3: Oh, super, dankjewel.
1: Salut.
3: Salutjes, fijne dag nog.

0: Afgelopen vrijdag bracht Hafsa uit Team Laura deze in de eerste liveshow van The Voice.
1: Een mooie stem, hè? Van Hafsa, ja.
0: Prachtig.
1: Toen Laura één kandidaat mocht kiezen die al zeker doorging naar de tweede liveshow, ja, dan was de keuze voor haar, denk ik, snel gemaakt. Ze zal er wel haar hoofd uiteraard over hebben gebroken, want het is als kiezen tussen kinderen,
2: ja.
1: Kiezen tussen kandidaten, maar ja, Hafsa heeft dat zo goed gedaan. Je ziet haar dus ook vrijdagavond terug, samen met ook alle andere teams, ook dat van ons. Wij gaan straks, na de show eigenlijk hier, nog eens alles op het podium ook repeteren, met Timon en Finn.
0: Ja, komt wel wat repetitie bij kijken, hè?
1: Ja, maar zijn ze wat ideetjes met zo, ja, dingen op het podium en al. Dus we moeten nu eens even zien of dat eigenlijk haalbaar is, want dat gaan we dus straks allemaal ontdekken. En dan kan je vrijdagavond op tv zien of het op iets trekt of niet.
0: Ja. Woensdag 13 mei en dan gaat het snel richting de grote vakantie en zo. Berichtje in de Q-app van Thais uit Kortrijk. Zij zit met haar hoofd al in juni.
3: Hey Maarten en Dorothee. Als alles goed gaat, studeer ik in juni af als basisverpleegkundige. Een spannend moment waar ik super hard heb naar uitgekeken. Klaar voor een nieuw hoofdstuk in de zorg.
0: Wij duimen veel succes de komende weken. Maar laat ons beginnen met vandaag. Maak er iets moois van. Dat hoeft natuurlijk niet zo heel erg spectaculair te zijn.
1: Nee.
0: Om een lekkere koffie om de dag te starten. Ik moet die van mij trouwens nog aanvullen. Samen eten met je gezin of zo. Vanavond. De was doen. Zijn dat soms niet de mooiste dagen?
1: Ja, het zijn echt wel dagen waar ik soms het meeste

0: waarover we deze week een Q-musical hebben gemaakt, dat hoor je straks om 7:15.
1: Goedemorgen, nieuws van 7 uur met Delphine.
2: Goedemorgen. De twee Belgen zijn niet besmet met het hantavirus. Die twee Belgen die op die cruise zaten waar het hantavirus is uitgebroken, blijken niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid nadat de twee een tweede keer getest zijn. Ze mogen het ziekenhuis nu verlaten voor 6 weken isolatie, vertelt collega Grit Hendricks.
3: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
2: In totaal zijn er al 11 mensen besmet. 3 mensen hebben die besmetting niet overleefd. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoepen is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de assisejury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat ook zelf toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. En dat gelooft de jury niet. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. Ons land mag naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Escila kon overtuigen met haar lied Dancing on the Ice. Dat vertelt collega Achje van Tomme vanuit Wenen.
4: De boekmakers hebben nog maar eens ongelijk gekregen met dank aan de terugkeer van de vakjuries. Zij hebben gehoord dat Escila toonvast zong, wat je niet van alle kandidaten kon zeggen, dat ze haar zenuwen de baas leek. En ondanks het feit dat ze niet echt danste, heeft ze toch ook het publiek thuis weten te overtuigen met een paar zelfverzekerde blikken.
2: Het Eurovisie Songfestival kreeg ook dit jaar veel kritiek omdat Israël mag meedoen, ondanks de oorlog in de Gazastrook. Er was gisteren ook boegeroep tijdens een optreden. 4 actievoerders zijn uit de zaal gezet. Israël mag wel door naar de finale zaterdag. De Amerikaanse president Donald Trump gaat vandaag op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een zittend Amerikaans president naar China reisde. Het gaat daar onder meer over de importkosten en de situatie in het Midden-Oosten, zegt politicoloog David Kriekemans.
5: Dit is natuurlijk een bijzonder bezoek, omdat het ook al een paar keer is uitgesteld. En de handelsdossiers natuurlijk zeer pregnant zijn, omdat er een tijdelijk akkoord was rond een aantal zaken rond die kritische aardmetalen. Maar nu moet dat allemaal concreet worden.
2: En in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd zijn grote concurrent Roeselaar met 3-1. En daarmee pakt Mazeik de eerste landstitel in 7 jaar en de 17e al in de geschiedenis van de club. En Roeselaar mist zo de kans om 6 jaar op rij te winnen. Opnieuw veel buien vandaag. Regen en wind, 12 graden. Morgen een frisse hemelvaartsdag, dan wordt het 11 graden. Vooral in de voormiddag veel buien. En ook vrijdag wisselvallig bij 14 graden.
6: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen. Moet je 10 minuten extra rekenen en richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Bommelgem. 7 minuten extra.
1: Kijk eens.
0: Music. Maarten en Dorothee.
1: Bijna verlinkt weekend. Of

0: 6 over 7. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 13 mei.
2: Vlaamse gemeenten mogen geen extra verwerkingskosten meer aanrekenen bij een gassnelheidsboete. Tot nu toe betaalde je in sommige gemeenten bovenop de boete van €53 nog eens zo'n €10 extra. Een soort van verwerking, administratiekost. Daar zou geen wettelijke basis voor zijn. Dus ja, als je nu in het verleden zo'n toeslag betaalde, kan je die in principe terugvragen. Maar ja, niet alle gemeentebesturen willen daar dan op ingaan. Maar goed, je kan het maar proberen.
0: Chance dat er zo nog mensen zijn die daar tegenin gaan. Hè?
2: Die dat uitzoeken, hè? Die denken...
0: Die daar de energie voor hebben.
2: Ja,
0: ja, die dan zeggen, ah wel, nee, die €10. Waar komt dat vandaan? En mag dat wel? En een advocaat erbij halen. Terwijl wij allemaal zonder energie van de werkdag zeggen, ik zal het maar betalen. Ja. Dus hulde aan deze
2: Absoluut.
0: Mensen. In september mogen 1878 jongeren beginnen aan de opleiding geneeskunde in Vlaanderen. Een record. En dat is bedoeld om het tekort aan huisartsen aan te pakken.
2: Vandaag is het de openingsceremonie van de Nationale Spelen van de Special Olympics. Meer dan 3500 sporters met een verstandelijke beperking die strijden tegen elkaar in verschillende disciplines. En prinses Astrid en prins Lorenz die zijn bij die openingsceremonie.
0: Heel cool sportief bezoek bij Vincent Live vanavond. Jan Vertongen en Astrid Zeymana komen langs.
2: Ja, fijn hè. Meteor die trekt vanaf morgen met een clubtour naar Nederland. 4 shows gaat hij daar spelen. Leuk, Alex, ik ben zo blij voor hem.
0: Ja.
2: Want zijn muziek is daar al wel bekend. Dat herkennen heel veel Nederlanders. Maar bijvoorbeeld echt zo het gezicht erop plakken van, ah ja, dat is die Meteor.
0: Het is moeilijk hè, om door te breken in Nederland. Zijn zeer chauvinistisch. Hè?
2: Ja, hij is goed bezig als ik het zo zie. En Amelie Albrecht, ook heel mooi nieuws. Die is bevallen. Een eerste kindje, een zoontje, Luca.
0: Morgen is het hemelvaart. Voor veel mensen staat een verlengd weekend voor de deur. Jeremy uit Diksmuiden stuurt, ik zit met mijn hoofd al bij vanavond en morgen. Morgen word ik 30 jaar, tram 3. En vanavond gaan we dat al goed vieren.
2: En Jannik uit Sint-Gilles-Waas, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Ja, je hebt net de nachtshift achter de rug. Je begint nu aan je verlof, maar je stuurt dat je op hoogtestage gaat met de volleybal.
0: Oh.
2: Dus dat is dan eigenlijk terug een soort van werken, soort van.
3: Nee, niet echt. We zijn maar een recreaploeg. En hoogtestage betekent bij ons gewoon een bende gasten tussen de 25 en 21 jaar. Bij ons gaat het eigenlijk pubers voor de 5 dagen.
2: Ah, zo'n hoogtestage.
0: Ja, die gaat in zo'n speciale kamer liggen of zo met zuurstof en al.
2: Ik heb
0: je
2: ook
0: zieke trainingen
2: doen. Spectaculair verhaal, zo Wout van Aert verhaal verwacht van Yannick. Maar nee, dus het ligt anders.
3: Nee. We gaan richting een barak frituur. Daar hebben we een huisje afgekeurd. En daar gaan we gewoon 5 dagen drinken en ons amuseren.
0: Jij noemt dat hoogtestage.
2: Nee.
0: Maar hou je dat dan thuis ook vol? Ik moet op hoogtestage?
3: Ja, maar ze weten, maar nu weten we
0: ze
3: wat
0: weten
3: echt aan de hand is.
0: Ja.
2: Maar, kan je zoiets... Wanneer kom je daar aan in dat huisje?
3: Ah, wel, dus straks kruip ik in mijn bed. Dan is het 4 uur slapen. En dan vertrek ik rond 1 uur of 2. Dus om 4 uur ben ik daar.
0: Ja.
3: En dan de zondag moeten we om 10 uur eruit.
2: Ja.
3: Dus we hebben een goede 4 volle dagen dat we ons kunnen amuseren.
2: En wat brengt dan zo de eerste avond als jullie daar met de maten toekomen?
3: De eerste avond is er gewoon een grote pot spaghetti saus dat we uitlepelen.
0: Altijd,
3: en wat pintjes erbij.
0: Ja.
3: Maar dan vanaf morgen dan gaan we een dropping doen dat iemand erin heeft gestoken.
0: Oh.
2: Ja.
3: En de vrijdag is het hoogtepunt natuurlijk. Dan gaan we een Bier Olympics doen.
2: Wat is een Bier Olympics?
3: Dat is van 12 uur s'nachts tot 12 uur s'avonds wordt ieder alcoholische drank opgeteld en wie had het meest tegedronken.
2: Oh, nee, maar dat is echt...
0: Nee, dat moet je niet doen. Dat is er wel over.
2: Allee,
0: man. Dat gaat toch niet.

0: Nee, dat kunnen we niet meer toestaan. Dat mogen we niet meer belachen.
1: Zoals ik al zei, we gaan ons gedragen dat we pubers zijn.
0: Ja, zet toch maar voorzichtig. En vergeet de duvelglazen niet. Vind ik altijd een probleem op van die weekends. Dat je denkt van, ah, hier is geen duvelglas.
2: Maar ja, drink je graag duvel?
1: Duvel is normaal gezien altijd mijn merk. Maar voilà. Als het zo weekend is, dan kan ik best wel blijven worden, zeker.
2: Misschien als ik het zo de plannen hoor. Nu, ik snap wel dat Maarten zegt, zorg dat er zeker een duvelglas is. Want Maarten die consumeert graag elke drank in een duvelglas. Dus die begint dan met een duvel. Nee, en in de loop van de avond mag daar ook rode wijn in. Daar mag ook nog kava in gegoten worden. Dus een duvelglas is eigenlijk multi-inzetbaar. Kan misschien nog een tip zijn die van pas komt.
1: Dat vind ik een beetje een godslastering.
0: Inderdaad. Dank u, ik ben blij dat er is iemand anders.
2: Maar ja, Maarten zit hier zo de heiligheid hangen, dat is erover.
0: Nee, maar het is toch waar. Ja. Dat laatste, dat
2: goed,
0: vind ik erover.
2: Dat we hopen wel. Dat jij het maandagochtend nog kan navertellen, maar heel veel plezier gewenst met de kameraden. Salut, Yannick.
3: Bye-bye.

0: Sheeran en The A-Team. Niet over die Amerikaanse actieserie, over een groep ex-commando's die als huursoldaten met een busje door de Verenigde Staten trekken. Nee, nee, nee. Wat ook wel cool zou zijn. Heb jij dat ooit nog gezien, de A-Team?
1: Nee, ja, ik ken het uiteraard wel en ik ken de muziek ook wel, maar
0: ik heb dat wel nog gezien als kid, dat was wel heel cool. Dat is vooral een prachtig nummer over wat een drugsverslaving met een jong, beloftevol meisje kan doen. Prachtige song, grote hit, 15 jaar geleden alweer, waarmee we dus Ed Sheeran leerden kennen.
1: Dat lijkt toch niet alsof we Ed Sheeran al zo lang kennen. Op een of andere manier blijft hij voor mij een beetje voelen als een soort van... Ja, niet recent, maar ik zou denken, ja, een jaar of zes, zoiets.
0: Zo'n schandvlekje op mijn carrière dat ik hem zag binnenwandelen en dat ik achter mijn bureau zat en dat ik kwam zingen. Hij kwam een live sessie opnemen van de A-Team.
1: Maar helemaal in het begin dus van zijn carrière.
0: Op de kantoren van Q-Music en ik dacht,
1: de kantoren.
0: Ja, dat was echt op de kantoren. Ja. Dat was echt zo'n achter de hoek van waar wij al zaten. Dat was een klein podium.
1: Ah, ik weet wat je bedoelt. Ja, ja, inderdaad. Dat is wel ergens achter een gordijn gaat Ed Sheeran even spelen. Zoiets was het.
0: Ik vond het niet de moeite om te gaan kijken. Want ik heb getwijfeld. Ik dacht, zou ik nu niet gaan kijken? Want die jongen staat daar alleen en dat gaat er toch iemand kijken? En ik dacht, voort.
1: Je had Ed Sheeran oog in oog. Je had echt een soort van...
0: Je had een privéconcert van Ed Sheeran.
1: Tijd, ja.
0: Letterlijk.
1: Ja.
0: Alleen ik. Die de A-Team voor mij brengt. En ik heb het niet gedaan. Dat kun je toch niet... Ik krijg het toch niet uitgelegd. Dat is echt vreselijk. Maar ja, je kan het verleden niet veranderen.
1: Nee.
0: Voor veel mensen staat een verlengd weekend voor de deur. Ook voor ons. Met zometeen dus je laatste kans om 4 op een rij te scoren met Dorothee.
1: Ja, vandaag wordt er natuurlijk wel nog gewerkt. Ja. Kelly uit Temse die stuurt een berichtje in de Q-app.
2: Goedemiddag. Ik ben al wakker van 12 uur s'nachts.
0: Ik
2: ben al aan het werken van 3 uur.
1: Ja, je hoort ook dat ze nood heeft aan even in haar bed kruipen, denk ik. En over een hemelvaart gesproken. Via qmusic.be kan je nu een vlucht boeken met die mooie rode Q-luchtballon. De plekjes voor de doop, ja, de Q-liftoff met Berre, die zijn helaas wel de deur uit. Binnenkort gaan dus een 20-tal Q-luisteraars genieten van die live muziek hoog in de lucht. Een ontbijtje, pistoleetjes, misschien een flesje poppen. Kan altijd lekker zijn.
0: Dat mag.
1: En ook natuurlijk lekkere aardbeidjes van Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Peugeot.
5: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Vanavond bij VTM werken de koppels van Huisgemaakt verder aan de tuin van hun dromen. En VTM 2 ondergaat een grondige inspectie van de hygiënepolitie. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2.
11: Q. Music. Maarten.

0: Frequencies. Wat een goede track toch. So much beauty around us.
1: Vier op een rij.
0: Kathleen uit Aalter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Maarten en Dorothy.
3: Hallo.
0: Bij jou ook veel beauty around you op dit moment?
2: Ja, ja zeker. Ik heb een vrij dagje, dus sowieso.
3: Ah, ja. Oh, heb je dan een verlengd weekend?
2: Nee. Ik moet morgen wel werken. Maar ja, één dagje vrij is ook wel leuk.
3: Oké, wat doe je dan van werk?
2: Verpleegkundige.
3: Oh, ja, natuurlijk. Uiteraard. Ik dacht wel dat het ergens in die richting was. Dan zijn er geen feestdagen en verlengde weekends. Hè? Dan kan je altijd ingepland worden.
0: De zorg stopt nooit.
2: Ja, klopt.
0: Ja, gelukkig voor veel mensen. Kathleen, trouwen in het buitenland is populair tegenwoordig. Frankrijk, Spanje, Italië zijn populaire bestemmingen. Maar jouw zus zoekt het verder.
2: Ja. Ja, klopt. Ze gaat trouwen in Tanzania. Ja, het is inderdaad een beetje een bestemming, maar het is wel een heel mooi romantisch verhaal. Ze heeft haar vriend daar leren kennen. En ik denk voor haar een beetje een full circle moment om dan daar dan te trouwen. En het is heel romantisch.
0: Dat was de enige goede reden.
2: Ja. Maar ik vind op zich ook wel... Ik mag daar nu wel naar op reis gaan. Dat vind ik wel een mooie plus
0: of zo. Dat is waar.
3: Ja, maar want hoe is dat dan geregeld? Moet je zelf je vliegticket of je verblijf betalen? Of hoe zit het in elkaar?
2: Dus het vliegticket moeten we sowieso zelf betalen. Zou echt veel te duur zijn, moest zij daar ook voor iedereen moeten betalen. En zij heeft eigenlijk een hotel... geregeld voor ons en daar wel een mooie prijs voor geregeld. Dus ik denk dat daar niet heel veel geld is voor de 5 dagen dat we daar zijn.
0: Ja.
2: Ik kan nu niet meer echt van buiten zeggen. Het is al even geleden betaald. Ja. Girlmad is al lang in mijn hoofd verwijderd. Maar,
3: het is al betaald, dus het is eigenlijk gratis op het moment dat je gaat.
0: Ja.
2: Ik vind dat.
0: Ja. Voilà. Maar dan moet je ervan genieten. Nee, maar mocht mijn zus in Tanzania trouwen, ik zou echt zoiets hebben van, come on! Maar als ze dan iemand in Tanzania heeft leren kennen, zou ik het met alle liefde betalen. Want dan is dat natuurlijk heel erg logisch. Dat snap ik.
3: Het was bij jou als gewoon aartselaar waarschijnlijk. Of zo, waar je zus...
0: Ik ben niet getrouwd. Mijn zus...
3: Nee, dat bedoel ik, je zus.
0: Ja, mijn zus puur. Hè. Ja.
3: Ah ja, ah, wel ja.
0: Goed, dat was ook maar 17 minuten rijden, dus dat viel nog wel mee. Goed, laat ons spelen. Dorothee, je moet je hoofdtelefoon afzetten. Hè?
3: Tot zo.
0: Ja, oké. Ja, zo hoort ons niet meer. Alright, 4 woorden, 4 associaties. Exact dezelfde woorden hebben we nodig natuurlijk. Ik wens je heel veel succes. Boter.
2: Brood.
0: Tijdelijk.
2: Tijd.
0: Oké. 7.
2: Sorry, kan u eens herhalen?
0: 7.
2: 7, 8.
0: Gesprek.
2: Praten,
0: oké. Ik zwaai even naar Dorothee.
3: Ja. Oké.
0: Boter.
3: Boterham.
0: Ja, brood.
2: Oh. Jammer.
0: Hetzelfde concept, ander woord.
2: Ja.
0: Tijdelijk.
3: Oei.
2: Ja.
3: Moeilijk. Wat zeg je dan? Permanent.
0: Dat zou ik ook gezegd hebben. Maar hier werd tijd gezegd.
3: Even
0: brain freeze. Ja, wat zeg je bij tijdelijk? Ja.
2: Ja.
0: 7.
3: 8.
0: Ja. Ik ben blij dat jullie niet 6 hebben gezegd. Gesprek.
3: Praten?
0: Ja, dus 2 op 4 heb je gescoord. Dat is op zich een te verdedigen score. Ah. Absoluut.
3: Maar ongeluk in het spel is geluk in de liefde. Voilà.
2: Ik hoop het. Misschien in Tanzania.
3: Oh! Amai, dat kan heel de familie nog eens naar Tanzania. Als jij daar ook iemand leert kennen.
0: Eigenlijk is dat misschien nog wel praktisch. Hè? Dan kunnen samen groepskorting op de vliegtickets. En dan kan je... Hè? Als jullie beide venten dan naar de familie willen gaan, dan kunnen jullie samen gaan. Hè? Dat is ook gezellig.
2: Ja, voilà. Ideaal. Ja.
0: Als je dat leert kennen in Tanzania. Ja, oké. Okay. Goed. Je krijgt van ons natuurlijk wel de troostprijs. De Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beter Bed. Maak er een fantastische ochtend van en een fantastische vrijdag. Salut, hè.
2: Oké, super. Merci.
1: Better with you.
4: Een associatie met Beter Bed. Ja, beter slapen.
1: Beter slapen, beter leven, Beter Bed.

0: Majestic samen met Abonia. Rarawi. Rara Rasputin natuurlijk. Kort nieuws, want het is 19:30. Delphine, dat hantavirus lijkt zich hier voorlopig, houdt van Sal en die jinx, en niet te verspreiden.
1: Nee, inderdaad. Die twee Belgen die op die cruise zaten waar het virus is uitgebroken, die zijn niet besmet. Ze hebben een tweede test moeten afleggen in het USA, omdat die eerste test niet duidelijk was direct. En die beide testen zijn nu negatief gebleken. Die twee mensen zijn ondertussen ook alweer thuis om te bekomen van alles wat ze hebben meegemaakt. Hè. Eerst op die cruise, dan in dat ziekenhuis. Ze moeten nu 6 weken thuis in quarantaine blijven, want dat is de incubatietijd van dat hantavirus. En ze worden in de tussentijd nauw opgevolgd en elke week getest. En dan ons Belgisch voetbal, dat is binnenkort ook weer te zien via Proximus. Nou, Telenet heeft ook Proximus een akkoord gevonden met de rechtenhouder DAZN. Dat belooft het voetbal toegankelijker te maken. En voilà, Proximus zal vanaf volgend seizoen ons profvoetbal, de eerste klasse B en het vrouwenvoetbal uitzenden. En ook heel wat internationale competities, zoals La Liga of de Serie A. En Proximus zendt de komende weken ook al telkens 2 matchen uit van de Champions Playoffs.
0: Frank, dan kan je terug gewoon op tv voetbal kijken. Doe je dat?
2: Ja.
0: Doe je dat?
2: Ik durf dat wel eens doen. Ja, ja, sowieso. Dat wel, ja.
0: De Gantoise.
2: De Gantoise, ja. Het is een beetje minder. Maar enfin, we blijven positief.
0: Maar wel nieuwe Rode Duivel, zeker, hè? Die heeft toch bij jullie gespeeld, hè?
2: Ja, die heeft... Jawel, dat zijn we nog niet helemaal zeker. Ik dacht dat papieren nog moesten getekend worden. Dat zou ideaal zijn.
0: Wat was zijn naam nu weer? Fernandez Mora? Hoort dat?
2: Ja, het is in Spaans. Ja.
3: Matías Fernández Pardo.
2: Ja. Ja. Voilà, zoiets.
3: Dus hij wilde misschien voor Spanje naar het WK, maar dan... Ja. Toch niet helemaal wat hij ervan had verwacht of hoe het zou gaan. Nee, en dan toch België.
2: Ja, het is dat. Maar het was moeilijk voor hem om geselecteerd te worden bij Spanje.
3: Ja. Ja,
2: en hij kon zelfs kiezen voor Italië. Ja. Maar ja, dat is ook niet interessant natuurlijk. Hè?
3: Ja, want het is de papa is een Spanjaard, mama Italiaans en geboren in Brussel. Zo is het, hè? Ja.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Goed, oké. Dus een ex-Gent-speler binnenkort bij de Rode Duivels. Natuurlijk ooit al aangevoerd door Frank Dubocage. Dus weet hoe passioneel Belgische supporters kunnen zijn. We wensen het hem toe dat hij goed speelt op dat WK. Dat hij mag meegaan, eerst en vooral. Laten we het over het weer hebben, Frank. Wat mogen wij verwachten? Probeer het te stellen, maar...
2: Ja, het is dat. Ik snap het volledig dat je over andere dingen praat. Ja, voilà. Behalve over het weer. Want het is geen vette natuurlijk. Hè. Dus vandaag alweer koud, 12 graden. Op dit moment op de meeste plaatsen droog. Ik zie bijvoorbeeld op het radarbeeld dat er al een bui is ontstaan. En dat in echt een half uurtje tijd. Dat wil zeggen dat het echt wel onstabiel is. Dus in de loop van de dag behoorlijk wat buien. Felle buien zelfs ook. Met eventueel wat gehagel kan mogelijk zijn. Of een onweersbui zit daar ook tussen. Maar tussendoor ook droge momenten altijd wel. En af en toe wat zon. En dat is direct het weer ook voor morgen. Idem dit hetzelfde scenario. 12 graden. Vrijdag hetzelfde scenario opnieuw. Dus die buien die van... wel in ons land zitten bij 12 graden. Het weekend lijkt het iets droger te zijn, maar er zijn nog altijd buien mogelijk. Ze zijn iets minder intens, iets minder in aantal. En het wordt geleidelijk aan toch iets zachter. 14 op zaterdag en zondag een graad of 16 wordt het dan.
0: Oké, dankjewel Frank. Tot over een uur.
2: Ja, tot straks.
3: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse Binnenring. Tussen Expo en Vilvoorde moet je een kwartier extra rekenen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten extra.
4: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak

0: was vrijdag nog in ons land, hè. En iedereen die erbij was, kan dit bevestigen. Het is zeer eenvoudig om verliefd te worden op Olivia Dean. Nummer 2 in de Q-top 40, ingehaald door Alex Warren. Komende vrijdag een nieuwe editie van de Q-top 40 met Jana de Wilde. Want Jorre Linssen hoor je morgen en vrijdagochtend.
1: De Q-musical met Born en Arne.
2: Hallo, goedemorgen boys.
3: Goedemorgen. Hey,
2: het verlengd weekend staat dus voor de deur. Heb je wilde plannen, Born?
3: Nee, ik zal de meeste tijd in mijn studio doorbrengen, maar er zijn wel heel veel dansvoorstellingen van de hobby van mijn dochters, die met hip-hop en zo bezig zijn. Dus dat zal een leuk tussendoortje worden.
2: Ah, oké. Maar dus heel veel met muziek ga je dus bezig zijn, vermoed ik.
3: Klopt. Ja.
2: Arne, hoe ziet het verlengde weekend eruit bij jou?
4: Oh, heel veel leuke dingen. Morgen is het verjaardagsfeestje van mijn metekindje. En dan zaterdag is er een lentefeest. Vrijdag hebben we de foute firma. Het is zo'n afwisseling tussen werk en leuke toffe dingen eigenlijk.
2: Ja, amai, dat is inderdaad goed volgepland. Foute firma, inderdaad op Q Foute Radio. Hè, zijn jullie ook elke vrijdag te horen?
0: Ja, maar dat is dat niet het doel? Hè? Is dat niet eigenlijk het doel? Dat mensen het verschil niet zien tussen als je aan het werken bent of aan het spelen?
4: Ja,
0: als je daar
4: mooi,
0: bent.
4: Mooi, Maarten.
0: Hè? Dat is toch de goal, hè? Fantastisch.
4: Dat is waar.
0: Ja, mooi.
4: Akkoord.
0: Maar eerst nog vol aan de bak natuurlijk, als spelend werkend voor een nieuw muzikaal spektakel.
1: Born en Arne presenteren Supermarktenoorlog, de Q-musical. Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Better
5: with you. Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Hemelvaart.
8: Dovi Keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Al is het deze week eerder 5 Days of Fall.
1: Ah,
0: of
1: mooi.
0: Autumn.
1: Ja,
0: hè?
1: Autumn.
0: Autumn.
1: Ja.
0: Ja. Gelukkig zijn onze zonnetjes, zoals elke woensdag, wel opnieuw van de partij.
2: De Q Musical. Met Born en Arne.
1: Ja, een musical over de supermarktenoorlog. Je kan er inderdaad niet omheen. Het is elke week wel eens in het nieuws. Tot de promos, concurrentie, gedoe over open zijn of op zondag of niet. Gisteren nog in het nieuws. Ja, Aldi gaat wel nog een stapje verder. Die blurren nu bepaalde folderprijzen, zodat de concurrentie dus niet weet wat ze gaan doen. Dus ik snap wel dat jullie dit onderwerp eruit kiezen. Ga jij zo eerder elke dag naar de winkel of plan je vooruit voor de hele week, Born?
3: Helaas, het goede voornemen om dat één keer in de week te doen, dat is een beetje verwaterd. Dus wij zitten nu denk ik op een keer of 2, 3. Maar er is wel een supermarkt vlakbij. Dat is tegenwoordig ook overal zo, want ze blijven uit de grond schieten.
0: Ja, ja, vanochtend nog een luisteraar die een Jumbo in Ingelmunster ging opendoen vandaag. Dus, dat
3: is, ja, voilà.
0: Van dus, blijven ze allemaal zitten.
1: Dat hadden we nodig. Ja. Nog een supermarkt.
3: Ja. Dus op die manier zit ik aan 2 of 3 keer. Maar ze smijten ook wel minder weg, heb ik het gevoel. We gaan kopen wat we nodig hebben, het is al op en dan gaat er weer iets nieuws.
1: Ah ja. Ja. Arne, hoe is bij jou georganiseerd?
4: Heel goed, dankzij mijn vrouw eigenlijk vooral. Wij gaan 1 keer om de 2 weken naar de Collect & Go en dan pakken we echt alles mee voor 2 weken. Dus dat is wel heel veel bakken vol gerief en honderden euro's, maar dat is echt genoeg om dan 2 weken en ja, ik weet eigenlijk niet, Born, inderdaad, of dat we dan veel wegsmijden, maar ik denk het echt niet. Het is echt redelijk goed ons systeem.
0: Ja. Amai. Maar ik ben echt onder de indruk. Ik sta er elke dag met die supermarkt.
1: Allee. Maar en ben je een promo-jager, Born?
3: Ik moet het al heel dringend nodig hebben om echt in mijn auto te springen. Maar als ik zelf ga shoppen, ben ik volgens mijn vrouw wel zeer promo-gevoelig. Ja. Zo van die grote zakken M&M's, 2 plus 2 gratis, daar moet ik eigenlijk niet lang over nadenken.
1: Ja, Arne, jij kan dan toch ook goed vooruitdenken als je zo'n online bestelling plaatst. Dan heb je echt overzicht op de promo's, hè?
4: Ik zeg het, is allemaal mijn vrouw. Mijn vrouw doet de bestelling en ik ga het dan halen. Ik ben een man die de bakken in de auto zet en zo. Dat is een beetje de rolverdeling.
1: Wow. Maar dus niet per se een promo, ja.
4: Nee, ik heb wel iemand dat ik goed ken, die heeft zo'n vereniging promojagers of zo op social media, is echt ontploft en dat zot. Dat zo, dan gaat hij naar de Aldi, die zegt, ja, als je dat koopt en dat, dan heb je de 20 cent korting. Ik vind dat wel zot. Voor veel mensen is dat echt een hobby of een passie om zo die rosse francs te sparen.
1: Ja, zo wat coupon queens-achtig, hè? Zo dat...
4: Ja.
0: Ja, soms is er wel over. Ik zag gisteren nog zo'n grote bak met cashewnoten, zo gigantisch groot, en daar staat dan op zoveel korting als je er 3 koopt. Maar ik ben ook geen aap natuurlijk. Ik bedoel,
1: Die discussie zullen we een andere keer voeren. Ja. Misschien moeten we nu gewoon even luisteren naar een nieuw pareltje.
0: Ah, wel, dat vind ik een vrij goed idee.
2: Born en Arne presenteren Supermarktenoorlog, The Q Musical.

We worden allemaal zot gemaakt door de 2 plus 3 gratis en andere stuntacties. Dat is ook nodig, want tijdens de coronaperiode hebben supermarkten aan de lijve ondervonden hoeveel eisend klanten kunnen zijn. Zoals die keer...

alsof de prijzenoorlog nog niet hard genoeg was voor de Belgische supermarkten onderling, kwamen daar de afgelopen jaren ook nog eens de buitenlandse winkelketens bij. Vooral dan die van bij onze noorderburen.

En voor je het weet, rijd je door die prijzenoorlog de hele zaterdagmiddag de Ronde van Vlaanderen met drie jengelende kinderen op de achterbank. Om uiteindelijk €2,16 te besparen. Naar

0: Daar heb ik toch weer een beetje heim in. Naar de Zero's. Naar kamperen voor de Aldi van Aartselaar voor die nieuwe Medium-PC. Zo, vroeger was dat echt een ding, hè.
1: De Pentium 3. Fantastisch was die.
0: Prachtig, prachtig. Genoten heb ik van die bak. Oei. Heerlijk, heerlijk. Ja, de supermarktoorlog is nog lang niet gedaan. Benieuwd wie de eerste slachtoffers zullen zijn. To be continued. Born in Arne, ja. Dankjewel. En maak er een fijn iets of wat verlengd weekend van.
2: Ja, voor jullie ook. Yo.
3: Dit is...

0: Mel King en Madison, de Q-topschijf, heeft onze hulpcoach bij The Voice Willem ook mee helpen maken. Ja, die mens werkt echt aan elke grootheid.
1: Ongelooflijk. Elke keer als iets heel groot is, dan is het, ah ja, de Willem heeft daar ook iets aan gedaan.
0: Ja. En die zegt dan zo, ah ja, ik heb morgen nog heel dag studio en heel dag, oh, ik heb zoveel werk. En dan denk ik, maar waar werk je dan allemaal aan? En dan denk ik, ah ja, ja, ik hoor het op de radio.
1: Ja. Wij zijn klaar voor het verlengde weekend, maar kijken we ook nu al uit naar maandag, want dan komt Willem opnieuw langs met het resultaat van een nieuwe opdracht die uit onze muziek bingo molen is gerold.
2: Hey guys, Willem hier, jullie favoriete hulpcoach. Vorige week maandag gaf de muziek bingo mij een pittige opdracht om vuurwerk van Camille in een Disney musical jasje te steken. En ik dacht op het moment zelf al, eigenlijk is er maar één iemand die kan bellen. En dat is natuurlijk Camille zelf, die woont hier ook niet ver vandaan. Maandag komt ze mee, we hebben er het superleukst van gemaakt. Super veel zin in, bye bye bye.
0: Dat is natuurlijk het voordeel van zoveel mensen te kennen. Als je dan weinig inspiratie hebt, dan bel je gewoon de originele artiest en zeg je, kun je eens afkomen?
1: En dan heeft hij zoiets van, oh my god, dat is Willem.
0: Oh my god, dat is de one and only.
1: Muziek van al die YouTube's. Tuurlijk kun ik dat doen.
0: Maarten Dordé ook. Oh my god.
1: Maandag dus vanaf 19:30 Willem en Camille op bezoek.
0: En vrijdagavond zie je Willem ook aan onze zijde in de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. Je zou willen dat aan het begin van het verlengde weekend de zon keihard gaat schijnen, maar nee! Niks is minder waar. Druilerig is het weer. Genadeloos zijn de druppels. Ijskoud voelt de wind. Op die enkele vierkante centimeters huid die je nog niet hebt toegedekt door veel te warme kleren voor de tijd van het jaar. En dan wordt op de radio de muziek soms aangepast. Ideaal bij een doorregende ruit. The Fray and How to Save a Life.

0: vaak gezegd. Ik vind het echt zo'n liedje om als kindje van achter in de auto te zitten en dan met je voorhoofd zo tegen de ruit te leunen, terwijl het aan het regenen is. The Fray and How to Save a Life. Bijna 8 uur. En ja, dit
1: zo meteen bij Maarten en Dorothee.
0: Misschien niet iets om te bespreken op de radio zelf, maar ik zie hier nu een verlofaanvraag van Delphine van de Nabelen voor deze maandag. Nu, het is al verlengd weekend, hè? Alleen. Dan moet ze toch een heel goede reden hebben om nog een dag verlof te nemen. Dat vind ik toch, oh ja.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
0: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Flexijobbers verdienen gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. Vooral 65-plussers klussen zo bij. Niet onlogisch, omdat zij meer tijd hebben, zegt journalist Sven Ponsaert.
6: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
5: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoeben is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de jury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat zelf ook toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. De 2 Belgen die op de cruise zaten waar het hantavirus is uitgebroken, zijn weer thuis. Ze zijn een 2e keer getest in het USA en de resultaten waren negatief. Dus gaan ze nu preventief 6 weken in isolatie, zegt collega Greet Hendricks.
7: Het is dus nog niet achter de rug. Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen.
5: In totaal zijn al 11 mensen besmet en 3 mensen overleden. Escila staat voor ons land in de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze kon zich met haar lied Dancing on the Ice plaatsen bij de beste 10. Collega Achje van Tomma was erbij in Wenen.
8: De boekmakers hebben nog maar eens ongelijk gekregen met dank aan de terugkeer van de vakjuries. Zij hebben gehoord dat Escila toonvast zong, wat je niet van alle kandidaten kon zeggen, dat ze haar zenuwen de baas leek. En ondanks het feit dat ze niet echt danste, heeft ze toch ook het publiek thuis weten te overtuigen met een paar zelfverzekerde blikken.
5: Er was ook kritiek gisteravond, boegeroep tijdens de act van Israël door de oorlog in de Gazastrook. 4 actievoerders zijn uit de zaal gezet. Israël mag naar de finale zaterdag, maar donderdag is er eerst nog de 2e halve finale. De Amerikaanse president Donald Trump gaat vanaf vandaag 3 dagen op staatsbezoek naar China. Voor het eerst in 10 jaar gaat een zittende president van de VS naar China. Het gesprek zal onder meer gaan over de invoerheffingen die ze elkaar hebben opgelegd en ook over de oorlog van Israël en de VS met Iran, China's belangrijkste bondgenoot in het Midden-Oosten. En het Belgisch voetbal is binnenkort ook weer te zien via Proximus. Na Telenet heeft ook Proximus een akkoord gevonden met de rechtenhouder DAZN om vanaf volgend seizoen ons profvoetbal, de eerste klasse B en het vrouwenvoetbal uit te zenden en ook heel wat internationale competities. En Proximus zendt de komende weken ook telkens 2 matchen uit van de Champions Playoffs. Opnieuw veel buien vandaag, veel wind ook, 12 graden. Morgen nog maar 11 graden, vooral in de voormiddag buien dan en ook vrijdag wisselvallig bij 14 graden.
9: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten extra rekenen. Richting Brussel gaat het traag. E19 tussen Zemst en Machelen, een kwartier extra. E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe, ook een kwartier erbij tellen. En dan nog richting Antwerpen, E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 11 minuten extra.
0: Ja, zo meteen gaan we dan even jouw verlofaanvraag bespreken, Delphine. Ja,
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen, rij veilig. Begin zonder blikschade aan dat

0: 7 over 8.
1: Het is woensdag 13 mei.
0: Na de nationale betoging gisteren rijden de bussen en zo vandaag opnieuw normaal. De politie had afgeraden om gisteren met de auto naar Brussel te gaan. Maar Dorothee, jij kon niet anders. Ik veronderstel dat je niks gemerkt hebt.
2: Nee, ik kan inderdaad... Ja, 's middags zou ik met openbaar vervoer naar huis kunnen gaan. Maar ik raak hier 's ochtends zo vroeg niet. Dus ik moet wel met de auto naar het werk.
0: Toen we de avondspits deden, dan zag ik je altijd aan de bus al te staan als ik naar huis reed.
2: Maar ik zou dat zo terug opnieuw doen. Ja, mocht ik nu, omdat ik gewoon niet super ver van hier.
0: Hè. Ja, Brussel is altijd de bus, hè?
2: Niet zo ver van Vilvoorde, dus ik zou los opnieuw het openbaar vervoer doen, maar 's ochtends lukt het niet. Maar ja, gisteren als een mes door boter. Maar ik was extra lang hier gebleven, dus ik ben pas rond 1 uur of 3 naar huis gegaan.
0: Oh my.
2: Tegen dan was het ook wel opgelost. Ik heb zelfs niemand meer in een vakbondsjasje of een fluitje of een vuilzak gezien.
0: We waren allemaal al naar huis.
2: Ja, of op café. Ik weet het niet. Zaterdag opnieuw een drukke dag in Brussel. Het is Pride dan en vanavond is het daarvan al de openingsavond. Ondertussen ook nog koers natuurlijk. Niet enkel in de Giro wordt nog hard gefietst dit weekend. De komende dagen wordt ook de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker opnieuw gereden.
0: De Rode Duivels hebben een nieuwe spits. Matías Fernández Pardo ruilt Spanje voor België. Als het papierwerk nog in orde geraakt. Maar dat zou goed nieuws zijn, want de Duivels zitten wel een beetje in de problemen qua spitsen. Lukaku speelde dit seizoen nog maar 64 minuten. Openda zit de hele tijd op de bank bij Juve en is dus eigenlijk ook niet fit genoeg. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie voor het WK bekend.
2: Ja, en dan voel je toch zo dat een beetje meer en meer in de lucht hangen, hè? Zo 2K, selectie, nieuwe spits.
0: Als die selectie bekendgemaakt wordt, dan weet je het. Ja. En als je als ervaren speler een kwartier voor het bekendmaken van de selectie een telefoon krijgt, dan weet je ook dat je een probleem hebt.
2: Ja.
0: Want dan belt de bondscoach, om het jou persoonlijk te zeggen, dat je niet meegaat.
2: Ja. Vanaf vandaag kan Tesla in principe beginnen met het testen van zijn bijna zelfrijdende auto's op de Vlaamse snelwegen. Die Tesla's hebben een systeem dat kan sturen, stoppen, afslaan. Natuurlijk, de chauffeur moet altijd kunnen ingrijpen, blijft ook verantwoordelijk.
0: Het is wonderlijk, heb je het al gezien? Zo'n wonderlijk systeem. Hè? Je kan echt gewoon hier vertrekken, op start duwen en thuis de oprit oprijden, 40 minuten later.
2: Ik vertrouw. Ja, want in mijn auto zitten zo'n paar dingetjes dat hij zo wat bijstuurt. Of...
0: Ja, maar dat is iets anders.
2: Ik weet het, maar dat systeem vertrouw ik zo nooit 100%. Ik denk altijd,
0: mooi,
2: het blijft toch een soort van computer. Hè?
0: Ik vertrouw dat veel meer dan mezelf. Dat is, ik vind dat fantastisch. Ik heb ook een auto die dat in Duitsland mag. Er is bepaalde stukken in Duitsland waar mijn auto zo zelfstandig kan rijden dat je zelfs een film mag kijken.
2: Maar allee.
0: Ja.
3: En mag je ook slapen?
0: Ja, je mag slapen.
2: Daar is Delphine geïnteresseerd, hè, in die lange ritten naar Oudenaarde in ditjes doen.
3: Daar kijk ik echt naar uit. Om 4:30 in de auto stappen, nog een uur slapen voor ik hier start en 's middags en middagdutje naar huis rijden. Heerlijk toch?
0: Ja, ik heb een Mercedes en die hebben op bepaalde stukken in Duitsland nemen die juridisch de verantwoordelijkheid.
2: Allee, wist ik niet.
0: Ja.
2: Maar dus die Tesla's die krijgen eerst een soort van proefnummerplaat en dan rijden ze zo'n 5000 kilometer om te checken of ze onze verkeersregels wel echt goed snappen.
0: Ja, fantastisch. Ja, ik vind dat echt wonderlijk. Ik denk dat dat de toekomst is. Delphine van het nieuws. Na het verlengde weekend is het maandag een spannende dag voor jou.
3: Mm-hmm.
0: Begin deze week had Lucy al een wendagje.

0: half dagje.
1: Hoe was dat?
0: Ja, goed. Ze wil teruggaan naar school, dus ik ben blij. Ja.
1: Okay. En ben jij klaar voor die eerste schooldag?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ze zijn klein, hè?
0: Ja, en dat doet mij toch meer dan dat ik verwacht had, eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik dacht, oh, dat gaat leuk zijn, nieuwe stap. Het is ook leuk, hè. En ze is heel enthousiast. Het is heel leuk om te zien hoe ze daar graag naartoe gaat en daar ja, heel veel ideeën over heeft die nog niet allemaal blijken te kloppen.
2: Zoals? Welk idee heeft ze bijvoorbeeld?
0: Ze zegt bijvoorbeeld heel vaak, en op school ga ik dan koekjes eten. Maar ze moeten daar fruit eten, dus die mag daar helemaal geen koekjes eten. Maar zo van die dingen. Of de kindjes die vertrokken zijn in de crèche naar school, daarvan verwacht ze dat die in haar school gaan zijn. Maar ja, die zijn natuurlijk naar een andere school, dus die gaat ze daar niet meer zien. Dus ze heeft wel een aantal verwachtingen die misschien nog wat gaan.
1: Maar moet je dat dan niet vertellen?
0: Ja, ik heb dat zo al een keer verteld.
1: Ah, ja.
0: Maar ik wil ook niet elke keer daarop ingaan. Ze zal dat wel zien en ze zal daar wel nieuwe vriendjes maken.
1: Ja.
0: Anders wordt dat zoiets negatief en ze is zo enthousiast.
2: Ja, dan moet je zo'n hele PowerPoint met wat er al zeker niet zal zijn. Dat is misschien ook niet het leukste. Maar dus het komt iets meer binnen dan je had verwacht.
0: Ja, ik vind dat wel een grote stap om haar zo echt... Ja, ik zie dan zo foto's van die wendag en dan denk ik, maar die is wel groot geworden plots. Waar is mijn kleine baby naartoe?
1: Ja. En ze komt direct in de grote hoop terecht, hè. Want zo, als je kind van januari is bijvoorbeeld, dan begint dat met 6, hè, of met 7 in de klas. Maar bij jou is het direct met 20 waarschijnlijk. Want het is zo het laatste stukje dat nog moet instappen.
0: Het is niet zo'n grote klas. De klas is sowieso max 20 kindjes en het is niet helemaal vol, heb ik het gevoel. Dus dat valt op zich wel nog
1: mee. Oké, dat is wel
0: gigantisch.
1: Fijn.
0: Okay.
1: Ja.
0: Maar ja, we haar op die speelplaats zien lopen tussen al die kinderen, dan lijkt ze plots weer zo...
2: Die gaat zo'n soort van eigen leven nu hebben, hè. Zo, je gaat nooit weten wat die 8 uur lang echt allemaal... Allee, 8 uur, iets minder. Maar wat die echt allemaal heeft gedaan de hele tijd.
0: Oh. En dan weet je, in de crash wel iets meer, heb ik het gevoel. Of dan kon ik zo nog eens een berichtje sturen, alles oké daar, als ze een beetje ziek was of zo op een eerste dag. Nu heb ik geen idee, ze vertelt wel van alles, maar het is soms moeilijk om te weten wat ze bedoelt.
2: Niet altijd samenhangend waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Als je dat ooit eens kan doen, dan moet je echt doen. Ik moest eens een keer op school zijn voor een toneelstuk van mijn middelste. En dat was dan wat vroeger gedaan. En dan lieten ze de ouders zo wat los. En dan had ik mij verstopt in een klaslokaal. En heb ik door het raam stiekem naar de speelplaats gekeken.
2: Ah, zo, ja.
1: Hoe mijn twee andere kinderen functioneerden op de speelplaats.
0: En?
1: Heel speciaal om te zien. Hoe die zonder jou een leven hebben, inderdaad. Een
2: beetje zoals een zelfrijdende Tesla.
1: Ja.
2: Delphine, dat is een mijlpaal. Jij moet daar zijn. Dus Lies van den Bergen die komt maandag nog eens een ochtendje af. Lies heeft jou natuurlijk vervangen toen je mama bent geworden van Felix. Ondertussen weer fulltime aan de slag gegaan als sportanker bij VTM Nieuws. Maar dat wordt dus voor één ochtendje, zo maandag, nog eens een fijn weerzien. Ja. En dan kan jij op het gemak met Lucy naar school.
0: Superleuk.
1: Dan zijn wij ook heel benieuwd hoe die eerste schooldag verlopen is. Natuurlijk vaak verloopt dat heel goed. En hebben ze gewoon op dag 2 door van, oh nee, dat is hier voor altijd of wat?
2: Maar dan ben jij weer hier. Voilà. Ik ook al wel echt vaak van vriendinnen gehoord. Dat is zo de eerste schooldag. Oh my god, fantastisch. En dan op dag 2, dat is permanent.
0: Forever.
2: Ik moet terug. En dan nog een derde dag. Ah, en er komt ook een vierde schooldag. Ja.
0: Ik heb dat ook al gehoord na de zomervakantie. Dat ze dan denken, ah, dat was nu even school en het is weer aan. En dan in september terug.
1: We zullen wel zien, hè. Komt wel goed. Let's go! 14 over 8 op deze woensdag. Dit is Something.

0: dat het nooit te vroeg is voor een beetje foute muziek, hè. Beetje sfeer.
1: Maarten en Dorothee.
0: We hadden geen zin om te wachten tot het foute uur, maar dat krijg je sowieso ook nog van ons om 9 uur.
2: Komende maandag gaat de dochtertje van Delphine van het Nieuws dus voor de eerste keer naar school. Wij vinden zelf ook dat ze dat moment uiteraard niet mag missen. Dus komt Lies van den Bergen die ochtend nog eens naar hier voor het nieuws. En ja, vermoedelijk, dat zijn we van Lies gewoon toen ze Delphine een tijdje heeft vervangen. Ook wel wat random verhalen die dan zo te pas en te onpas er even tussen schieten.
0: Ja, Lies heeft zo'n boeiend leven, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, die maakt van alles mee. Ja, echt verhalen, hè. Die haar leven is een soap, hè. Ja, fantastisch. We hebben hier ook nog Nico uit Eeklo. Die bewijst met zijn berichtje dat het snel gaat eens die allereerste schooldag erop zit.
2: Ja, ja,
0: dat
2: stuurt, is wel waar. Vandaag is het 100 dagen in Eeklo. Nu ontbijten ze allemaal in de sporthal. Straks rijden ze met een 50-tal tractoren die versierd zijn door de straten van Eeklo. Ja, en het schrijft ook, ja, voor mij is emotioneel, wetende dat het einde van zijn schoolcarrière in zicht is, dat mijn kleine jongen een man is geworden.
0: Don't blink, jongens. Niet knipperen met de ogen. Want voor je het weet is het voorbij. Dat is toch zot, hè? Ik kan me dat zo goed voorstellen dat ineens ondertuigen is dat je denkt van oh my god, waar is dat gebeurd? Wanneer is dat gebeurd? Pff. Als je nu vanochtend opstaat en je denkt nu zie ik hier de schaduw, maar ik kan de zon niet vinden. Ik zie alleen de schaduw. Dan moet je heel erg goed luisteren naar het volgende liedje.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
6: Citroen met framboos.

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
6: Met echte astronauten en shows van onder andere
7: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remy, Martin Peters.
5: En ook met Lieve Scheire
6: en Hetty Helsmoortel.
5: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
6: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q Music en VDM.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week alle rozeewijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
11: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
10: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
12: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
13: I don't.

0: mooie zin ook, hè. I don't know how to find the sunshine in the shadow. Dat is, ja, er is over nagedacht. Hij zal er ook bij zijn als wij onze Q-luchtballon dopen. Een live concert in de lucht. Alle plekjes daarvoor zijn uitgedeeld. Je kan wel zelf nog een vlucht boeken met de grote rode luchtballon. Even samenleggen met de vrienden. Dat kan op qmusic.be.
1: Komende maandag gaat het dochtertje van Delphine van het Nieuws voor de eerste keer naar school. Dat is een mijlpaal voor kindjes, voor ouders. Ja, soms ook wel eens een moeilijk moment, hè. Traantjes. Dat is ook logisch, want dat is een hele grote nieuwe stap. Melissa uit Jabbeke, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Je hebt 3 kindjes en eigenlijk zit jij een beetje in de puree van zodra het is geen school is.
2: Ja, klopt. Ik heb eentje die nu gestart is met krokus. Is ondertussen al een paar weken. En ja, juf Maaike is heilig, hè. Maar echt heilig. En ja, dagen die het geen school zijn, is het een gevecht om niet naar school te gaan. Wij wonen ook echt op 200 meter van school nog niet toe. Als je tot de garage komt, zie je het school. En als ze dan in de auto moet, ja, dan hebben we een gevecht met ons kind.
0: En dat gebeurt dan op een random zondagochtend, dat ze zegt, ik wil nu naar school. Of wat?
2: Elke dag. Nee. Elke dag.
1: Oeh, maar dus, allee, ja, wat is nu bijvoorbeeld een verlengd weekend dat voor de deur staat? Hoe ga je dat verlengde weekend dan in?
2: Ja, ze gaan straks naar, want ze hebben vandaag ook al geen school, dus ze gaan straks de mama van mijn man. En ja, we gaan straks even een pittig momentje hebben in de auto te stoppen. Ah. Dat is echt met kruisen en doen. Ja, dat is echt absurd.
1: Ah, want ja, soms beschrijven mensen wat jij nu beschrijft als... Ja, de kindjes net naar de school moeten, hè? Dat op een bepaald moment wat moeilijk is. Maar hoe breng jij dan normaal gezien je 3 kinderen naar school? Hoe verloopt dat?
2: Ja, normaal gezien, wij wonen echt letterlijk op naast de school. Dus ja, we doen de garagepoort open en dat is echt wandel naar school. En ja, dan moeten ze in de auto als ze niet naar school gaan. Ja, en vanaf dat als ik nog maar die autosleutels in de hand heb, dan flipt ze helemaal. En ja, anders zijn wij eigenlijk... Ja, en ze gaat ook gewoon alleen, hè. Dus als wij bij wijze van spreken niet zeggen van... Ja, als wij aan de auto staan en ze wil echt naar school, wandelt ze gewoon alleen door.
0: Maar
1: ja, want jij zegt, juf Maaike is heilig. Ja. Maar wat is er dan... Wat maakt juf Maaike zo fantastisch?
2: Ik weet het niet. Je komt dan toe op school en dan is ze angst en super beschaamd aan je been.
0: Ah, toch? Ja, dan wil ze dan weer bij jou blijven.
2: Ja, ze heeft het acclimatisatiemomentje nodig.
0: Ja,
2: en
0: ene keer
2: als juf zegt van we gaan een knuffeltje pakken, dus juf knuffelt ze dan en dan is dat over en is ze weg.
0: Juf Maaike. Ja, maar dat soort mensen, we hebben ze nodig, hè, in het onderwijs in Vlaanderen.
2: Ja,
0: dus als jij ooit zo'n juf Maaike wil worden, doe het. Hè. Je ziet wat een verschil je maakt in het leven van zo'n kinderen. Ja, fantastisch. Ja, ik word er wel heel goed gezien van. Dat is toch echt wel fijn dat je je kind zo kan afzetten.
1: Ja, maar dan wensen wij jou sterkte toe voor het verlengde weekend. Hè.
0: Ja, succes.
2: Ja, dank u. Het zal nodig zijn.
1: Dag, Melissa.
2: Salutjes, bye-bye.

0: Er is een probleem met de darmkankerscreening van de overheid, Delphine.
1: Ja, het zit zo. Door die wekenlange staking bij Bipost zijn meer dan 5000 stoelgangstalen voor darmkankerscreening niet meer bruikbaar. Dat gaat dan om die testkits die de overheid opstuurt naar iedereen die ouder is dan 50 jaar. Maar die stalen zijn door de staking meer dan 14 dagen onderweg geweest. En dat is blijkbaar te lang om nog een betrouwbaar testresultaat te geven. Duizenden mensen hebben daarom nu een brief gekregen met de vraag om een nieuwe staal in te leveren.
0: En dat is een gesukkel, hè. Ik heb dat een maand of twee geleden zelf eens gedaan.
1: Zo'n staal inleveren bedoel
0: je? Het is ook niet... Het is een kleine moeite, hè. Het is sava, het is snel in orde, maar... Het is gewoon zuur dat je dat dan meteen nog eens
1: opnieuw moet doen, ja.
0: Maar ja, doe het, hè, jongens. Ja, doe het, alstublieft.
2: Shit happens, hè.
0: Nee, maar het is zo belangrijk. Doe het dan gewoon nog eens.
1: En experts zeggen mij trouwens ook dat die twee weken, als het resultaat dan toch slecht zou zijn, dat dan niet bepalend is of zo. Dat die periode niet zo heel belangrijk is. Dus doe het gewoon opnieuw. En we blijven in de medische wereld, want de geneeskundeopleidingen die vrezen dat er binnenkort te veel huisartsen gaan zijn door de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra jongeren toe te laten tot de artsenopleiding. Omdat er nu te weinig huisartsen zijn, hebben ze dat beslist. Maar volgens de decanen van die opleiding komt die maatregel grandioos te laat. Nieuwe studenten zullen pas over 10 jaar aan de slag kunnen als huisarts en dan zal het probleem al opgelost zijn.
0: Frank, jij bent natuurlijk 52 jaar, dat weten we allemaal.
3: Ja.
0: Dus je hebt ook die screening al gekregen thuis. Heb je het gedaan? Ja, toch, hè?
3: Ik heb het al gedaan,
0: dat is goed.
3: Ja, toch wel. Okay. Ja, ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, superbelangrijk. Frank, het weer bevindt zich in dezelfde sfeer, hè?
3: Ja, inderdaad. Hè.
0: Ja.
3: Ik weet niet of ik de radio mag zeggen, maar gewoon scheisse weg, hè. Kakleer.
0: In het Duits ook. Ja. Scheisse weg.
3: Dat valt het toch mee op dit moment. Hè, want het is alleen in het noordwesten dat er wat buien actief zijn. Nu in de loop van de dag gaat dat allemaal onstabieler worden. Hè, dus dan krijgen we felle buien. En er kan ook een donderslag bij zitten. Felste buien zijn sowieso voor de namiddag als het allemaal wat warmer wordt. Maar ja, dat is ook weer relatief. Want warm wordt het zeker niet. Met temperaturen ergens van 12, 13 graden en ook een koude wind die er staat. Dus nee, de lente is ver te zoeken.
0: Oké, en dat blijft dus ook zo, Frank. Het is niet dat je ergens nog een silver lining ziet in de toekomst.
3: Ja, in de verre, verre toekomst wel. Maar eerst komen de dagen niet. Hè. Dus morgen hetzelfde scenario, 12 graden. Vrijdag ook felle buien, 12 graden. Het weekend, toch ook nog buien. Ze zijn iets minder talrijk en iets minder intensief, dat wel. En het wordt dan al fracties achter 14 graden op zaterdag en zondag 16 graden. Begin volgende week nog altijd wisselvallig. Stilletjes aan gaan we dan wel richting 18 graden. En dat geven alle weermodellen, dus ik wil het gerust al met jullie delen. Tweede helft volgende week wordt het allemaal pak beter. Gaat het zonniger worden, wordt het warmer. En misschien dat we zelfs de week gaan eindigen met temperaturen van 25 graden. Ja, misschien zelfs iets meer.
0: Oh. Dat zijn mooie vooruitzichten. Ja, we zullen zien wat het wordt. Maar het is inderdaad iets om in het achterhoofd te houden. Frank, dankjewel. En fijn verlengd weekend voor jou ook. Hè?
3: Ja, voor jullie ook. Ça va. Dag Frank. Tot maandag.
0: Bye-bye.
4: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op dit moment. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten extra rekenen. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Ook 12 minuten extra daar. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Een kwartier erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 13 minuten extra.
5: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens
0: Daapdij. Shabozi komt eraan.
6: Dorothy's Doordenker.
4: We beoordelen anderen op hun daden, maar onszelf op onze bedoelingen.

0: dat is, een beetje tipsy, maar jawel. Gewoon niet overdrijven. Blijft een drug, hè. Misschien omdat het legaal is dat het geen drug is, hè. Dus toch een beetje verstandig mee omspringen met alcohol. Shaboozy, het is 7.
1: Ja, als ik je zo bezig hoor, dan denk ik dat je ook eens naar je eigen advies heel goed moet luisteren.
0: Nee. Bij mij is het sportzot wel. Zo non-alcoholisch.
2: Dat is ook lekker. Jazeker.
0: Ja, niet had, altijd, maar zo, hè.
2: Ja. Ja. In mijn stamcafé weten ze ondertussen dat ik graag een papegaai drink. En ja. Ik kwam daar dus onlangs en het was zondag. En dan is het altijd dezelfde flexijobber op zondag. Dus dat is altijd dezelfde.
0: Ja.
2: Die kwam en die dacht, papegaai. En ik dacht, ja, ik was eigenlijk van plan om een Stella 0,0 te nemen. Allee, ik moet morgen werken en ik ga toch even... En die zo...
0: Wat?
2: Ja, die... Ah! Want... Allee... Ja,
0: en ik keek naar jou, oei, ik moest zo bijna een beginnen. Levensbedreigende ziekte.
2: Nee, of zo, ja, of oh ja, bij, ze heeft het niet gevraagd, maar zo van, oh, of misschien is ze zwanger of zo. Allee, wat dus niet het geval is, hè, maar dat zinderde wel als een schok door het café, dat ik daar,
0: Dat was een beetje, ja.
2: Dus, maar goed, allee, nu is het verlengd weekend, dus ze gaan wel van hun voorraad papegaai vanaf geraken.
0: Dat zegt wel iets over
2: een
0: mens, hè. Als je een café binnenkomt en ze weet je bestelling, dat zegt iets over
2: Nee, dat
0: mens.
2: Is gewoon omdat we daar... Dat ons stamcafé is. En dat vind ik heel leuk. Aan Brussel is een hele
0: en
2: grote...
0: Weten ze dat je BV bent, dat je voor de radio werkt en al? Nee, hè. Weet ze dat niet. Ah, nee, voilà.
2: Ik heb
0: dus
2: geen
0: het is
2: idee.
0: Gewoon puur op je drankgebruik... Dat ze weten wat uw bestelling is.
2: Maar ze weten daarvan iedereen wat de vaste bestelling is. De meeste mensen komen binnen en dan brengen ze het al. Maar dat is zo leuk aan Brussel, is een grote stad natuurlijk. Ja. Maar dat is ook, daar is heel vaak dat dorpsgevoel. En dat heb ik dan heel hard.
0: Ja, ja.
2: Als ze weten, de vaste klanten.
0: Ja, ja,
2: voilà.
0: Ja, ja.
2: Ik weet ook van andere mensen op de duur al wat hun vaste bestelling is.
0: Oh, maar hoeveel zit jij daar in de café?
2: Gewoon een paar keer per week of zo.
0: Ja, toch niet.
2: Anyways, ga verder, Maarten.
0: Ik wou ook zeggen dat ik het soms raar vind aan mezelf, dat ik soms heel erg goed kan gaan op tracks die er nog aankomen, op songs, op muziekjes. Zoals bijvoorbeeld onze voice-collega Koen Wouters met zijn broer. Ja. We komen erbij en we dansen.
2: Die zal blij zijn als we Clouseau een muziekje noemen. Ja. Mooi compliment.
0: Dat vind ik nu echt een probleem als radiomaker. Hoe noem je dat? Een liedje, dat klinkt ook neerbuigend. Een track, dat klinkt belachelijk. Een song, ja.
2: Een grote hit van Clouseau.
0: Een grote hit van Clouseau.
2: Ja, okay. Wil ik het doen? Allee, kom.
0: Eerste mooie Deense, Noorse, Litouwse samenwerking. Turn the lights off, ook heerlijk.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Relax. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4.000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
8: Psst, Karen.
7: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
8: Karen, stapelkorting bij Morris.
7: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
8: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
7: Echt?
8: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
7: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
8: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: De dag is goed.

0: Turn the Lights Off. Juste Jackson en John. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je deelt je verjaardag met Romelu Lukaku. Hij wordt 33 jaar. Acteur Robert Pattinson krijgt een nieuwe voordeur. Hij wordt 40 jaar. En Stevie Wonder viert zijn 76ste verjaardag. Johnny Logan wordt 72. Natuurlijk ook actueel. De man won 3 keer het Songfestival voor Ierland. 2 keer zelf als deelnemer. En 1 keer heeft het lied gewonnen dat hij had geschreven. Dus hij zegt zelf ook, ik heb altijd 3 keer gewonnen. Ierland doet dit jaar niet mee aan het Songfestival, omdat ze niet akkoord gaan met de deelname van Israël.
1: Ja, natuurlijk, als je jarig bent aan het begin van een verlengd weekend, dat is altijd extra ideaal. Hè? Yep. En normaal gezien, op een woensdag ja, kan je het niet echt per se vieren, maar veel mensen hebben vrij. Morgen staat een verlengd weekend voor de deur. Niet voor iedereen natuurlijk. In veel sectoren wordt gewoon ja, wel doorgewerkt. De mensen die gelukkig de wereld draaiende houden.
0: Dank u.
1: Stijn uit de Zeelen die stuurt, zeg maar, goedemorgen vrienden. Zijn we vandaag dan eigenlijk vrijdag de 13e?
0: Ja, Stijn, ja.
1: Zo zou je het kunnen bekijken. Ja. Cato uit Roeselaren die stuurt, hier vandaag de laatste lesuren op Hogeschool Vives, want dan begint de blokperiode voor de studenten. We wensen hen heel veel succes. Dat komt er inderdaad nu ook allemaal aan. Hè. Blok, examens en zo.
0: Zeker, zeker. Nathalie uit Herzelen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Jij was daar net ook aandachtig aan het luisteren naar het weerpraatje dat we hadden met Frank, die ook zei, god, ziet er voorlopig toch niet al te best uit. Ja, want Nathalie, wat is het plan morgen?
2: En ik vond het ook vrij grappig dat hij in Duitsland zei dat het scheisse wetter ging zijn. Wel, wij vertrekken morgen met 20 dames naar Duitsland, motordames, weliswaar, voor 4 dagen. Dus wij gaan de regen moeten trotseren in Duitsland.
1: Oh, ja. Ja. Oh, amai, dat is wel tof. Is dat een vaste club dan met de 20 vrouwen van de motorclub?
2: Wel, we zijn met meer dan 20 dames, maar we zitten bij de Zimba International. Dat is een internationale vrouwenclub voor motoren. En wij zijn dus de Belgische tak. En ja, morgen vertrekken we vanuit Heverlee met 20 dames. We zitten ook gespreid over gans België. Vertrekken wij vanuit een centraal punt en gaan we eigenlijk elke dag cruisen in Duitsland.
0: Hoe zouden jullie kijken als er een vrouw met zo'n hele zware motor komt en die zegt, ik zou graag met jullie willen meerijden, maar die haar motor is elektrisch. Wat zouden jullie dan denken?
2: Ik denk dat wij daar wel voor openstaan, ja? Maar de meesten rijden bij ons toch wel met de benzinemotor. Dus,
0: ik vraag me gewoon af hoeveel van het gebeuren is toch die... Hoe belangrijk is dat?
2: Het is toch wel fijn. Het hoeft daarvoor niet te veel decibels te zijn, want toen weer die overdrijven er misschien wel in. En in bepaalde landen zoals Luxemburg en zo ben je er ook niet mee welkom.
0: Ah, ja.
2: Dat is echt gelimiteerd. Maar ja, bij ons in de club zijn er echt wel dames die met zware geesten en zo rijden. 1300, 1250, zo zijn we 750.
1: Ja, los van het cruisen en genieten van het uitzicht, wat gaan jullie nog doen in Duitsland de komende dagen?
2: Dus ja, we gaan elke dag een toertocht doen, 250 à 270 kilometer.
0: Amai.
2: Maar dan s'avonds gaan we dan samen gaan eten, s'middags hebben we ook samen een lunch. En dan, ik denk vrijdag of zaterdag, dan staat er de Kluwe Party op het appel. Vorig jaar hebben we de Foute Party gedaan. Dus ja, dat is altijd wel fijn om dan even de remmen los te doen s'avonds.
0: Ja. Gezellig. Ik dacht dat het een bowlinghal was, maar blijkbaar is het ook een International Motorcycle Association van vrouwen, de WIMA. Geniet ervan. Ja.
2: En maak
0: er een fantastisch weekend van. En regen, ja, dat voel je niet op die helmen. Dus dat komt wel goed.
2: Dus we gaan het best doen. Dankjewel.
0: Salut.

0: Straks is het zover. Repetitie voor de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. En dan zien we hem. Koen Wouters hier met Clouseau. Wij dansen richting het foute uur. Maar dit moeten we er toch nog even tussen nemen. Het is tijd voor...
1: Dolfijn Dierennieuws.
2: Oh, in de Zoo van Plankendaal zijn de eerste ooievaarskuikentjes uit hun eitje gekropen.
0: Ah.
2: Ja, dat is natuurlijk de grootste kolonie ooievaars van het hele land. Vorig jaar zijn daar 140 nieuwe kuikens geboren. En ja, nu hebben ze dus een drone gebruikt om over de nesten van dit jaar te vliegen. Want ja, hoe check je dat anders? Zonder te veel te storen natuurlijk, terwijl die aan het broeden zijn en zo. Mm-hmm. En op die beelden zijn dus al de eerste kleintjes te zien die al uit het eitje gekropen zijn. De komende weken zal dus nog duidelijk worden hoeveel jongen er uiteindelijk zullen opgroeien en uitvliegen.
0: Ze zouden zo'n camera moeten installeren zoals Lieven Scheiren in zijn tuin. Doen ze dat niet?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ja,
0: of toch wel,
2: misschien
0: hè?
2: Doen ze dat wel, maar daar zijn wel echt gigantisch veel nesten. Wacht, hoeveel nesten waren het vorig jaar? 106 nesten.
0: Oh ja.
2: Dus ja, je kan niet op elk nest een camera zetten. Dus dan hebben ze even de check gedaan met de drone erover.
0: Dat is wel leuk.
2: Ja, en dat, ze breiden daar dus elk jaar nog... uit, hè. Dus de ooievaar is geweest bij de ooievaar.
0: Ja, dat is mooi. Ja, wie brengt eigenlijk de kindjes van de ooievaar? Dat is eigenlijk een goede vraag. Andere ooievaars, dus, hè. Ze zijn met genoeg daar in Plankendaal. Nog net voor het foute uur, die heerlijke Robin Schulz remix van Prayer in Sea. Dat is zoveel sfeer, hè. Na Max, met zijn homeboy Andy Grammer. The thing

0: Net op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go yellow!
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Go yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Goedemorgen, nieuws van 9 uur nu met Delphine.
6: Goedemorgen. 5500 toegangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt de VZW Stop Darmkanker.
7: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing. En dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
6: Het gaat om die testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 jaar krijgt. Duizenden mensen hebben nu al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Nog in de medische wereld vrezen de geneeskundeopleidingen dat er binnenkort te veel huisartsen gaan zijn. Doordat de regering bijna 1900 extra jongeren toelaat om huisarts te worden, omdat er nu te weinig zijn. Volgens de opleidingen komt dat grandioos te laat. Die nieuwe huisartsen zullen pas over 10 jaar aan de slag kunnen en dan zal het probleem al opgelost zijn. En in het zuiden van Frankrijk is gisteravond een bus met Belgische scholieren gebotst met een vrachtwagen. Dat schrijven Franse media. 9 mensen zijn licht gewond geraakt, voornamelijk door rondvliegende glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen pleegde vluchtmisdrijf, die wordt nog gezocht. De scholieren zelf zijn met de vervangbus onderweg naar ons land. Er is kans op felle buien en onweer vandaag. Met een koude wind, het wordt dan ook niet warmer dan 13 graden. Morgen en vrijdag ook kans op felle buien en dan rond 12 graden.
8: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je een kwartier extra rekenen. En richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 13 minuten extra.
5: De wereld is al grijs genoeg en daarom hebben wij het Foute Uur. Om de wereld toch een klein beetje kleur te geven. Goedemorgen.
9: Je hoeft

0: gaat over Björn en zijn nieuwe vriendin Lena. Ik kwam hem bezoeken op tour. Beetje awkward, want Agneta, zijn ex, stond zo naast hem te zingen natuurlijk. En zijn nieuwe vriendin dan in de coulissen. Soepapa, soepapa. En nu de vraag. Heel benieuwd of je het antwoord weet. Dorothee Douwe. Wat is een supertrooper? Wie weet het?
1: Heeft het iets te maken met de stormtroopers van
0: nee,
1: Star Wars?
0: Niks.
1: Een leuke kerel?
0: Nee.
1: Ah.
0: Je gaat het nooit raden.
1: Iets met drugs?
0: Nee. Ja, dat echt niet.
1: Dat weet ik het niet.
0: Komt het al binnen in de berichten? Weet iemand wat een supertrooper is? Weet niemand het? Er is niemand die het weet. Wat is een supertrooper?
1: Of het betekent niks. Het is een strikvraag. Het is gewoon iets random. Een supertrooper, maar het betekent niks.
0: Nee. Niemand? Gaat niemand het raden? Nee? Kom aan, weet je het. Ja. Ah, hier, Misha weet het. Misha. Misha bellen. Komt hier binnen. Wat?
2: Je bent verbonden met een mailbox van...
0: Ja, jammer.
1: Helaas, we zullen het nooit weten.
0: We zullen het nooit weten. Kijk eens. Er is niemand die het weet. Nee. Hier, Martien weet het ook.

0: dank aan de 800 mensen die hebben gestuurd dat het Super Trooper is. Toch ongeveer.
1: Ja, 3.
0: Nee, veel meer.
1: Je hebt gelijk.
0: Nee,
1: ik ga het recht zetten.
0: Wat?
1: Het waren er 4.
0: Nee, dat is niet waar. Christel uit Sint-Katelijne-Waver vat het wel goed samen. Super Troopers zijn gigantische volgspotlights die worden gebruikt voor concerten in stadions. Dus daar zongen ABBA over. Over de Super Trooper. Zometeen Tim uit Markendal in de show. Hij is veiligheidsagent bij de NMBS. Hij doet het allemaal. Wanbetalers aanpakken, controles doen, samen met de politie. Hij is het dus gewoon om kalm te blijven. Of hij straks ook een dubbel loon mee naar huis mag nemen. Wel, als hij even gefocust en beheerst blijft, als in zijn job, komt dat sowieso goed. We spelen na Savage God.

0: Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot 5000 euro. Elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Train.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
10: stap met meer korting op de trein.
11: 40%, het zal wel zijn.
12: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
13: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
12: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
14: Geef toch maar een XL.
15: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
9: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
16: Carglass vervangt.
17: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
18: Maak je afspraak op carglass.be.
19: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
20: Bijna 9:30. Goedemorgen. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout moet je 10 minuten extra rekenen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West 6 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde ook 6 minuten extra.
21: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
22: We spelen met Tim uit Markendal. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
22: Tim, wat doe je van werk?
23: Ik ben secretagent bij de NNBS, bij de Veiligheidsdienst.
22: Niet altijd even makkelijk, denk ik, hè? Want dan moet je toch... een werkdag kan er echt heel erg verschillend uitzien. Hè?
23: Inderdaad, de ene dag is niet hetzelfde als de andere.
22: Wat is het meest bizarre dat je ooit al hebt meegemaakt in je job?
23: De meeste gevallen dat we voor hebben, zijn van mensen die geen ticket hebben of die een ongeluk gehad hebben in de trein en dat er dan een ambulance moet bijkomen of zo,
22: om
23: hen te helpen.
22: Ja, ja. Ik vind dat zo raar als mensen dan betrapt worden op zwart rijden, dat ze dan nog spel maken. He, dat je niet zo gewoon toegeeft van, je hebt mij. He?
23: Ja, ze probeert nog altijd er wel onderuit te komen, uiteraard. Hè.
22: Ja, ja, maar dan moet jij het hoofd koel houden. Iets wat je natuurlijk wel heel erg van pas komt in dit spel. Hoeveel verdien je elke maand netto?
23: Ik verdien 2627,60
20: euro. Tim, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
23: Okay. Ja.
22: Oké, gaan we eraan beginnen. 3, 2, 1, go.
20: Van welk automerk is de Twingo een model?
23: Renault.
20: Welke windrichting staat tegenover west op een kompas?
23: Oost.
20: Welke Birgit is de stem van de HLN-podcast De Kroongetuige?
23: Pas.
20: Welke slag vond het meest recent plaats? De Gulden Sporenslag of de slag bij Waterloo?
23: De Gulden Sporenslag.
22: Nee. Dat is 1302. Waterloo is 1815 zeker? Ik wil het nu kwijt zijn.
23: Oei.
20: Doe maar.
23: Dikke misser.
20: Ja, nee, ja. Dat is ook... Niet zo makkelijk, hè. Ik geloof dat de kandidaat van gisteren was, die zei al die deurtjes in je hoofd die dan moeten opengaan met alle kennis die je nodig hebt in het spel, dat is heel veel in 1 minuut. Dus niet te streng zijn voor jezelf. Je hebt 2 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven. Sowieso een troostprijs van 20 euro. We zochten nog Birgit van Mol, die we kennen van onder andere de podcast De Kroongetuigen. Maar we sturen jou zo met een zakcentje van 20 euro dan toch het verlengde weekend in, Tim.
23: Ja, heel mooi.
22: Heel goed. Tim, maak er een fijne dag van. Salut, hè.
23: Bedankt, daar.

0: het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Mannekes, hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
2: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
9: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 10 met Delphine.
12: Goedemorgen. Duizenden mensen moeten een nieuw stoelgangstaal opsturen. 5500 stalen van 50-plussers die van de overheid een uitnodiging kregen om een darmkankerscreening te doen, zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bipost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt maag-darmspecialist Luc Collimon.
13: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing. En dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
12: Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Wetenschappers in de VS hebben een medicijn ontwikkeld tegen pancreaskanker, een van de dodelijkste kankers wereldwijd. Het medicijn wordt in de VS getest en de eerste resultaten zijn veelbelovend, doet tumoren krimpen en de levensverwachting van zwaarzieke patiënten verdubbelen. Het zal wel nog jaren duren voor het medicijn in Europa op de markt komt. In het USA start er wel een nieuwe studie met het medicijn. En 9 Vlaamse tieners zijn licht gewond geraakt toen een Belgische bus gisteravond is aangereden door een vrachtwagen in het zuiden van Frankrijk. De jongeren waren onderweg naar huis van een schoolreis. Er is nu een vervangbus ingelegd en onderweg naar hier. De vrachtwagen reed in de flank van de bus. De bestuurder is daarna weggereden en wordt nog gezocht. Er is kans op felle buien en onweer vandaag. Met een koude wind ook, niet warmer dan 13 graden. En morgen en vrijdag ook kans op felle buien en dan rond de 12 graden.
11: Het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Er is maar één plaats waar je meer dan 5 minuten verliest. En die plaats is richting de grens met Frankrijk op de E40. Tussen Gistel en Middelkerken moet je op dit moment 7 minuten bijtellen.
14: Music. Matthias van den Bulke.
11: We gaan de woensdag sterk beginnen met de sterkste stijger in de Q-top 40. Kygo gaat van 26 naar 12.

Kaiser Chiefs met Ruby. Bieke uit Wevelgem vraagt: en wat is het nu geworden, Matthias? Het Eurovisie Songfestival gisteravond of toch goed gaan eten? Ja, ik heb mijn buikgevoel gevolgd, Bieke. Ik ben iets gaan eten, het was lekker. Maar goed ook, want het niveau van het Songfestival was weer maar povertjes. Ik heb het wel zo met één oog gevolgd en we zijn door, dat is het belangrijkste. Sila heeft het heel goed gedaan en we zien haar terug in de grote finale nu zaterdag. En dat toch voor de eerste keer in 3 jaar.

0: Anne-Sophie uit Lokeren heeft een berichtje gestuurd via de Q-app. Je hebt niet zoveel gemist door gisteravond, Matthias. Het trok op niet veel niveau van het Songfestival. Maar dat zijn we meestal wel gewoon. Maar Sila heeft me aangenaam verrast. Ja, ik heb haar performance ook al bekeken. En ik vond haar présence heel goed. Haar blik was echt top. We gaan eens luisteren. Ze had zo heel wat charisma, vond ik ook, in haar blik. En ze bleek ook toonvast te kunnen zingen. Dus ik ga zaterdag zeker kijken naar de finale. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwe single van Sienna Spyro, want die zit in repeat, of niet?
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verlies weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie. Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god,
9: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
10: JBC!
9: Voorwaarden op jbc.be.
11: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: Hits. Q sounds better, better with you.
14: New truck, big

Zo meteen Rhythm is a Dancer van Snap. Maar eerst een nieuwe. Repeat of niet. De nieuwe artiest die je moet kennen is sowieso Sienna Spyro. Vorig jaar werd ze opgepikt door TikTok, daarna door de radio en nu ook door The Devil Wears Prada 2. Want ze heeft de soundtrack voor de filmen mogen inzingen en ze doet het voorlopig heel goed in Repeat of niet. Heel benieuwd of het vandaag ook weer een repeat wordt voor haar. Je mag de Q-app openen en je mag een berichtje sturen. Repeat of niet. En je mening voor Material Lover.

moet nog altijd gaan kijken hoor, naar The Devil Wears Prada 2. Maar het gaat er zeker van komen. Repeat of niet. Soms moet je goede dingen wat uitstellen. Dan worden ze nog beter. Sienna Spyro en Material Lover is de soundtrack van de film. Lien uit Boutersum die heeft een repeat gestuurd from a Material Lover. Ze is er zelf eentje. Dat is goed, Lien. Zou wel zijn, waarom ook niet. Tom uit Zottegem die zegt, maak er de Q-topschijf van. Matthias, ik ben groot fan. Het is absoluut een repeat voor hem. Bart uit Kuren heeft er niet gestuurd. Trekt op niet veel. Het is precies Hooverphonic. En Bart is dus duidelijk geen fan van Hooverphonic. Martien uit Ieper die heeft gestuurd. Goedemorgen, Matthias. Wij kennen Sienna al genoeg en horen ze liever niet op Q. Oké, Martien, noted. Sabine uit Kruijbeke die zegt, leuk nummer, gaat sowieso een hit worden. Ze heeft ook een zalige stem, die Sienna Spyro. Xais uit Veuren die zegt, repeat, leuke vibe, tof. En Olga heeft ook gezegd, zeker een repeat, goede song en heel veel groetjes vanuit het natte Bredene. Groetjes terug, Olga, en ik hoop dat het daar toch een klein beetje gaat opklaren vandaag. Repeat of niet. Maar goed, de boekhouding, zegt Sienna Spyro, gaat door. Je hoort ze terug bij Vincent Live later vandaag.

0: voetbalanthems duiken terug op deze periode met het WK-voetbal in het vooruitzicht. Zometeen krijg je nog eens het anthem van het EK in 2004. Dat is al een tijd geleden. Eerst Somber en de files. Er zijn er maar twee waar je meer dan 5 minuten verliest. Het is rustig. Richting de grens met Frankrijk op de E40 verlies je 9 minuten op dit moment tussen Gistel en Middelkerken. En op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je vanaf Legrellelaan tot Borgerhout 6 minuten daar. Maar op andere plaatsen verlies je dus minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: Goedemorgen.

0: Het anthem voor Euro 2004. Toen was het EK voetbal in Portugal. En mocht Nelly Furtado het inzingen. Forza! Het zal wel zijn. Als je altijd al hebt willen wakker worden met Gilles de Koster, die praat in je oor. Ik heb heel goed nieuws, want vanaf nu kan het.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
8: Als venten, zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
10: De geschiedenis van uw Google Chrome.
11: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
8: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
13: Wat was dat?
14: De nieuwe comedy-reeks
15: Strijk!
14: Nu exclusief op streams.
16: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
17: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.

0: Dit weekend begint Harry Styles aan zijn reeks concerten in Amsterdam. Dus kon je vandaag zeker niet ontbreken in mijn playlist.
1: Oh.
0: Q-music. Je kan vanaf nu in de Q-app, is sinds een tijdje eigenlijk ook al, een wekker zetten. Dan word je persoonlijk wakker gemaakt met bijvoorbeeld de stem van James Cook, of van Laura Tesoro, of van Andy Peelman, als je dat graag wil. En elke week voegen Maarten en Dorothee daar nog een nieuwe stem aan toe. Sinds deze week kan je dus ook gewekt worden door niemand minder dan Gilles de Koster. We gaan eens luisteren.
2: Beste vrienden, het is tijd om het licht aan te doen en je ware gelaat te tonen. Op dit vroege uur kan je niemand vertrouwen. Maar ik heb goed nieuws. Het scherm is groen. Je mag opstaan. Proficiat, jij mag door naar de badkamer. Druk op de knop, zet Q-music op en begin aan je missie.
0: Voilà, begin aan je missie. De plamuur werken misschien in de badkamer. I don't know, als het een stevig avondje ervoor is geweest. Dit is iets anders, wakker worden met de stem van Gilles de Koster in je oor. En wij gaan richting het nieuws van 11 met nu Jerry Halliwell. Dit is It's Raining Man.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, Marieke wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradise, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis.
7: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
11: Goedemorgen. Er worden meer huwelijkscontracten aangepast dan opgesteld. Vorig jaar zijn er meer dan 30.000 aangepast. Het gaat dan vaak over een herverdeling van de bezittingen, vooral door 60-plussers. De notarissen leggen uit wat zij vaak doen.
12: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract, dus dat komt dan ook automatisch op de voorgrond. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld.
11: Ook jonge koppels passen hun huwelijkscontracten vaak aan als ze ouders worden. Dieseltanken wordt morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt met 4 cent per liter tot 2,18 euro. Ook stookolie wordt morgen zo'n 4 cent duurder per liter. Dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Olie wordt daardoor minder makkelijk verdeeld in de wereld en dus duurder. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn die vraagt wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39 die nu in de gevangenis zit. Heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. Consumenten merkten dat die potjes open waren. Ze zijn gelukkig niet leeggegeten. Kans op felle buien en onweer vandaag met een koude wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen en vrijdag ook kans op felle buien dan rond 12 graden.
10: Brr. Ondertussen zijn er 3 plaatsen op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Middelkerke. Moet je 10 minuten bijtellen. Antwerpse ring ook vertragen richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost, 10 minuten bij. En richting Gent vertraag je tussen Antwerpen Noord en Deurne, 9 minuten. De weg is daarvoor een deel afgesloten.
13: Music.
14: Matthias van den Bul.
10: Hey, hoe gaat het met jou vandaag? Ik hoop dat je gaat zeggen wat Jelly Roll te zeggen heeft na Ellie Goulding.

Er zullen er veel aan het aftellen zijn naar vanavond. Want het is vandaag een woensdag die aanvoelt als een vrijdag. Allee, toch als je lang weekend hebt. Dus ik wil weten wat jij gaat uitsteken. Ga je uit vanavond? Vertrek je misschien op lang weekend? Doe je mee aan de heilige bloedprocessie in Brugge? I don't know. Kan, hè? Ik ben zeer benieuwd. En tot dan tel ik heel graag met je af richting The Night. Dit is J-Lo.

0: Dit weekend stonden ze nog in de Lotto Arena. Bazaar. En dit weekend is Mathieu Terrein van Bazaar weer te zien in een nieuwe liveshow van The Voice van Vlaanderen. Dat wordt leuk. Naast onze Maarten en Dorothee. Allee, ver ernaast, want er zitten drie andere coaches tussen. Maar het wordt leuk om ook Maarten en Dorothee terug te zien in de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. Blijf bij ons, want zometeen krijg je onze Q-topschijf van deze week.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
6: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bobby.
6: Morgen is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
6: En wat is het nog tot morgen?
8: Hemelse korting.
7: Welke hemelse korting, brother Bobby?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bobby.
9: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn.
14: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
13: En Wallonië eens proberen.
14: Of naar een pretpark gaan misschien.
13: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
15: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
16: Psst, Karen.
15: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
16: Karen, stapelkorting bij Morris.
15: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
16: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
15: Echt?
16: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
15: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
16: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
19: Maak nu een afspraak op carglass.be.
20: Goesting in mijn wereldreis.
21: Elke maand.
20: Lekker chillen in paradijs.
21: Elke maand.
22: Win for life.
21: Win for life.
22: Win tot 5000 euro. Elke maand.
21: Elke maand.
22: Je leven lang.
19: Krevel.
23: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
19: Krevel. Leef beter.
24: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
25: Laat het los, laat het gaan.
24: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
26: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
27: Q. Q Music.

tellen samen af naar het Hemelvaartweekend. Sarah uit Alveringhem die gaat morgen gaan kijken naar de bekerfinale voetbal tussen Union en Anderlecht. Ze supportert denk ik voor Anderlecht, want ik zie een paars-wit hartje in de Q-app. Zo zeg ik het juist. Vrijdag staat er bij haar een dagje bellenwaarde op de planning. Leuk! En ja, een beetje afwisselend, hè. Vanessa uit Hasselt, die moeten we niet bellen de komende dagen. Zij vertrekt straks op citytrip naar Boekarest, Roemenië. Nog niet geweest, Vanessa, dus laat zeker weten hoe je het gesteld hebt daar. Nico uit Oostkamp die gaat dan weer zondagavond naar de finale gaan kijken van De Mol. Hij is grote fan en ze tonen de finale van De Mol natuurlijk in Kinepolis Antwerpen. En eerst gaat hij 3 dagen Antwerpen proeft doen. En dat is eigenlijk hetzelfde als Gent smaakt, maar dan in Antwerpen. En ik wist dat niet, kende dat niet. Dus ik leer weer iets bij. Antwerpen proeft en Gent smaakt. Kijk, ja. Heb je dan misschien ook Leuven smult? En misschien Kortrijk Fred? Ik weet het niet, kan hè? Ik leer graag bij. Dus laat van je horen als je daar een antwoord op hebt. En anders, geniet van Mumford & Sons.

Deny my day. Ik was dus aan het zeggen dat je in Antwerpen proefd hebt. En in Gent heb je Gent smaakt dit weekend. Dus ik was aan het me afvragen of je in Kortrijk en in Leuven bijvoorbeeld ook zo iets gelijkaardigs hebt. Ik zei Kortrijk Fred, maar dat is misschien ietsjes te plat, zegt Jolien uit Roeselare. Ze zegt, pak dan Kortrijk Smoefold of zo. Dat is toch net ietsje aantrekkelijker. Dat is waar, Jolien, dat klopt helemaal. En in Leuven heb je zoiets gelijkaardigs hoor. In augustus, Maarten laat weten dat hij daar hapje tapje hebt. Vind ik ook leuk, ja. Heel tof. Ja, cute. Hapje tapje. Ondertussen 11:58 en ik geef je de plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn er 7. De files zijn aan het toenemen. We beginnen bij de langste. Antwerpstelling richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 minuten extra. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten bij. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar voor een deel afgesloten. Je vertraagt ook richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 16 minuten bij. E313 dan tussen Rans en Antwerpen-Oost 7 minuten. Dan richting de grens met Frankrijk staat er nog altijd een file op de E40. Tussen Gistel en Merelbeke 11... Merelbeke, wat zeg ik? Gistel en Middelkerke 11 minuten. Merelbeke is bij het Gentse. Brusselse Buitenring ook nog een file van 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Sta je toch nog ergens anders stil, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Hapje tapje. Moet ik eens naartoe. Sounds better with you. Matthias van den Bulke.

0: In Zeebrugge heb je blijkbaar Ooi Smaakfestival, stuurt Jessica. Merci Jessica voor de nieuwe meerwaarde qua eten. Ik heb nu nog meer honger dan daarnet. Spotify bestaat 20 jaar. Je kan nu zien in de app naar welke artiest je het meeste geluisterd hebt de voorbije tijd. Dus eigenlijk een soort van Wrapped, maar over al de jaren dat je Spotify al hebt. En bij mij is het geen verrassing.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q sounds better.
2: Better with you. Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Als vente, zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
10: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
11: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
12: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
13: Met echte astronauten en shows van onder andere
14: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remu, Martin Peters.
12: En ook met Lieve Schij
13: en Hetty Helsmoortel.
12: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
13: Tickets via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.

Spotify bestaat 20 jaar. Je kan nu in de app zien naar welke artiest je het meeste geluisterd al hebt in je carrière. In je leven. Bij mij is het niet Madonna. Maar het is ook zeker geen verrassing. Ik heb al bijna 5000 minuten geluisterd naar ABBA. Goed, hè? Heel veel vooral ook, maar fijn goed. Lies uit Gent, die gaat binnenkort, wat zeg ik, vanavond vertrekken voor de reis van haar leven. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen hier bij Q.

0: Dag Matthias, goedemiddag.
1: Lies, ben je klaar voor de reis van je leven?
0: Nog niet helemaal. Er moet nog een valies volledig ingepakt worden. Maar okay. Dat komt goed.
1: Maar je vertrekt wel vanavond?
0: Ja, om 8:30 s'avonds.
1: Oké, nog even. Ja. Waar gaat de reis naartoe en voor hoe lang ga je?
0: Ik ga voor 10 dagen op groepsreis naar Namibië.
1: Oeh, spannend. En is dat dan een groepsreis met allemaal mensen die je niet kent?
0: Klopt, ja. Dus ik wou vooral een groepsreis waar ik niet echt met koppels of andere bevriende mensen al op reis wou gaan. En de organisatie waarmee ik ga is specifiek gefocust op mensen die alleen willen reizen samen te brengen. Dus ik heb al zo een keer een groepsreis gedaan, een beetje korter naar Griekenland. En dat is toen heel goed meegevallen. Dus vandaar opnieuw hetzelfde concept, maar nu een beetje verder.
1: Is dat dan een soort van datingreis? Hoop je dan iemand tegen te komen daar?
0: Nee, dat is niet mijn doel in elk geval. Ik ga meer om het land te zien, om een leuke tijd te hebben en ook vooral om nieuwe mensen te leren kennen, vrienden te maken.
1: Oké, maar het kan altijd natuurlijk. Hè? Iemand tegenkomen op reis, je hebt een leuke setting.
0: Het kan altijd.
1: Die persoon gaat ook avontuurlijk zijn waarschijnlijk en jij ook, dus dat schept al een band.
0: Ja, zeker wel. Maar kijk, we zijn er voor open, maar het is niet het hoofddoel van de reis.
1: Oké. Belangrijke vraag. Welk weer wordt het in Namibië? Het kan sowieso niet slechter dan hier.
0: Nee, tussen de 27 en 32 graden, denk ik.
1: Oh, ja. Ja, we gaan het gesprekje afronden, Lies. Ik ben te jaloers aan het worden, dat ga je. Maak er een onvergetelijke reis van, Lies. En laat zeker weten hoe je het gesteld hebt, hè.
0: Super, dankjewel. Doe ik.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
4: Goedemiddag, nieuws van 12 krijg je van Delphine.
5: Goedemiddag. Het homofob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En ook bijna 500 andere meldingen van transfob geweld.
6: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden. Ook nog de discriminaties en dat is vooral pesterij op het werk.
5: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter leren omgaan met de discriminatie. Er worden meer huwelijkscontracten aangepast dan nieuwe opgesteld. Vorig jaar zijn er meer dan 30.000 aangepast, vooral door 60-plussers. De notarissen leggen uit waarvoor zij vaak aankloppen.
7: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract, dus dat komt dan ook automatisch op de voorgrond. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
5: En op zijn eigen sociale media platform heeft Amerikaans president Trump gisteren tientallen bizarre berichten gepost. Afbeeldingen en cartoons met brutale boodschappen. Zo noemde hij oud-president Obama een duivelse kracht en Venezuela de 51ste staat van de VS. De post doet de geruchten over zijn mentale gezondheid weer oplaaien. Vanmiddag guur met felle buien en maxima tot 13 graden. Morgen en vrijdag ook kans op felle buien en dan niet warmer dan 12 graden.
4: Ondertussen zijn de files aan het toenemen. 6 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste file en die staat richting Antwerpen. De E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord moet je een klein half uur bijtellen. 26 minuten om precies te zijn. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 12 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een kwartier. Ook richting Gent vertraag je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. De weg is daar voor een deel afgesloten. En richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Middelkerken 12 minuten extra rekenen. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulk.
4: Ga zo meteen nog eens luisteren naar de prachtige soundtrack van Notting Hill. Maar eerst Thomas Gray en Dasha.

0: Alle plekjes zijn daarvoor dus uitgedeeld voor ons Q-Lifthof concert. Maar weet, je kan zelf nog altijd een vlucht boeken met de grote rode luchtballon van Q-Music. En dat kan je doen op qmusic.be. En als je hem dus dit weekend ziet passeren, ja, ik zou zeggen, zwaai een keer terug, hè, naar Berre en Co.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Q-Music.

0: zat hij. Zeg, een bedenkingetje. Zou je niet aan de berg kunnen vragen voor in die luchtballon extra luid te zingen? Dan kunnen die mensen waar dat zo vervliegen beneden het misschien ook horen. Dat zou tof zijn, hè?
1: Goed idee, Inge. Ik ga het hem zeker voorstellen. We zullen kijken of dat mogelijk is. En Jens uit Mechelen die stelt voor dat Berenena zingt. Vind ik ook een goed voorstel. Dat ga ik hem persoonlijk proberen van te overtuigen. En misschien doet hij het, hè? Wie weet. Nena komt er zo meteen al aan hier bij Q-Music. Niet met 99 luftballoons, maar wel met een van haar andere grote hits. Nog voor 12:30.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime bij Q-Music. Wart?
1: Dag Matjasje, wij gaan vertrekken naar Dardenne straks. Groetjes!
0: Dat is goed, Wart. Ik ga zo meteen eens kijken of jullie vlot in de Ardennen zullen geraken onderweg.

0: Veel mensen die onderweg zijn om al aan een lang weekend te beginnen, we gaan eens kijken hoe vlot je er geraakt op je bestemming. Er zijn 7 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest en de langste file staat richting Antwerpen. De E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord moet je een half uur bijtellen. Ook op de E313 vertraag je tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 22 minuten daar. Dan op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord ook 12 minuten bij. Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 18. Richting Gent is de weg voor een deel afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Reken daar op 13 minuten extra. En als je onderweg bent richting de grens met Frankrijk op de E40, tussen Gistel en Middelkerke moet je uitkijken voor een file van 11 minuten. Op andere plaatsen gaat het iets beter, daar verlies je minder dan 10 minuten. En met dat hondenweer toch ook wel voorzichtig zijn op de baan. Ja, maar ja, dat is belangrijk.
1: Matthias van den Bulke.

0: Tot morgen een speciale dag voor Joya uit Nevelen. Het is het eerste autocross weekend dat voor de deur staat in Pieterzijl. En het wordt de eerste keer zonder haar broer die 5 maanden geleden is verongelukt na een auto-ongeluk. Dat wordt heel emotioneel, stuurt Joya, maar ook wel heel mooi. Heel veel sterkte, het wordt sowieso heftig met veel emoties, beste Joya. Guess the song. Maar merci voor je berichtje en om je verhaal te delen met ons bij Q. Elke middag spelen wij Guess the Song op de radio. Je kent het spelletje ondertussen. Je moet het liedje proberen te herkennen aan een zo kort mogelijk stukje uit het nummer. Dat is de opdracht en het is aan jou dus om te raden welke song we zoeken en van wie die komt. Vandaag zoeken we een nummer uit de 90s, van dus een tijdje geleden, maar uit een zeer goed decennium, al zeg ik het zelf. Eentje die we ook wel echt kunnen gebruiken bij dit weer. Luister goed, welke song, welke artiest. Voilà. Daarmee moet je het doen. Hey, mama. Welke artiest zoeken we en welk nummer? Je mag het inspreken of inzingen via de Q-app.
1: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
2: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
9: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
8: Met een wel heel bijzondere bagage.
9: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
8: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
9: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
8: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
9: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
13: Deze week alle rosé-wijnen 2+2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Krevel.
15: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
16: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
17: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
16: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
18: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
19: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
18: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
20: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
0: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
21: Q. Q sounds better with you. Q music.

0: Ook een leuke, maar dat is hem niet. Tom uit Antwerpen, dan maar eens proberen.
1: Hey, Mattie. Dat is Dario G en Sunshine.
0: Ha, Julie uit Zedelgem, die wist het ook.
2: Dario G met Sunshine.
0: Ja, helemaal juist, dames en heren. Zeker wel. Geweldige song van een geweldige DJ. Hij is ondertussen 2 jaar geleden gestorven aan de gevolgen van darmkanker. Maar hij heeft ons een paar parels nagelaten, zodanig dat we hem nooit meer gaan vergeten. Deze uit 1997 van Paul Spencer, oftewel dus Dario G.

0: dikke streep musical bij Q. Smash Into Pieces. Samen met Within Temptation. Somebody Like You.
1: Somebody Like You.
0: Straks bij Vincent Live. Heel schoon volk. Aster en zijn Mana komt langs samen met Jan Vertongen. Ze komen BV battelen en ze hebben ook groot nieuws.
2: Ja.
0: Tot dat grote nieuws krijg je wel heel schoon gezelschap ook van Jolien Roets. Je hoort ze vanaf 1 uur bij Q.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Eén uur, goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Delphine. Goedemiddag. Er blijft meer homofoob geweld gebeuren. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en van geweld op basis van seksuele geaardheid. En ook bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld.
6: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties, en dat is vooral pesterij op het werk.
5: En die cijfers zijn dan nog maar een topje van de ijsberg. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten heel laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte. De winter was niet nat genoeg om dat weg te krijgen. En het is nog maar midden mei, maar in de Alpen is een record hoeveelheid sneeuw gevallen. Daardoor is het daar perfect skiweer op dit moment. En lokaal kan er zelfs nog een meter sneeuw bijvallen. Uitzonderlijk, zeker omdat het er vorig weekend nog wel 25 graden was. Vanmiddag hier helaas geen 25 graden. Wel guur, felle buien en maximaal tot 13 graden. Morgen en vrijdag ook kans op felle buien en niet warmer dan 12 graden.
7: Ja, Erik die stuurt in de queue op dat het zelfs aan het hagelen is met grote hagelstenen in Gent op dit moment.
5: Het ziet er ook echt zo herfstig uit.
7: Het is vreselijk. Alleen de bomen zijn groen, maar voor de rest schreef het alles met een dekentje en een theetje. In de zetel vanavond. Amai, sorry. En ook zo wat die ziektes. Zo. Mijn kinderen zijn ziek. Ik ben zo wat verkouden. Dus het hangt inderdaad in de lucht. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Die avondspits, ja, of die namiddagspits, die is in volle gang. Richting Antwerpen op de E19 verlies je het langste tijd tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Een half uur extra. Op de E313 tussen Herentals-West en Borgerhout 29 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 14 minuten. En van Aartselaar tot Kleidala aan Kontigse Steenweg verlies je 12 minuten. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 14. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost ook 14 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette 12 minuten extra. Van Expo tot Machelen verlies je 10. En op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem 11 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
8: Music. Jolien Roets.
7: Voor sommigen is het verlengd weekend begonnen. Voor de rest gaan we de middag extra snel vooruit toe gaan. Let's

0: Ze is officier in de orde van het Britse Rijk. Leona Lewis, dankzij onder andere haar monsterhit Bleeding Love uit 2008. De woensdagmiddag goed ingezet. Voorlopig nog geen eretitels voor Cameron Whitcomb.
1: Deze hit is nieuw bij Q.

0: van ons af zometeen. En ik heb nu toevallig al een gewillige danspartner voorzien na Flemming en Meteor.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
2: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
8: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
10: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
12: joehoe
11: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Zondag wordt er weer gedanst bij VTM in een nieuwe studioshow van So You Think You Can Dance. Wat een programma, hè. Ik zag vandaag al een preview van een vrouw-vrouw duodans, Emma en Daxia. Die dansen op Pommelien Thijs, haar kleine tornado. En ik zat met tranen in mijn ogen. Mannekes toch zo schoon. Dans kan zoveel emotie losweken bij mij. Brr. Aftellen al naar de show. Zondagavond.

0: Sophie uit Locristi stuurt een magnifieke foto van een magnifieke dubbele regenboog daarboven bij haar. Echt fantastisch om te zien. Ja, dat is al het voordeel aan de weersomstandigheden van u. Tussen de regen door, af en toe een piepzonnetje en dan die prachtige dubbele regenboog. Merci hè, om die vibes met ons te delen. Dankjewel, Sophie. Onderweg gaat het ook al redelijk, ja, niet zo goed eigenlijk, want er zijn best veel plekken waar er file al staat. We staan dan ook voor een verlengd weekend, dus dat is niet abnormaal. Er staan 12 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen staat de langste file op dit moment op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 31 minuten extra. Op de E17 verlies je van Haasdonk tot Antwerpen-West 27 minuten. Op de E313 tussen Herentals-West en Bommelgem 25 minuten. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 18 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 14 minuten. En van Aartselaar tot Kleidalaan Kontigsesteenweg 10. Naar de Antwerpse ring dan, in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 17 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel een kwartier extra. En van Antwerpen-Noord tot Deurne 11 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 13 minuten bij. En op de buitenring verlies je tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem tenslotte nog 10 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Maar blijft ook de boodschap. Drive safe.
1: Sounds better with you. Q Music. Jolien Roets.

0: We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Better
1: with you. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

of seizoen 3. Dus voor mij is Pommelien Thijs op dit moment weer vooral Crazy Lulu. Maar zo begon ze haar solo-carrière onder de vleugels van Jaap Reesema. Nu wij niet meer praten.

0: Daddy Swims. Met een liedje op het lijf van mijn vijfjarige thuis. Mr. Know-it-all. Bijna 10 voor 2.
1: De Q-luchtballon.
0: Gisteren werden de laatste tickets uitgedeeld voor de Q Liftoff van binnenkort. Een concert in de lucht van Berre voor 10 gelukkige luisteraars en hun plus one vanuit de ballonnen rondom onze Q-ballon. En het is niet omdat je daar niet bij bent dat je niet een ritje in onze Q-ballon kan doen, want de boekingen die staan open. Dat kan via qluchtballon.be. Het voordeel is dat het een privévaart is voor 4 personen, dus je moet nooit met onbekenden in onze mand kruipen. Je kan gewoon met 3 vrienden of familieleden of zo afspreken. En we trekken er heel Vlaanderen mee door. We komen naar de provincie die je kiest bij het boeken. Dus je vaart altijd boven op bekend terrein. Je kan je huis misschien spotten daar. Er is de Q-touch aan, natuurlijk. Dat gaat van de perfecte sound die bij het moment past tot een lekker ontbijt met aardbeien van Hoogstraten. Een aperitiefje achteraf. En uiteraard ook een echte Q-goodie bag. Dus als je zin hebt om eens mee te varen, dan moet je zeker eens gaan kijken op qluchtballon.be.
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Zometeen gaan we ook richting de hemel, dat in het gezelschap van Jonas Brothers. Eerst nog deze Q-classic van Robin S.

0: Mexicano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu

0: Peter.
1: En ook met Lieve Scheij.
2: En Hetty Helsmoortel.
1: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
2: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
3: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Als venten, zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
12: Strike!
11: Nu exclusief op streams.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
17: Check, check, check. Check de promo.
16: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
18: Krevel.
19: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
18: Krevel. Leef beter.
20: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien. Een goedemiddag. In Bordeaux zitten alle 1700 passagiers en bemanningsleden van een cruiseschip in quarantaine. Zij mogen hun kajuit niet meer uit. De aanleiding is een overlijden van een van de passagiers, mogelijk door buikgriep. Er loopt een onderzoek. In het safaripark Beekse Bergen, net over de grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. En rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek met in zijn kielzog 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt collega Caroline van Une.
21: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is, is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
20: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. En het is ook fris, want we halen maar 12 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer.
22: We staan voor een verlengd weekend, dus het is druk op onze snelwegen. 9 files waar je een kwartier of meer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 van Herentals West tot Antwerpen Oost 51 minuten extra. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West verlies je 38 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord 36 minuten extra. En op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever een half uur bij. Richting Brussel op de E40 tussen Erpenmeren en Afligem 47 minuten bijrekenen. Op de E314 tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren 26 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 21 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er ook 21 bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 15 minuten.
23: Music.
24: Jolien Roets.
22: Niet vergeten dat er veel winkels morgen dicht zijn. Hè. Als er nog boodschappen gedaan moeten worden, is het vandaag te doen.

0: Q-Musical met Born en Arne.
1: En al die grote ketens die elkaar gaan bekampen tegenwoordig met van die ongeziene kortingen en 3+2 acties en prijzen, niet communiceren met elkaar en allez, het is me allemaal wat. En het is ook Born en Arne opgevallen dat we er volop in zitten in die supermarktenoorlog, want die maakten er vanochtend een musical over.
2: En voor je het weet, rijd je door die prijzenoorlog de hele zaterdagmiddag de Ronde van Vlaanderen met 3 jengelende kinderen op de achterbank. Om uiteindelijk €2,16 te besparen.
3: Na

Op mijn lijstje staat nog keukenrol en verse munt. Yeah. We hebben ook geen handzeep meer, dus straks toch nog even passeren en kijken waar ik een slagje kan slaan. You.

0: krijg hier al inside tips van Stefanie uit Antwerpen. Stuurt dat bij de lijzen. De handzeep van de Dove in promo staat 2 plus 2 gratis. En van het merk Zeepje een tweede tegen halve prijs. Voilà. De supermarktenoorlog is duidelijk in volle gang. De Q-musical die Born en Arne erover maakten, die kan je trouwens ook herbekijken op onze socials. There's Nothing Holding Me Back. Shawn Mendes, die komt eraan. En ook de Q, de topschijf, wordt door niemand tegengehouden.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
6: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bambi.
6: Morgen is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
6: En wat is het nog tot morgen?
8: Hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bambi?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bambi.
9: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
11: Oh my god, mama, dank u!
12: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
13: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
15: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
14: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
15: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
14: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
15: Ah, dat is duidelijk.
14: Ja.
16: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
17: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
18: Psst, Karen.
17: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
18: Karen, stapelkorting bij Morris.
17: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
18: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
17: Echt?
18: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
17: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
18: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
19: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
19: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

1 minuut over 2:30 en het is druk op onze snelwegen. Staan 13 files waar je een kwartier of langer verliest. In de richting van Brussel staat de langste file in de richting van Brussel. Op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen-Helchteren. Je verliest er bijna een uur. Op de E40 tussen Wetteren en Afligem op dit moment 41 minuten trager. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West 45 minuten extra. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 35 minuten. En van Zoersel tot Ranst 18. Op de E313 tussen Herentals Industrie en Wommelgem verlies je een half uur. Op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 21 minuten bij. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 19 minuten. De Brusselse ring dan op de buitenring tussen Waterloo Centrum en La Hulp 20 minuten bij. En van Wezenbeek-Oppum tot Diegem verlies je 18 minuten. De ring rond Gent richting Mariakerke tussen Skaldestraat en Zelzaten-Noord 20 minuten bijrekenen. En tenslotte nog richting Nederland op de E314 tussen Zolder-Terlame en Park Midden-Limburg een kwartier bijrekenen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 15 minuten.

0: Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q sounds better with you.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Linda Mertens, haar favoriete artiest ever, Michael Jackson. En ze is lang niet alleen, denk ik. Thriller was dat. Tot het deurtje toe. Ook in de Q-top 40 is er een thriller aan de gang tussen Alex Warren en Olivia Dean. Want Fever Dream die staat al 3 weken op nummer 1. De koning van de Q-top 40, maar Olivia Dean die komt toch gevaarlijk in de buurt hoor met Easy to Love. Easy to Fall in Love moet dat zijn natuurlijk. Momenteel op nummer 2. En vorige week was dat ook zo. Ze maakte ook een heel goede beurt afgelopen weekend in Vorst Nationaal. Ze gaf daar een prachtig ontwapenend concert. Ze is een van de upcoming artiesten van dit moment. En dat zou er misschien wel voor kunnen zorgen dat ze die eerste plek nu vrijdag toch nog pakt. Want dan krijgt ze veel hartjes, snap je? Mensen die naar het concert zijn gegaan, die geven veel hartjes enzovoort. We zien het natuurlijk pas vrijdag of het ook echt zo zal zijn. En ze staat ook nog altijd met 2 nummers in de lijst. Want ook haar Man I Need draait nog altijd mee. Daarmee stond ze al op nummer 1, 5 weken lang. En ondertussen hoor je haar al een totaal 32 weken in je Q-top 40. Deze week gaat ze wel 4 plekken achteruit. Ze staat op 28, maar ze is wel de langstgenoteerde op dit moment. Dit is Man I Need, Olivia Dean.

Tielt stuurt. Waarom zie ik nu telkens Zita Wouters bij dit nummer? Wij allemaal, denk ik, hè, sinds haar versie die ze maakte voor de muziekbingo bij Maarten en Dorothee.

0: met Sita Wouters. Supermooi. Komende maandag maken ze een musicalversie van Vuurwerk van Camille. In mijn leven flitst er vuur door me heen. Dat gaat de vonken geven. Vandaag maakte ze bekend dat Camille zelf gaat zingen op die nieuwe versie. Ja, dat gaat helemaal top zijn. De muziek bingo hoor je elke maandagochtend bij Maarten en Dorothee. Dus ook volgende maandag. Nu de man die zijn hemelvaart doorbrengt tussen de wolken in onze Q-ballon. Dit is Berre.
1: Saw you laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate.

0: Goedemiddag, het is bijna 3 uur. Je krijgt het nieuws van Paulien.
1: Een goedemiddag.
2: De Vereniging van Steden en Gemeenten is boos op Vlaams minister Krevits. Alles draait rond een extra toeslag voor verwerkingskosten die bij een boete worden geteld. Volgens Krevits is die onwettig en mogen steden en gemeenten die niet meer doorrekenen. Maar dat is onlogisch, zegt de VVSG.
3: De federale overheid rekent een toeslag aan. Vlaanderen zou dat ook van plan zijn. Dan vragen we dat dat voor de lokale besturen ook helemaal mogelijk wordt. We willen een gelijk speelveld. Gasboetes die voert men in omwille van de verkeersveiligheid. Het lijkt ons logisch dat diegene die de overtreding doet, dat die ook opdraait voor de verwerkingskosten.
2: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Essila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag dus de finale. In het safaripark Beekse Bergen, net over de Nederlandse grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en ook terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. Deze namiddag wisselvallig bij 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later meer opklaringen en 11 graden. 13 files op onze snelwegen waar je 15 minuten of meer verliest. De langste file staat in de richting van Brussel op de E314. Van Genk-Oost tot Houthalen-Helchteren verlies je op dit moment 56 minuten door een ongeval. Op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde 18 minuten extra. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haaslong en Antwerpen-West 45 minuten bij. Op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 38 minuten. Op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 31 minuten. En van Zoersel tot Ranst 15. En op de E19 verlies je van Sint-Joppint-Goor tot Antwerpen-Noord 21 minuten. De Brusselse ring dan op de buitenring tussen Brein-Laeu en La Hulp. Een half uur extra daar. En op de binnenring van Groenendaal tot La Hulp een kwartier. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Gent, Zeehaven en Zelzaten Noord 28 minuten extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je 21 minuten. En richting Nederland op de E314 tussen Zolder, Terlame en Park Midden-Limburg 17 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Music.
4: Jolien Roets.
2: Zometeen een van de artiesten die de ultieme Spotify-raplijst heeft gehaald. Meest gestreamd ooit. Eerst nog Afrojack. Yeah.

heeft het lijstje gehaald, Bruno Mars. Het lijstje met de 20 meest gestreamde songs aller tijden op Spotify, dat gelanceerd werd in 2008, dat platform, maar het werd geboren in 2006. En dus volgens de ontwikkelaars viert Spotify dit jaar 20 jaar. En om dat te vieren hebben ze een playlist gemaakt met dus de 20.

artiest in mijn lijstje, ja, dat is geen verrassing. Ik kon het eigenlijk al voorspellen wie dat zou zijn. Dat is Beyoncé natuurlijk, all day, every day. Maar niet vandaag, want het draait niet om wat ik leuk vind, maar vooral om wat jij leuk vindt op je woensdagmiddag.

0: tijger in jouw Q-top 40. 14 plekken in één keer omhoog naar nummer 12. Zometeen reageren we ons af als het nodig zou zijn vandaag.
1: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
2: Morgen is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
3: Hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
4: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. Q Music. Oh, Q.

Trok, zometeen een homewrecker. Eentje die een relatie alles graag door elkaar haalt. Blijkbaar, zegt hij zelf. Eerst nog files en die zijn er wel hoor. 13 op dit moment waar je een kwartier of langer verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je op dit moment 1 uur en 18 minuten. Op de E34 in de richting van Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 48 minuten extra. Op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 36 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 17 minuten. En op de A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 16 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Berchem verlies je 45 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 23. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grallelaan 24 minuten bij. Dan gaan we naar de Brusselse ring. Op de buitenring tussen Brein-Lahul en Lahulp 44 minuten extra. Op de binnenring verlies je van Groenendaal tot Lahulp 16 minuten. Richting Brussel op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen-Helchteren 33 minuten. Op de E40 van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem 15. En op de ring rond Gent tenslotte nog richting Zelzaten. Van Gent-Zeehaven tot Zelzaten-Oost 17 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 15 minuten. Q-music.

0: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

en Save Me Tonight. Misschien heb jij wel plannen vanavond. Dinner met de girlfriends, weekendje met de familie. Zoals Sharon uit Hammen gaat toen de kerstboom terugzetten. Met een warme choco en een sazeke in de zetel kruipen. Het kan allemaal. Allemaal goede opties. En als je morgen een beetje kan uitslapen, dan kan er vanavond misschien zelfs een feestje vanaf. De pre-party, die is

arme Yannick uit Mazeik. Hij stuurt een bericht in de Q-app. Jolien, iemand had mij wel kunnen waarschuwen voor dit vreselijke weer in België. Ik ben deze nacht geland van vakantie in Egypte, waar het 36 graden was en volle zon. Ik kan er niks aan veranderen, Yannick, helaas. Maar kijk, je bent hier nu. We gaan er gewoon het beste van maken. En met radio op Q-Music krijg je wel nog je portie vitamine D binnen, hoor. Dat is 100% beloofd. Bij Vincent Live is het trouwens een mooie mannenfest, want Jan Vertongen en Aster Nzaimana die komen allebei langs. Met nieuws. Welk nieuws? Dat vertellen ze met veel plezier zelf na 4 uur. Ik

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Relax. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting. Relax.
4: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
6: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Goedemiddag. De man die Sabine Hoebe vermoordde krijgt 20 jaar cel. Hij bracht zijn ex 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken. Hij bekende de feiten en werd gisteravond schuldig bevonden aan moord. Hij riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur beslist. Je hoort de rechter.
8: Vanuit de persoonlijkheid van de beschuldigde zijn evenwel verzachtende omstandigheden te weerhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
7: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Essilas stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag dan de finale. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vicepresident. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar nu avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Zij zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. Deze namiddag wisselvallig bij 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later meer opklaringen en 11 graden.
6: Het is ranzig druk op de weg. Ik ga het zeggen zoals het is. Het voelt als een vrijdag. Dat is het ook. En dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. En zijn nadelen die vind je terug bijvoorbeeld op de E17 richting Antwerpen. Daar moet je 2 uur aanschuiven. Oh. Vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. En we weten allemaal wat er dan gebeurt. Dan kom je op de Antwerpse ring terecht. Die files lees ik zo meteen wel. Eerst de andere richting Antwerpen. Op de E34 40 minuten vanaf Melselen. Op de E313 40 minuten vanaf Herentals-West. Op de Brusselse buitenring moet je een uur bijtellen van Brein tot La Ulp en 24 minuten van Diegem tot Expo. Op de Brusselse binnenring 20 minuten extra van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Antwerpse ring richting Gent 40 minuten van Antwerpen Noord tot de Grellolaan. Richting Nederland 40 minuten van Antwerpen West tot Berchem. Op de E17 richting Gent tel je een half uur bij van Sinterklaas West tot Berenvelde en sta je ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 20 minuten.
9: Oh.
6: Jongens, stop.
10: Vincent Live.
6: Als ik de files van 20 minuten moet voorlezen, dan weet je dat het chaos is. Maar het kan niet anders. Als ik de files van 10 minuten of meer voorlees, zijn er 22.
9: Oh, dat is veel.
6: Dat is overal. Goed, je voelt het. Het is een woensdag die eigenlijk een vrijdag is, want hierna staat een verlengd weekend voor de deur. En geen kleintje, namelijk dat één altijd lang duurt. Want op morgen is het feestdag, donderdag neemt dan heel veel mensen een brugdag. En dus ga je dat ook een beetje voelen in deze show. Hoewel Paulien en ik er gewoon zijn morgen overmorgen.
9: Dat is zo.
6: En dat is ook niet erg, maar nee. Wij drijven mee op het enthousiasme van Vlaanderen rond deze vrijdag. Je gaat dat merken zo meteen. Bijvoorbeeld met het bezoek. We krijgen straks bezoek van iemand. Een voetballer van de Rode Duivels, van de Gouden Generatie, die zichzelf heeft uitgenodigd bij Vincent Live.
9: Dat gebeurt toch echt niet vaak?
6: Dat gebeurt nooit. Niet vaak. Dag dat Eden Hazard zegt, cher Vincent, je suis là.
9: Ah ja, en
6: dan zal ik het laten weten. Maar,
9: okay.
6: Het is niet Eden Hazard trouwens, het is Jan Vertonghen. Record International. Hij brengt zijn goede vriend en sportcollega Aster en Zaymana mee. Zij hebben iets te vertellen, iets aan te kondigen en ze gaan dat straks doen. Dus daar kijken we ontzettend naar uit. En we doen iets speciaals met de Music Match.

0: So Shy in de remix van Filatov en Karas. Twee Russische DJ's. Zeg, het is verlengd weekend. Voor heel wat mensen 4 dagen weekend voor de prijs van 1. Dat is de situatie voor velen onder ons. En dus ben ik heel wel benieuwd naar jouw weekendplannen. Dubbel fun, Paulien, bij jou. Ook al werken wij door.
1: Ja, ik heb wel een druk weekend hoor.
0: Ja?
1: Dus morgenavond heb ik nog een communiefeest.
0: Ah ja, dat is ook deze periode. Oh, ja, ja. Die mensen met dat weten.

0: feestdagen zijn, dan is het iets minder druk op de weg. Ja. Maar de idee alleen al lijkt me heerlijk. Om dan zo die drukke show in deze studio vol gasten en lichten en bellers de natuur in te rijden. Heerlijk. Maar even, hè.
1: Dus jij gaat eigenlijk herboren terugkomen?
0: Ja, of niet.
1: Ah ja, oké, dat kan ook.
0: Dat kan ook natuurlijk. Met een beetje best of both worlds. Om die weekend vibes al een beetje te vieren, doen we straks al Friday edition in Music Match. Want je weet het, elke dag rond 4:20 mag jij de muziek kiezen op de radio in een bepaald thema. En op vrijdag moet dat om te bonken zijn, om te dansen, om de feest, om te vieren zijn. En we gaan dat gewoon nu ook al doen onder het motto Music Match Valse Vrijdag edition. Dat is voor zo meteen na Harry Styles.

0: daalt af naar het lange weekend. Zij die het hebben tenminste. Eline uit Zwevegem die geeft morgen date night met haar vriend. Ze gaan lekker op restaurant, terwijl de kinderen bij de ouders slapen. Zalig.
1: Top, hè?
0: Peter uit Herentals die heeft morgen communie van de zoon Lennart. En zijn vrouw en zus verjaren ook nog eens allebei op zaterdag, op 14 mei.
1: Amai.
0: Dus die heeft heel veel cadeautjes te koop, zeg. Oh. Cindy uit Stabroek gaat ook zondag naar Harry Styles. Wel, het is een verlengd weekend en daarom doen we dit.
2: Music Match. Valse Vrijdag Edition.
0: Ja, en we doen dat met Party Songs uit 2011. Ik zoek altijd een thema en 2011, goede tijden zonder meer. Zeker als er gefeest moest worden. De periode van het shuffelen.
3: Every day I'm shuffling.
0: Yeah. Dit is ook van toen. En zo heb ik een gigantisch lange lijst met dit soort nostalgie. Genoeg klassiekers om uit te kiezen. Wil jij de playlist bepalen van Q-Music? Stuur dan Music Match via de app.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

0: snap het niet.
1: Wat snap je niet?
0: Dat liedje. The thing I love about me is you.
1: Mm-hmm.
0: Wat betekent dat? Leg me dat een keer uit.
1: Als je dan samen bent met iemand, dan vind je het leukste aan jezelf dat je samen bent met die andere persoon. Dus dan zie je jezelf eigenlijk niet zo
0: eigenlijk
1: super
0: graag. Ik heb geen persoonlijkheid.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is niet zo super positief.
0: Nee, hè?
1: Maar ja.
0: Nee, hè? En dan shalalalalala. Ik zeg, ja. Verdorie, verdorie.
1: Klinkt wel vrolijk.
0: Verdorie, verdorie, verdorie zingen als ik u was, man. Als het enige leuke aan u lief is. Man, toch. Max en Andrew Grammer waren dat en The Thing I Love. Wel een fijn en vrolijk nummer.
1: Ja.
0: Iets anders. Ik wil graag de druk even leggen op de schouders van de jeugd. Het is een belangrijke dag vandaag in de Cliché Clash, want als de meisjes winnen, dan halen ze de prachtige score van 100 punten.
1: Oh, dat is een mijlpaal.
0: Als de jongens winnen, dan staat het 99-99. En hebben morgen een quiz met als inzet als de eerste 100 punten halen. Met andere woorden, de boys moeten winnen, toch? Om over de spanning. Ja, hey, Paulien.
1: Puur voor het spel. Ja, ik zou, in alle gevallen zou ik altijd zeggen, dat is niet waar. Maar
0: het zou wel iets moois hebben. Hè, als
1: ja, in mijn hoofd is dat ook wel echt mooi.
0: Ik zeg ook jongens en meisjes, omdat we natuurlijk op woensdag namiddag met de jeugd spelen. Met de deelnemers, maximum leeftijd 12 jaar. Dus zet je kind op schrap, zou ik zeggen.
2: Music Match. Valse Vrijdag Edition.
0: Valerie, 36 uit Heulen aan de lijn. Dag, Valerie.
3: Hallo, dat is Vincent en Paulien.
0: Hoe zit het met jou, Valse Vrijdag? Of moet je werken volgende week?
3: Nee, ik ben nu ook 2 dagen vrij. Extra vrij.
0: En wat ben je van plan met al die tijd die plots vrij is?
3: Morgenochtend heb ik geluk, dan mag ik mijn voetjes onder tafel als zijn met mijn fantastische mama, want dan mogen we daar allemaal gaan ontbijten.
0: Oh.
3: En dan wat extra tijd met de kindjes, denk ik. En zaterdagmiddag ga ik naar een musical kijken.
0: Amai, zegt, het is meteen goed gevuld. Maar prima, vanavond dus Valse Vrijdag. Heb je vanavond wilde plannen?
3: Oh, niet per se eigenlijk. Ja, misschien moet ik er nog maken. Misschien moet
0: ik
3: er nog maken.
0: Ja, we gaan je in de sfeer brengen. Ik heb hier echt een lange lijst met party songs uit 2011. En jij kiest daar 1 nummer van. Ben je er klaar voor?
3: Helemaal.
0: Je zegt de volgende of It's a Match. Let's go.
3: Volgende.
2: It's a match.
3: Okay.
0: With you. Lange lijst in de vuilbak. Maar goede keuze. Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. Valerie, tot ziens.
3: Yo, salutjes.

0: Sarah David in the first time. Zometeen is er Taylor Swift met The Fate of Ophelia. Maar eerst, Paulien, na 5 procesdagen valt het doek over de assisezaak rond Sabine Hoeben. Wat is daar beslist?
1: Wel, de beschuldigde Kurt Brunenberg heeft 20 jaar cel gekregen. Dat heeft de volksjury na 3,5 uur overleg beslist. Het gaat om de ex-vriend van het slachtoffer. Hij reed 2 jaar geleden naar het huis van Sabine, waar hij haar 14 keer stak met een mes, omdat hij niet kon verdragen dat ze een nieuwe vriend had. De man riskeerde eigenlijk levenslang, maar de jury zag verschillende verzachtende omstandigheden, zoals zijn blanco strafblad en zijn spijtbetuiging tijdens het proces. En de Amerikaanse president Trump die is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Trump zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond, maar morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. Het blijft zeer wisselvallig vandaag met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden en ook tijdens het verlengd weekend krijgen we onstuimig weer.
0: 14 files op de snelwegen, waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E17 richting Antwerpen moet je een uur en 40 minuten bijtellen van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West. Op de E34 een uur en 10 minuten erbij van Beveren tot Sint-Anna Linkeroever. E313 een uur van Herentals Industrie tot Antwerpen-Oost. En op de A12 37 minuten van Stabroek tot Antwerpen-Noord. En een kwartier van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Brusselse Buitering, 50 minuten van Brein tot La Hulp. 20 minuten van Wezenbeek Oppen tot Diegem. En 15 minuten van Diegem tot Vilvoorde Koningslo. Op de Binderingen kwartier van Deel tot Jette en een kwartier van Expo tot Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Berchem. Richting Gent moet je 35 minuten bijtellen van Antwerpen Noord tot de Grellolaan. Ten slotte op de ring rond Gent richting Mariakerke 18 minuten extra van Gent Zeehaven tot Zelzaten Noord. En sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: Zometeen Jelly Roll en Jan Vertonghen. Eén in de playlist, de andere op bezoek in de studio. Je mag dat zelf invullen, maar ik vermoed dat je het al weet.
1: Cliché Clash.
0: Eerste Cliché Clash met jonge deelnemers, zoals altijd op woensdagnamiddag. Ook al is het eigenlijk een vrijdag. Ik ben op zoek naar een jonge jongen en een jong meisje die willen meespelen met de spannendste en leukste en langstlopende quiz op de Vlaams Radio. Het is ook een belangrijke quiz, want de meisjes hebben 99 punten. Dat is bijna 100. Dus ze kunnen zo meteen 100 punten halen. De jongens hebben 98 punten. Zij kunnen gelijk komen. Het zijn allebei mooie verhalen. Er wordt sowieso een mooi verhaal geschreven. Behalve als de gelijke stand is.
2: Ja, dat is zo wel waar.
0: Dan wordt het zo 199. Ja, oké dan.
2: Hey, ik hoop wel echt dat er iemand
0: moet
2: wint.
0: Moet iemand winnen vandaag. Dat zou wel extra leuk zijn. Wie wil er meespelen? Neem de telefoon van je mama of papa. Ga naar de app van Q-Music en spreek een audioberichtje in waarin je zo luid als je kan Cliché Clash brult. Maar echt zo luid als je kan en dan komt het goed.
3: De Q-Party barst weer los. En kom zaterdag naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-Party. Zaterdag in Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-Music, Q sounds better with you.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
6: Met echte astronauten en shows van onder andere
7: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martin Peters.
5: En ook met Lieve Schij
6: en Hattie Helsmotel.
5: Vier dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
6: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
10: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
10: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel, leef beter.
14: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
15: Oh my god, mama, dank u!
16: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
17: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Exact in de helft van de Q-top 40 staat hij. Op 20. Jelly Roll en I'm Good. Zometeen krijgen we in de studio de recordhouder wedstrijden bij de Rode Duivels. 157 wedstrijden heeft hij voor de Rode Duivels gespeeld. Ik heb het natuurlijk over Jan Vertonghen. Die heeft zichzelf een beetje uitgenodigd. Omdat hij iets wilt aankondigen samen met Aster en Zaymana. Onze goede vriend van de sportredactie van de Champions League en dat soort dingen. Dat is allemaal voor zometeen. Eerst quizzen met de jeugd.
1: Cliché Clash.
0: Want elke dag rond dit tijdstip spelen we de Cliché Clash bij Vincent Live. Maar op woensdag namiddag met jongere deelnemers. Hoe werkt het? Een jongen krijgt 3 typische meisjesvragen. Een meisje 3 typische jongensvragen. En wie het best die kan beantwoorden, dus het best clichés kan ontkrachten, die krijgt een punt. De meisjes hebben 99 punten, de jongens hebben er 98, dus het is spannend. En die voorsprong van de meisjes wordt vandaag verdedigd door Lentel, 11 jaar uit Assenere. Dag Lentel.
2: Dag Vincent.
0: Lentel, wat wil je later worden als je groot bent?
2: Iets met dieren, dus bijvoorbeeld een dierenarts.
0: Ik vermoed dat je dan ook veel huisdieren hebt. Wat zo?
2: Ja. Ik heb 4 keeshondjes.
0: Oh, en hoe heet het, de keeshondjes?
2: Raja, Thor, Nox en Novi.
0: Wow, jong.
3: Raja.
0: Dat is exotisch allemaal. Zeg, de clichéclash, dat is een belangrijke strijd tussen jongens en meisjes. Hè? Wat vind je van jongens, Lentel?
2: Ik vind ze wel leuk, maar soms ook een beetje ambetant, omdat ze in mijn klas soms wel de les verstoren.
0: Ze verstoren de les. En jij wilt natuurlijk goed kunnen volgen, want jij bent voorbeeldig.
2: Ja.
0: Neem het op vandaag tegen Andreas, 11 jaar uit Oud-Turnhout. Dag Andreas.
4: Hallo Vincent.
0: Wat vind jij eigenlijk van meisjes?
4: Soms leuk en soms irritant.
0: Irritant als ze de les niet verstoren? Of wat doen ze dan dat irritant is?
4: Als ze aan voetballen pakken, ze de bal wegdoen.
0: Als ze de bal afpakken tijdens het voetballen, ja. Vreselijk irritant is dat altijd. Wat wil je later worden als je groot bent, Andreas?
4: Softwareontwikkelaar.
0: Welke software wil je ontwikkelen?
4: Nieuwe apps.
0: Nieuwe apps? Om wat te doen?
4: Om op te kunnen spelen, zoals videogames.
0: Ah, videogames wil je maken, Andreas. Cool.
4: Ja.
0: Hey, als je testpubliek nodig hebt, dan wil ik wel jouw apps testen. Is dat afgesproken?
4: Ja, goed.
0: Nice. We gaan eraan beginnen met 3 types jongensvragen voor Lentel. Lentel, veel succes. Lentel, wat is de naam van de ronde, platte schijf waarmee ijshockeyspelers ijshockey spelen?
2: Een schijf?
0: Nee, helaas. Dat is een puk. Het heet een puk. Ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar het heet een puk. Vraag 2. Jongens spelen vaak videogames, zoals Andreas bijvoorbeeld. En een van de videogames die heel populair is, zijn die van Mario, van Super Mario. Daarin moet Mario zijn vriendinnetje Prinses Peach bevrijden van een grote schurk, een stekelige schurk. Maar hoe heet de slechterik in het universum van Super Mario?
2: Bowser.
0: Super correct. En vraag 3, een aardrijkskundevraag. Wat is de hoogste berg ter wereld, Lentel?
2: De Mount Everest.
0: Dat is ook juist. Je hebt op dit moment 2 op 3 gescoord. Dat is goed gedaan, Lentel. Proficiat. Dankjewel, graag gedaan. Neem het op tegen Andreas. Andreas, ben je klaar voor jouw 3 typische meisjesvragen?
4: Ja.
0: Oké, Andreas, here we go. Vraag 1 gaat over een bekende influencer die heel populair is bij meisjes. Ze heeft sinds kort haar eigen kaas in de supermarkt. Maar wie zoeken we?
4: Steffi Merci.
0: Vraag 2. Wat is de naam van de film over het meisje Riley en haar emoties? Plezier, woede, verdriet, angst en afkeer?
4: Inside Out.
0: Dat is ook al goed. Je hebt 2 op 2. Als je de volgende vraag juist hebt, win je de clichéclash. Heb je een fout, dan is het een gelijke stand. Dan krijgen jullie allebei een punt. Andreas, welke kleur heeft de binnenkant van een kokosnoot?
4: Wit.
0: Wit is juist. En dat wil zeggen dat jij de clichéclash wint. Proficiat, Andreas.
4: Dankjewel.
0: Ambiance. Andreas, goed gedaan. Jij wint een punt in de clichéclash. Maar Lentel, jij hebt ook heel goed gekwist. Merci allebei om mee te spelen. Tot ziens, hè.
4: Dag Vincent.
0: Dag.
4: Dag Vincent.
0: Dag.
1: Ben jij 12 jaar of jonger en wil je meespelen met de clichéclash? Roep dan clichéclash via de Q-app.

0: groot bezoek in de studio.
1: Letterlijk, allebei een meter 90, toch niet?
2: Nee. Bijna.
1: Bijna?
2: Ik wel.
1: Jij vlogt het wel, ja.
0: Astrid en Zegmana en Jelle Vertonghen in de studio. Heel erg goedemiddag. Welkom allebei. Astrid, jij bent hier vaker.
3: Ja, klopt.
0: Jan, voor jou is het denk ik redelijk nieuw bij Q-Music.
3: Ja, klopt.
0: Welkom.
3: Dankjewel.
0: Jullie hebben een beetje jullie zelf uitgenodigd. Jullie hebben groot nieuws, hè? Toch?
4: Heel groot nieuws. Nee, we zijn geen koppel.
3: Nee.
5: Ik krijg ook geen kinderen. Dat is waar een vrouw wel lastig vinden, denk ik.
0: Ja, maar ja, Jan zei daarnet al, ik ben open-minded.
4: Ja, ja, dat is waar.
0: Dat kan allemaal.
4: Dat kan allemaal.
0: Nee, Jan, je hebt iets te vertellen over de Jan Vertonghen Foundation.
3: Klopt.
0: Zullen we eerst nog eens kaderen voor de mensen die dat niet kennen, wat de Jan Vertonghen Foundation precies doet?
3: Zeker. Ik heb een achttal jaar geleden een foundation opgericht die eigenlijk de kinderen meer tot bewegen wil brengen. Zowel kinderen in ziekenhuizen, als in scholen, als in gemeentes, als in dorpen. Ik heb zelf drie kleine kindjes. We wonen in de stad met een beperkte tuin, dus wij willen gewoon die toch zoveel mogelijk buiten krijgen. Dus een foundation opgericht die speeltuinen bouwt, maar ook allerlei projecten doet in ziekenhuizen. En ons laatste project bijvoorbeeld was de infuus, waarbij we kindjes op een driewielertje, die kunnen nu uit hun bed aan een infuus door de gang fietsen.
0: Ja.
3: En dat soort fantastische projecten doen wij inderdaad. Ja.
0: Dat zijn superbelangrijke dingen als je het zo hoort.
3: Ja, fantastisch.
0: Dat is heerlijk.
6: Wat een infuus, sorry, is dat een fiets met een infuus aan?
3: Waar dat je je infuus in kunt klikken aan de achterkant en dan kunnen de kindjes dus door de gangen van de ziekenhuis.
0: Crossverhalig.
6: Dat is fantastisch.
3: Oh, ja, dat heel tof. Als je het wilt zien, moet je naar de Instagram-pagina en dat is echt iets heel tof.
0: Ja, lijkt me heel erg verwarmd om te zien. En jullie gaan iets organiseren met de foundation om natuurlijk fondsen te verwerven. Vertel het maar, wat zijn jullie van plan?
3: Wij gaan een padel-event organiseren in het weekend van 5 en 6 september, waarbij we zaterdagochtend workshops en clinics gaan doen met de kindjes uit het ziekenhuis waar wij mee samenwerken.
0: Ja.
3: Dus diegenen die kunnen komen dan naar het padel-complex van Arenal in Antwerpen bij het eilandje. En daar doen wij allerlei leuke dingen met de kindjes. In de namiddag van de zaterdag 5 september doen we een heel groot business en charity event.
0: Ja.
3: Waar mensen dus en bedrijven zich kunnen inschrijven om een heel competitief padeltoernooi te doen. En daarna is er nog drinks, music en alles erop en eraan. En de zondag, en daarvoor is Aster hier, doen wij een heel groot BV-toernooi, waar wij BV's ter beschikking stellen voor een veiling.
0: Ja.
3: Mezelf, maar dus ook Aster en nog heel veel anderen.
0: Ja. Okay.
3: Die daarop op Aster kunnen bieden. En dan eindelijk de mogelijkheid hebben om met de grote Aster en Zaymana een balletje te slaan.
0: Jullie worden geveild. Hoe werkt dat dan? Geveild.
5: Ja, ik denk dat bedrijven of mensen,
3: particulieren,
5: iedereen kan een bod doen om op zondag een keer te padellen bij mij. Dat kan 19 gevallen, maar kan nu bij zeggen.
3: Echt een team te vormen. Ja, dus er zijn een twintigtal BV's.
0: Tof.
3: Heel toffe namen.
5: Ja, zeg eens. Welke naam moet ik al weten?
3: Ik kan er nog niet te veel, maar eigenlijk de enige andere die ik hier... Ik weet niet of dat ik mag. Ik zit met mijn compagnon te kijken, maar ik kan toch zeggen, is Thomas Pieters. Die zo, dus dat is al...
5: De golfer.
3: De golfer die net weer een heel groot toernooi heeft gewonnen. Ja. En zo zijn er in die categorie van Aster en Thomas nog
0: toppers eigenlijk.
3: Vrouwen en mannen die de ene wel meer ervaren dan de andere.
0: Ja.
3: Dus dat zeggen we van tevoren er wel bij. Je moet niet denken dat je hier bij iedereen op heel hoog niveau kunt spelen. Ja. Maar het gaat meer om
0: de fun natuurlijk.
3: De fun en daar een hele dag bij ons mee te padellen eigenlijk.
0: Ben je een padeller eigenlijk, Aster?
5: Maar ik doe het al heel lang. Ik deed het al nog voordat het een hype was. Hey. Met sportzaakcollega Tom Boudeweel. Voetbaltrainer Karel Fraai was erbij. Op de complexen van padelclub in Gent-Brugge. Toen nog een van de weinigen.
0: Ja.
5: Maar dat wil niet zeggen dat ik er goed in ben.
0: Nee, zo
3: werkt
0: dat niet.
3: Je hebt heel druk op jezelf gezet.
5: Ja, ik doe het al lang, maar niet goed. Dat is eigenlijk de conclusie.
0: Ik ben oorspronkelijk ook op een padeltoernooi beland met een paar ex-profvoetballers ook. Zij hebben een soort natuurlijke
5: vrijheid.
0: Dat is crazy toch, Jan? Jij bent waarschijnlijk ook een goede padeller.
3: Ik denk dat wel... sommige mensen dat wel echt tegenspreken. Ik denk... het gevoel voor het balletje is er redelijk, maar ik denk, ik heb mijn plafond heel snel gezien. En dat heeft me wel al serieus wat frustratie opgeleverd.
0: Ja.
3: Ik denk dat ik de arrogantie had. Oh ja, als ik kan voetballen, dus ik kan hier alles. Want ik heb in mijn leven niks anders, nooit een andere sport gedaan dan gaan voetballen. Dus ik dacht van, ik ga hier ook snel grote stappen zetten, maar het waren mini-stapjes. De muur was dichterbij dan verwacht.
0: Oké, janvertongenfoundation.com. Vanaf daar kan je binnenkort voor die...
3: Vanaf juni wordt de veiling opengesteld.
0: Ja.
3: En ik zou zeggen, ik hou de Instagram-pagina in de gaten voor de BV's. Misschien wil je niet bieden op Aster, maar wel op...
0: Slecht
3: spannend. Dus dan moeten we zeker
0: daar naar. Ja, daar kijken we wel naar uit. Guys, nu jullie hier toch zijn, we doen elke woensdag de BV-battle. Dat is een spannende strijd tussen twee bekende Vlamingen. Jij hebt het wel eens gedaan dan geleden, ja. Aster.
5: Maar het is samen, toch? Het is niet tegen elkaar.
0: Nee, het is testen hoe goed jullie band eigenlijk is.
5: Voilà.
0: Ik heb het gevoel dat wel snor zit.
3: Heel sterk, ja.
0: Je moet daar ook competitief voor zijn. Ja, Jan, jij hebt heel je leven competitie gedaan. En Aster, die is nooit te houden als die hier spelletjes moet spelen.
5: Ja, dat mijn naam al? Ja, klopt wel.
0: Dat is zeker uw naam. Dus dat gaat hier vonken geven zo meteen na het nieuws van 5 uur. En na Another, samen met 54 Ultra. Dit is Talk to You.

0: hier is Paulien van het Nieuws.
1: Een goedemiddag. Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat al meer dan 280 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En er is niet meteen beterschap in zicht, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
1: De man die zijn ex-partner Sabine Hoebe vermoordde, krijgt 20 jaar cel. Hij bracht haar 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken, omdat hij niet kon verkroppen dat ze een nieuwe relatie had. De man riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur beslist. Je hoort de rechter.
3: Vanuit de persoonlijkheid van de beschuldigde zijn evenwel verzachtende omstandigheden te weerhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
1: De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams belangkopstuk Philip de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging. Maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossche.
4: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoedelijk hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
1: We werken vaker thuis dan andere Europeanen. Vorig jaar werkte meer dan 40% van de Vlaamse werknemers soms thuis en bijna 50% van de werknemers uit Brussel. Het Europese gemiddelde ligt op ruim 23%. Nederland staat bovenaan met zo'n 56%. In Roemenië werken mensen het minst thuis met een kleine 4%. De EU wil dat bedrijven meer thuiswerk toelaten om de hoge energieprijzen tegen te gaan. En dan nog wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de openingsrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. In de massasprint klopte hij de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook, zo ook meteen de leider in het klassement. En het is ook al zijn derde ritzege dit seizoen. Het blijft zeer wisselvallig, met kans op onweer en ook veel wind. Vannacht halen we minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer.
0: Ja, verlengde weekends zijn fantastisch, maar dat zorgt er wel voor dat de avondspits echt helemaal de soep in aan het draaien is. Het is ongelooflijk. Richting Antwerpen op de E17 moet je 1,5 uur bijtellen. Van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West. Op de E34 ook 1,5 uur vanaf Bever tot Sint-Anna-Linkeroever. Ja, als er 1,5 uur...
5: Verschrikking, man.
0: Dat is niet te doen.
5: Sorry.
0: Maar er komt nog veel meer. Op de E313 sta je een uur aan te schuiven van Herentals tot Antwerpen-Oost. Op de A12 een 1,5 uur van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring verlies je een uur van Nijvel tot Argonteuil en een 1,5 uur van Diegem tot Expo. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een 1,5 uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. En richting Gent op de Antwerpse ring 30 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de E314 richting de grens met Nederland 30 minuten extra van Lummen tot Solder. Daar is een ongeval gebeurd. En op de E314 richting Brussel moet je 26 minuten bijtellen van Genk Oost tot Solder. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 20 minuten.
6: Music. Vincent Live.
0: En dan mag je blij zijn als je er minder dan 20 minuten verdient. We hebben bezoek in de studio. Elke woensdag is het geval van twee bekende Vlamingen. We gaan checken hoe sterk hun band is. Vandaag voormalig Rode Duivel Jan Vertonghen en sportjournalist Aster Enzaimana. Twee competitiebeesten.
7: Hoho.
0: Jullie waren daarnet tijdens het nieuws al zo aan het oefenen met articuleren.
7: Ja. Dem bezig. Ja, maar, het is niet mijn sterkste punt, maar voor Aster eigenlijk.
0: Het gaat lukken. Aster, jij gaat zo meteen de hoofdtelefoon opzetten. En Jan, jij gaat articuleren. Dat komt helemaal goed.
7: Ja.
0: Even opwarmen met zo wat opwarmvragen.
7: Oké. Okay.
0: Aster, wat is Jan zijn guilty pleasure? Muziek, eten, maakt niet uit.
7: Artiesten. Jan zijn guilty pleasure? Op tijd komen. Nee, geen idee. Ik ben nee, geen idee. Jan, wat is jouw guilty pleasure?
8: Goh, ik
7: ken elkaar
8: veel.
7: Professionele mannen. Die scheiding moeten bewaren. Hè,
0: ja, ja, werk en privé moeten scheiden.
7: Tuurlijk. Anders is het dan professioneel. Ja. Dus Jan, sorry, Jan.
0: Omgekeerde vraag. Jan, hoe ziet Aster zijn ideale weekend eruit? Als hij zijn vrij weekend heeft.
8: Padellen? Nee. Ja, uitslapen sowieso.
0: Ja.
8: Ontbijt op bed, koffietje.
0: Ja.
8: En dan een wandeling in het park.
7: Bijna juist.
8: Ja, zie je.
7: Ah, wel voor 75% juist.
0: Ja, alles behalve de wandeling in het park.
7: Exact.
0: Wat dan wel, eens je
7: op café,
0: je bed geraakt, op café.
7: Oh, wow.
0: Rechte kroeg.
7: Ja, zeerlijk.
8: Ik was om 10 uur 's morgens die wandeling in het park, maar als je naar het café
0: wilt. Eerst uitslapen natuurlijk.
7: Eerst uitslapen, dus dan kwakker
0: met die heeft toch geen kinderen.
7: Wat je doen en
0: dat komt nog. Goed, de BV-battle begint zo meteen.

0: bezoek in de studio voor de BV-battle. We gaan daar zo meteen aan beginnen. Eerst even een vraagje. Heeft er iemand hier in de studio al The Devil Wears Prada 2 gezien?
1: Nee.
0: Die hebben een fantastische soundtrack blijkbaar. Er staat Dua Lipa op, Lady Gaga, Miley Cyrus en ook Sienna Spyro. Het is volledig female, allemaal powervrouwen. En in een van die nummers zit zo meteen in repeat, of niet?
2: Vincent Live presenteert de BV-battle. Hoe sterk is de band tussen
3: Jan Vertongen en Aster en Zemala?
0: Hey, die single ging al goed van de eerste keer.
4: Elkaar afgestemd.
0: Dat is goed, mooi. Dat is goed. Er hangt echt wel wat spanning in de lucht.
4: Ja, heel veel zijkoppeltje.
0: Jij hebt het ooit al eens gespeeld met Lies. We zijn even in het archief gaan kijken. Hoeveel punten had je toen?
1: 16.
4: Dat is veel, hè?
0: Dat is veel. Dat is
4: Kom op.
0: Gespeeld.
4: Is dat niet...
0: Dat is goed. Nee, dat is
1: ja, ik hoop dat jullie beter doen.
4: We waren echt tak, tak, tak.
0: Dat is bovengemiddeld. De vraag is, is jouw band met Jan beter?
4: Jan is bovengemiddeld.
0: Die met Lies. Dat gaan we eigenlijk ontdekken. Heerlijk. Aster, jij mag van hoofdtelefoon wisselen.
4: Ja.
0: En Jan, je krijgt een papier met daarop allemaal frituursnacks. Dat is het thema dat jullie krijgen.
4: Weet hij dat?
0: Ja, ja, hij hoort ons nu nog.
4: Ah, oké. Okay,
5: ik hoor jullie nog. Ah, ja. Ik dacht, misschien laat ik dat niet weten.
0: Nee. We gaan Aster zijn... Okay. We gaan hem afsluiten.
4: Eerlijk spelen.
0: Kan je iets horen?
4: Curryworst.
0: Nee, curryworst.
4: Ja, goed.
0: Oké. We zijn er klaar voor.
5: Maar we zijn nog niet begonnen, hè?
4: Nee, ik weet het, maar ik was vergeten dat ik ook mocht...
0: Je mocht luid oppraten, want hij hoort ons dus niet door de hoofdtelefoon. Drie.
4: Maar ik mag er nog niet...
0: Ja, maar je mocht kijken.
4: Nu wel.
0: Ja. We gaan beginnen. Oké, 3, 2, 1, go.
4: Bitterballen. Mexicano. Mozzarella fingers.
5: Dat ken ik niet.
4: K3. Kaashartje. K3.
5: Kaashartje.
4: Ja, dat is goed.
5: Dat ken ik niet.
4: Cervela. Kaaskroket. Grizzly. Laat vallen. Curryworst XXL.
5: Curryworst speciaal.
4: XXL. Curryworst XXL.
0: Dat is mijn favoriet. Pak je dan.
4: Chicken chili.
5: Curryworst speciaal. Ja.
4: Chicken chili.
5: Pak! Chicken zonder chili.
4: Viandel.
5: Frikandel.
4: Nee, viandel.
5: Viandel.
0: Ja, goed.
4: Chicken nuggets. Vriend, kom aan. Chicken nuggets. Cito stick. Biki burger.
5: Biki burger.
4: Mini lumpias.
5: Sterk.

0: Die gaan veel te veel naar het frieten.
1: Ja, dat is wel zo.
2: Was het oké of niet van scoren?
1: Ja, Pauline, heb jij getoond?
3: Ja, ja, het was beter dan met Lies. Ja. 18 juiste antwoorden.
4: Hey, ja, dat is record.
1: Goed, hè. Ja,
3: heel goed gedaan.
1: Ja, sterk. Er waren een paar dingen die moeilijk bleken te zijn. Perlut, dat is die snack van
2: Victor Verhulst. Dat ken ik niet.
1: Dat is die dat Victor Verhulst gemaakt heeft.
2: Oké, maar dat ken ik niet.
3: K3, kaashartje.
2: Ja, maar dat ken ik dus
4: mozzarella,
2: ook niet.
4: Fingers.
2: Ik kon het niet anders dan afleiden, een kaashartje.
3: Ja, dat, wow,
4: dat is wel
3: gedaan.
4: Maar de chicken nuggets.
1: Chicken moeilijk te zijn.
4: Chicken nuggets.
2: Maar hoe meer dat je, of hoe neiger dat je produceert, hoe moeilijker.
4: Van de meer moeten oefenen.
1: Dat snap ik. Nee, maar jullie hebben het prima gedaan.
4: Curryworstel XXL.
1: Ja, dat is top, die pak ik altijd. Dat is fantastisch.
2: Is dat van de Romeo's?
1: Ja, ja, nu niet meer, maar dat is die. Ja.
2: Ah, ja.
1: Ik ben dus legit verhuisd en in nieuwe frituur hebben ze dat niet.
2: Dat is echt rot. Pak dan gewoon twee curryworsten.
1: Nee, dat is niet hetzelfde. Zijn ook dikker, maar bon. Voordat we het weten, graag weer een gesprek vol.
4: Het is wel zot hoeveel dat je daar hebt. Ik ga niet zo heel veel naar het frituur, maar deze wel...
1: Allee, ik dacht dat zo voetballers die op pensioen zijn, eindelijk naar het frituur.
2: Ze zijn er zeker.
1: Astrid denkt aan namen. Astrid, jij moet vertrekken.
2: Ja, ik moet
1: jij mag vertrekken, want het is dringend.
2: Dankjewel.
1: Geen probleem, merci om hier te zijn.
2: Oké. Okay.
1: Jan, blijft nog even hangen. We gaan nog verder over de padel hebben en over het voetballen. De fantastische zomer die eraan komt en zo. Eerst wat muziek. Maxime en Babette.

0: Viva la Vida van Coldplay bij Vincent Live. Er komen een pak berichten binnen over de BV-battle die daar net heeft plaatsgevonden. Met Aster en zijn mannen en Jan Vertongen. Lindsay ligt nog steeds in een deuk van het lachen. Geweldig, laat ze weten. Ook Manuela vond het heerlijk. Jeremy begint foto's door te sturen van toen hij ooit is dronken op café met Aster beland is. Blijkbaar na de Gouden Schoen in een lokaal café.
1: Okay.
0: Kijk, we leren dat niet. En we hebben ook een berichtje gekregen, Jan, maar dat was eigenlijk eerder al deze show, van iemand die met jou in de kleuterklas gezeten heeft. Die heeft een grote groepsfoto doorgestuurd. Hij zegt, zoek Jan, maar ik vind u niet met
1: jou. Ah nee, moet ik eens langskomen.
0: Ja, moet ik eens komen kijken waar je zat. Jan Vertongen organiseert voor zijn Jan Vertongen Foundation een padeltoernooi voor het goede doel, waar hij kan bieden op bekende Vlamingen waarmee je samen dan een padelteam vormt. Zometeen overlopen nog eens alle praktische details en luisteren naar Sienna Spyro in Repeat the Beat.
2: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een heel...

0: We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Better with you. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.

0: Thomas Gray, Vincent Live en Rumors. Het is tijd voor Repeat of Niet zometeen. Sienna Spyro die heeft een nieuw nummer. Maar we hebben ook Jan Vertongen nog steeds in de studio, die binnenkort een padeltoernooi gaat organiseren voor zijn Jan Vertongen Foundation. Voor mensen die nu net intunen, het idee is dat je kan bieden op een bekende Vlaming waarmee je een team vormt.
1: Onder andere. Dat is de zondag.
0: Dat is de zondag.
1: De zaterdag hebben we ook nog iets heel leuks.
0: Dus, ja. Zijn de drinks, party?
1: Ja, zaterdag business doen we dus een workshop met de kindjes en in de namiddag een charity business event, bedrijfstoernooi, maar ook...
0: Dan zouden wij met je muziek bijvoorbeeld kunnen deelnemen als een...
1: Je kunt misschien integraal een toernooi organiseren.
0: Ja.
1: En de winnaars mogen meedoen.
0: Een soort preselectie.
1: Preselectie, ja. Het niveau wordt wel pittig zaterdagmiddag, denk ik. Dus,
0: ben eens één keer gaan padellen met Paulien.
2: Ja, was geen succes.
0: Nee.
1: Maar de sfeer is ook wel top.
0: Ja, dat is zo.
2: Ja, voor de sfeer en de gezelligheid wil ik wel meegaan.
1: En de muziek.
0: Zo begin september, als het nog mooi weer is, dan kan het echt makkelijk nog 20, 25 graden worden.
2: Wel top, hè?
0: Ja, heerlijk.
1: Wordt wel top. En dan de zondag inderdaad.
0: Ja.
1: Hebben we een 20-tal BV's die zich laten veilen. Ja. Dat klinkt een beetje pervers, maar het is wel zo.
0: Het is goed doel.
1: Alles mag.
0: Dat mag dan.
1: En die spelen dan een toernooi waarvan ik zelf ook deel uit maak. En Aster, die we net hebben aangekondigd, Thomas Pieter hebben we eerder vernoemd. En voor de andere heel toffe namen, de website janvertongenfoundation.com en de Instagram-pagina in de gaten houden.
0: Bel jij die zelf dan op, die 20 BV's, om die te overtuigen?
1: Allemaal
0: om deel te nemen?
1: Zelf gestuurd en opgebeld.
0: Echt zoals Erik van Looy bij De Slimste Mens, eigenlijk.
1: Ja, ik doe dat.
0: Dat is
1: ook moeilijk.
0: Ja.
1: Maar ik doe het liever allemaal zelf dan dat ik er andere mensen op afstuur. Ze mogen ook zeker nee zeggen, maar... ik denk dat niemand heeft nee gezegd tenzij dat een agent het echt niet toeliet. Ja. Want sommigen zitten al met opnames in het buitenland.
0: Ja,
1: of toernooien. Of zijn wel nog actief. Concerten, et cetera. Dus hebben alle maten en gewichten. Dus,
0: tof.
1: Wordt tof, ja.
0: Heel erg leuk. We hadden het in dog op de social media natuurlijk. Nu is het tijd voor nieuwe muziek van Sienna Spyro. Repeat of niet. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar afgelopen weekend is Sir David Attenborough 100 jaar geworden. Dat is die man die natuurdocumentaires inspreekt met zijn hele mooie stem. En de BBC had een verjaardagsfeest voor hem georganiseerd. In de Royal Albert Hall, een van de chicste concertzalen van Londen. En dus die man die wordt 100. Daar zitten allemaal belangrijke mensen in de zaal en die hebben collectief Happy Birthday gezongen. Dat is cringe next level, dat is ongelooflijk. Maar Sienna Spyro die heeft daar ook op getreden en dat was wel zeer de moeite.
2: Okay.
0: En de vraag is nu wat jij van haar nieuwe nummer vindt. Is dit een repeat of een niet? Het heet Material Lover en komt uit de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Laat maar komen via de app.

0: Shanna Spyro en Material Lover. Even kijken wat de app daarover te vertellen heeft allemaal.
1: Repeat of niet?
0: Dikke repeat stuurt Nancy. Joke die zegt dan weer nee, ze heeft al veel betere nummers gehad, voor haar is het niet. Gregory stuurt repeat, het nummer gaat even smooth als Jan Vertonghen op een voetbalveld.
2: Kijk eens, dan toch in de beginjaren.
0: repeat ook voor Peggy, enfin, het nummer gaat door, dat je al door. Je hoort het vanavond opnieuw bij Robbe Petitjean. Even kijken, Pauline. Het is 5:30 en het is oplet onderweg, want het is druk, druk, druk, druk, druk.
3: Ja, er staat eigenlijk al van deze middag uitzonderlijk veel file. Intussen staat er al meer dan 300 kilometer op de Vlaamse snelwegen. En dat komt uiteraard door het verlengde weekend, waardoor veel mensen op vakantie vertrekken. En ook door het slechte weer zijn er meer ongevallen. Vooral rond Antwerpen is het extreem druk en het ziet er ook naar uit dat de drukte niet meteen gaat beteren. Dus hou zeker rekening met extra reistijd. En de man die Sabine Hoebe vermoordde krijgt 20 jaar cel. Hij bracht zijn ex 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken. Hij riskeerde levenslang, maar kreeg dus niet de maximumstraf. De jury hield naar eigen zeggen rekening met de verzachtende omstandigheden zoals een blanco strafblad.
0: Voor het weer gaan we naar Frank de Weerman. Dag Frank.
4: Dag Vincent.
0: Frank, wij keken daarnet even naar buiten en we wisten bijna niet wat we zagen. De hemelsluizen stonden helemaal open. En nu schijnt de zon weer. Wat leuk.
4: Ja, dat is eigenlijk heel de dag al zo. Hè. Dus ja, dan krijg je zo het idee van het ziet er allemaal goed uit, we gaan even naar buiten. En dan een half uur later ziet het er donker uit. Ja. En dan begint het te gieten. Op sommige plaatsen zelfs onweer op dit moment. Hè. Dus hou er zeker rekening mee dat het effectief om felle buien gaat. En dat gaat eerste uren van de avond ook nog door. Het is wel zo dat in de loop van de avond en vooral vannacht dat de meeste buien zich gaan concentreren enerzijds langs de kust. En dat heeft te maken met contrast met het zeewatertemperatuur. Die zorgt voor onstabiliteit daar. En anderzijds ook in de Ardennen. Daar gaan ze nog redelijk wat buien krijgen. Daartussenin is het meestal droog. Ik kan niet zeggen dat het helemaal droog is, maar vannacht dus meestal droog wel. En temperaturen, ja, die zakken naar 2 tot 7 graden. Dus
0: dat is het niet,
4: behalve vragen. Nee. En ik zie bijvoorbeeld nu uit. Je krijgt dan 12, 13 graden als de zon eventjes schijnt. Dan compenseert er een bui, verlies je 5 graden. Dus op sommige plaatsen is het nu 8 graden zelfs maar.
0: Amai. Dat is niet de bedoeling van midden mei, moet ik zeggen. En de verbetering zat er niet meteen aan te komen, toch?
4: Nee, en ben ik eigenlijk nog even vergeten te vermelden. Maar dat is omdat het op dit moment hier in Kortenberg het geval is. Korrelhagel valt er ook op.
0: Ook nog?
4: Dus, ja, ook nog. Dus eigenlijk zijn het voorjaarsbuien. Van die buien die maartse buien of perelse grillen. Iets in mei, daar hebben ze niet echt een term voor bedacht. Misschien moeten ze daar eens over nadenken.
0: Mottig mei weer, noem ik het.
4: Ja, ja, van die meisbuien of whatever. Ja, maakt niet uit. Maar ja, morgen hetzelfde scenario. Dus komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dus we zijn altijd in diezelfde lucht. Dus in de loop van de dag gaat het onstabiel worden. Buien die dus in de ochtend al in het westen aanwezig zijn, die gaan zich verspreiden over heel het land. En uiteindelijk krijgen we dan weer van die felle buien met kans op onweer, korrelhagel, tussendoor. Ja, ook droge momenten, de zon die zich even laat zien en temperaturen die echt wel onder de maat zijn. Hè. Dus een 12, 13 graden. En als dan een bui passeert, is het maar 8 of 9 graden.
0: Ja, dat is voor morgen. Vrijdag in het weekend, Frank?
4: Wel, vrijdag kan ik nogmaals copy-paste doen. Dus vrijdag verandert er nog steeds niks. Dus ook felle buien in de loop van de dag, die kunnen ontstaan bij ongeveer een graad of 12. In het weekend begint hij net te donderen. Dus ook in Kortenberg eventjes een verslaggeving.
0: Dank u.
4: Onweer in Kortenberg. Ja. Dus voilà, wordt nogmaals bevestigd dat sommige plaatsen het onweer is. Los daarvan, het weekend zelf, dan gaat het iets zachter worden. Dus zaterdag zitten we rond een graad of 14. Zondag is dat dan 16 graden. De buien, het aantal neemt wat af, maar droog gaat het zeker niet zijn en de intensiteit neemt ook af. Dus dan is er geen kans meer op onweer, maar al bij alles nou altijd wisselvallig, zowel zaterdag als zondag.
0: Alright.
4: Amai. Dus reus bezig hier.
0: Ja, wij horen dat niet. Dus dat is, wij horen jou gewoon babbelen en dan ineens plots amai halverwege een zin uitkramen, Frank. Maar dat is niet erg. Het moet dan wel indrukwekkend zijn.
4: Ja, toch wel. Ja, eigenlijk wel. Hey, mag ik met een positieve noot eindigen?
0: Het is u geraden,
4: Frank. Iedereen staat daar een beetje op te wachten, toch?
0: Ja, nee? Het is u geraden.
4: Ja, wel, kijk, begin volgende week verandert het er nog niet al te veel, maar de tweede helft van volgende week ziet er helemaal anders uit. De wind gaat draaien naar het zuiden, zachte lucht komt onze richting uit, de zon gaat schijnen en het wordt misschien wel 25 graden.
0: Dat is heel goed, want wij hebben verlof. Dankjewel daarvoor, Frank. Goed geregeld.
4: Voilà.
0: Merci, tot morgen.
4: Mm-hmm. Ja, tot morgen.
0: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 een uur 20 bijtellen van Sint-Niklaas Centrum. Op de E34 een uur en 7 vanaf Beveren. Op de E313 een uur vanaf Herentals West. Op de A12 drie kwartier van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. En op de E19 20 minuten bijtellen van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Rumst. Brusselse binnenring verlies je een uur van Expo tot Diegem. Brusselse buitenring 40 minuten van Diegem tot Expo. Op de Antwerpse ring richting Nederland 36 minuten erbij van Antwerpen West tot Borgerhout. En 20 minuten op de E17, zo moet ik het zeggen, richting Gent. Die tijd verlies je daar tussen Lokeren en Beervelden, want daar is een ongeval gebeurd. Sta ergens anders aan te schuiven en vliegen.

0: nummer 15 in de Q-top 40, dat was Offenbach met Miles Away.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 38% van de mensen van hun hobby hun werk heeft gemaakt.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
2: Ja, bij jou, Jan, lijkt me dat wel vanzelfsprekend, toch?
3: Zeker, het is een betaalde hobby zelfs.
0: Ooit als een werk. Ooit als een hobby. Het is altijd een hobby gebleven, eigenlijk.
3: Ja, ja. Eigenlijk wel, ja.
0: Heb je echt altijd graag gevoetbald?
3: Nee. ja, het spel zelf ja. wel.
0: Eens op het veld staat.
3: Ja, maar wat soms wat erbij kwam kijken, en vooral de blessures het laatste jaar bij Anderlecht bijvoorbeeld, was wel
0: ja, lastig. Ja. Dat is mentaal wel een uitdaging, snappig. En bij jou, Paulien, wat wil jij eigenlijk later worden als je klein was?
4: Vroeger, toen ik klein was, was ik wel heel sportief. En dan wilde ik heel graag LO-leerkracht worden.
0: Ah ja.
4: Of dierenarts of zo. Maar ja, dat is hem niet geworden.
0: ja.
4: En mijn hobby was niet zo radio maken of nieuws lezen. Nee. Allee, ik was daar niet mee bezig.
0: Nee, idem.
4: Dus ik ben daar een beetje ingerold.
0: Het is niet gelukt om van jouw hobby te maken. Bij mij idem dito. Anders was ik voetballer geworden naast Jan.
3: Ah, ja.
0: dus nog niet in de verste verte sprake van. En de radio is ook pas op mijn 18.
3: Kan nog komen.
0: De ring is sample.
4: Ja, wie weet.
0: Nee.
3: Veteranenploegske.
0: Nee. Echt, als ik nu... Ik speel nog altijd wel cafévoetbal. En ik zie zo ploegmaten binnenkomen van geboortejaar 2005. En dan denk ik, nee, het gaat niet meer gebeuren,
4: amai.
0: Vincent. Het
4: is
0: Dreigemist. Nu het toch over voetbal gaat, Jan, over een kleine maand start het WK voetbal weer.
3: Yes.
0: Voor de eerste keer zonder jou.
3: Ja, het is nogal zonder mij geweest, maar ja. Sinds de laatste jaren.
0: De eerste keer sinds lang zonder jou.
3: Ja.
0: Hoe ga je het beleven? Kijk je er eigenlijk naar uit om dan veel voetbal te zien? Of heb je zoiets van, ah, nee, het gaat toch een beetje pikken? Of hoe voelt dat?
3: Ik ga wel kijken. Niet elke wedstrijd, denk ik, want ze zijn ook wel 's nachts. Dus het moet een beetje uitkomen. De Rode Duivels, uiteraard.
0: Ja.
3: Zeker wel met de kindjes ook. Ja. Allemaal fanatieke voetballiefhebbers en supporters van de Rode Duivels. En, de meeste wedstrijden ga ik volgen. Ik ben ook nog wel op verlof, maar dan ga ik het ook wel proberen kijken.
0: Wat voor iemand ben je als voetbal opstaat? Ben je zo'n type die recht staat uit de zetel en begint te roepen naar je scherm? Of eerder wat mompelt? Of,
3: echt vanaf of ik mensen ken. Bijvoorbeeld bij de halffinale van de Champions League was ik wel echt aan het supporteren. Niet zozeer voor Bayern, maar wel voor Vincent Kompany en Harry Kane.
0: Ja,
3: en dan merkte ik dat ik wel echt... Ik was echt aan het vloeken bij de eerste tegengoal die al heel snel viel in de tweede wedstrijd.
0: Ja, te vroeg.
3: En mijn vrouw keek zo op, want die was dan niet gewend dat ik op die manier voetbal beleef. dus ja, dat ik bij mij meer vast aan mensen die ik dan ken.
0: Zelfs de duivel spelen dan.
3: Ja, zeker wel. Dan zal dat wel fanatiek zijn. Ja.
0: Alright. Wie wordt volgens jou de ster van onze nationale ploeg, die 2K?
3: De ster. Wauw. Dat is geen simpele dan...
0: Er zijn er een paar in vorm.
3: Er zijn er een paar dan... Ik ga voor Jurrie Tielemans.
0: Jurrie?
3: Ja. Ik heb wel sympathie voor zijn spel en voor hem als persoon. Ook wel de kapitein van de ploeg, echte leider. En ik ga dan op voor Jurrie. De rest zijn een beetje de usual suspects, dus die noem ik liever niet.
0: Tuurlijk,
3: maar Jurrie.
0: Ja. Kan helemaal eens ook een goed seizoen aan het draaien.
3: Ik wil ook niet de keeper zeggen, want als je Thibaut zegt, dat is meestal geen goed teken als de keeper de ster wordt.
0: Ja, dat is waar. Dus, liever iemand die het spel verdeelt.
3: Ja,
0: snap ik. Ja.
3: Voilà.
0: Alright. Zo meteen gaan we nog een klein beetje op door. Eerst Post Malone en Morgan Wallen.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
9: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
8: U heeft toch geen binge-probleem?
9: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
12: Mama.
11: Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden.
12: Ja.
11: hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
13: Open op Hemelvaart.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: Goesting in mijn wereldreis.
15: Elke maand.
14: Lekker chillen in paradijs.
15: Elke maand.
16: Win for life.
15: Win for life.
16: Win tot 5000 euro. Elke maand.
15: Elke maand.
16: Je leven lang.
17: Vanavond bij VTM werken de koppels van Huisgemaakt verder aan de tuin van hun dromen. En VTM 2 ondergaat een grondige inspectie van de hygiënepolitie. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2.

0: Zometeen de Q-topschijf van deze week. Dat is de nieuwe single van Mil King, die heet Medicine. Vincent. Maar eerst, voor we Jan Vertonghen laten vertrekken, willen we toch nog even vooruitblikken op het WK voetbal dat binnenkort start in de States, Mexico en Canada. Je voelt het beetje bij beetje. De WK-songs zijn er. We geven elke maandag een truitje weg voor de Rode Duivels, waardoor onze inbox weer helemaal smelt. Dat is ongelooflijk.
1: Ah ja,
0: dat is de prijs. Daar doen meer mensen aan mee dan aan het geluid, waarmee je 10.000 euro's kan winnen. Dat is echt, echt crazy. Dus Jan, jij bent de perfecte mens om een beetje vooruit te blikken op dat WK natuurlijk. Hè. Ja, jawel. Je hebt er 3 meegedaan en 157 wedstrijden voor
2: correct,
0: de Rode Duivels.
2: Goed ingelezen.
0: Crazy.
2: Sterk.
0: Ja. Kudos aan het team.
2: Ja.
0: Onze stagiair Remy. Die heeft hij fantastisch opgezocht. Zo'n WK, dat lijkt me een heel bijzondere ervaring. Wat was voor jou het zotste dat je daar hebt meegemaakt? Ik vermoed de bronzen medaille, maar ook misschien het extra sportief. Wat kom je daar tegen op zo'n toernooi?
2: Wow, je zit er wel eigenlijk in een bubbel. Zoveel kom je daar niet tegen buiten de voetbalvelden en de hotellobby's. Ja. Dan was Brazilië wel het eerste en echt in Maracana spelen. Een heel unieke ervaring. Dan ook tegen Messi en Argentinië. Ja. Uiteraard de bronzen medaille, maar dan zou ik toch zeggen de wedstrijd tegen Brazilië. Voor mij is Brazilië nog altijd het voetballand bij uitstek. Ja. De referentie, de laatste jaren misschien iets minder in de jaren 70 en 90. Maar... dat was een geweldige wedstrijd waar alles bij elkaar kwam. En,
0: het hoogtepunt, denk ik, van jullie generatie.
2: Zeker,
0: dat was echt fantastisch. Alles zat daarin. Ik zat laatst eens, laatste jaar of 2 geleden, op vakantie en ik was aan het stappen op de televisiezenders daar. Dat doe ik altijd, op zoek naar zo'n nieuwe formats. En ik botste plots op een uitzending van die wedstrijd. En het was nog 0-0. Dit ga ik blijven kijken. Ik wist ook niet waarom, dat was in Canada. In zo'n hotel aan de luchthaven, gewoon aan het stappen tussen allemaal Amerikaanse formats ineens. Belgium, Brazil.
3: Wow.
0: Het is nog 0-0. We blijven kijken tot op 2-0 staan. En dan ga ik prutsen. Plots was de reis even gepauzeerd. Dat is fantastisch.
2: Ja, dat was het hoogtepunt. Ja.
0: Is er een land waarvan jij denkt, dat wordt zo de verrassing van die 2K, de dark horse, dat land moeten we in doog houden?
2: Ik heb het altijd wel voor de Zuid-Amerikaanse landen. Dus dan zou ik Colombia, Ecuador wel willen noemen. En ook toch wel Japan.
0: Ja,
2: ja, Japan is altijd heel technisch, tactisch goed, harde werkers. Ik vind Japan een heel sterk land.
0: Ja, dus, ja dat weten we, want daar zijn we ooit bijna door uitgeschakeld. Maar die comeback begint eigenlijk bij jou. Hè. Iedereen heeft het over dat laatste doelpunt.
2: Ja, ik snap ook niet waarom.
0: Maar de goal daarvoor begint bij jou.
2: Ja.
0: We hebben een nieuwe Rode Duivel. Misschien mogelijk. Gisteren was er het nieuws dat Matias Fernandes Pardo niet voor Spanje, maar wel voor België kiest. Ken je hem eigenlijk? Een extra spits, we zouden het kunnen gebruiken.
2: Ik ken hem persoonlijk niet trouwens. Als voetballer wel. Ja.
0: En?
2: Ja. Ik denk dat dat een heel goede aanvulling is voor de ploeg. De spitspositie is toch altijd een beetje krap. Ook al bij de Rode Duivels uiteindelijk. Jonge speler, veel snelheid en zeker een goede speler zijn altijd welkom.
0: Ja, zeker. Zeker. Ik vind Pardo ook zo'n goede naam voor de supporteren.
3: Er
0: kunnen goede songs rond gemaakt worden.
2: Goede naam.
0: Fernandes Pardo. Jan Vertonghen, dankjewel om langs te komen.
2: Graag gedaan.
0: We wensen jou heel veel succes met de Jan Vertonghen Foundation en het padeltoernooi dat daarvoor gaat plaatsvinden. Als je bekende Vlaming wilt kopen om mee te padellen, dan moet je de Instagram in doog houden.
2: Zeker. En de website.
0: Voilà. Jan, merci om hier te zijn. Tot de volgende keer.
2: Graag gedaan.
4: Dit

0: je met Madison dat je het opschrijft van deze week. Het is tijd voor...
1: Q-Music.
2: Winnen met...
0: We zitten met €450 in de prijspot. Het is alweer een tijdje geleden dat er iemand 10 op 10 haalde. Maar had het anders kunnen zijn, want de afgelopen 2 dagen was het spannend. Gisteren bijvoorbeeld haalde luisteraar Emily een nipte 9 op 10. Een elektronisch toestel.
3: Keukenrobot.
0: Een voetbalclub.
3: KVO-Stende.
0: Iets uit de tuin.
3: Klavers.
0: Een beest.
3: Krekel.
0: Een vakantiebestemming.
3: Kroatië.
0: Dat was net te laat. Dat scheelde echt heel weinig. En eergisteren, maandag, was het eigenlijk ook al het geval met luisteraar Glenn. Het was nog spannender. Een Disney-figuur.
4: Dumbo.
0: Een hondenras.
4: Dalmatier.
0: Een kustgemeente.
4: De Padden.
0: Een krant of tijdschrift. Dat was de 10e.
4: Nee.
0: Een dag allemaal.
4: Een dag allemaal.
0: De standaard, de morgen,
4: de standaard.
0: De tijd.
4: Godverdomme, is op.
0: Zelfs ja, de tijd is op. Je moet gewoon opnieuw lachen met dezelfde mond. Ja. Dat is heel goed. Het kon dus echt gisteren en het kon eergisteren. Je voelt het, er hangt een winnaar in de lucht. En misschien ben jij dat wel.
5: Oh, Annie, daar hangt een stokje aan. P dus.
0: Winnen met de P van Jackpot. Stuur een audiobericht waarin je zegt winnen met een P en dan maak je kans op die €450 shoppingbudget. Zometeen na Teenage Dirtbag.

0: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons vente, zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
6: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
9: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
10: Een goeie avond. Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat meer dan 300 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En er is niet meteen beterschap in zicht, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.
11: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17... De E34 uit Zelzaten.
10: De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. De regering wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de €4000 twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoebe vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat.
12: Die verzachtende omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft is natuurlijk verkeerd en fataal, maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan haar familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
10: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer omdat hij het niet kon verdragen dat ze een nieuwe vriend had. De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossen, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams blankopstuk Philip de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging. Maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossen.
13: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het er moeilijk mee hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
10: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen, zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stil viel in de laatste kilometer. Maar Eulalio die pakt wel de roze leiderstrui. De 3e plaats die was vandaag voor de Uruguayan Thomas Silva. En in Hongarije heeft onze landgenoot Timmerlier de openingsrit gewonnen van de Ronde van Hongarije. In een massasprint klopte hij daar de Colombiaan Juan Sebastián Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is zo ook meteen de leider in het klassement. Het is al zijn 3e ritzege dit seizoen. Het blijft zeer wisselvallig, met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het weekend, het verlengde weekend, krijgen we onstuimig weer.
9: Onstuimig weer en onstuimige tijden op de weg. Op de Brusselse binnenring tel je een uur bij van Expo tot Diegem. Op de buitenring een half uur vanaf Diegem tot Expo. Dat is grappig. Het is gewoon dezelfde film.
10: Ah, ja.
9: Ik heb er dubbel zo lang over. Op de Antwerpse... Nee, op de snelwegen richting Antwerpen, daar zijn we nu. Op de E313 een uur extra vanaf Herentals. E17 een uur extra vanaf Haasdonk. E34 50 minuten erbij vanaf Beveren. A12 30 minuten erbij vanaf Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur en 10 minuten bijtellen van Sint aan Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de E17 een half uur van Waasmünster tot Beervelde. Richting Brussel op de E19 25 minuten extra van Sems tot Machelen. Op de E40 richting Kust 24 minuten van Beren tot Brugge. En als je op een andere plek staat aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 20 minuten.
14: Music. Vincent Live.
9: Het is tijd voor de nummer 4 in de Q-top 40, voormalig nummer 1. Hier is Shakira met Zoo.

0: Zoo van Shakira bij Vincent Live.
1: Kemp hem! Kom! Jij hebt het hele toch?
2: Ja.
0: Dus straks is er opname van A tot Zot. En Gerben Duurlings is hier al zich aan het vervelen sinds hoe laat?
2: Ik ben ondertussen sinds 5 uur klaar. We waren gisteren aan toe voor de podcast op tierlist. Dus ik zit hier nu wel al 2 uur.
0: Ja.
2: Nee, een uur.
0: Nee, een uur.
3: Ja.
0: Uur en 10 minuten.
2: Het voelt als 2 uur.
0: En jij verveelt. Goed om meer radio te maken het komende uur?
2: Absoluut.
0: Doen we gewoon mee tot 7 uur.
2: Ah, geweldig.
0: We zitten net bij het Q-onderzoeksbureau. Q-onderzoeksbureau. Ah nee, wacht. Daar moet ik natuurlijk wel de muziekjes voor klaarzetten. Ja. ik was natuurlijk bezig met extra talenten scouten voor onze show. Ik het Q-onderzoeksbureau ben vergeten, verdorie.
4: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 38% van de mensen heeft van hun hobby hun werk gemaakt. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Wat wil jij worden later als je groot bent?
2: Irritant, en dat is echt wel gelukt. Op het internet. Nee, ik ga wel heel graag worden wat ik nu aan het doen ben. Vooral entertainen en amuseren en dat ben ik aan het doen. Dus.
0: Voilà, dan hoor je bij die 38%. Thomas uit Knokke ook. Die zegt, ja zeker, in mijn studentenjaren vond ik het fantastisch om frieten te bakken in de frietketel thuis van mijn vrienden. En ondertussen heb ik mijn eigen frituur. Dus ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Lien uit Mechelen stuurt, mijn grootste passie is tekenen en ontwerpen geweest. En sinds 2 jaar heb ik een eigen tattoo shop. Op die manier kan ik mijn tekenkunsten vereeuwigen om de mensen in hun huid. En Melissa zegt, ik weet niet of je het een hobby kan noemen, maar ik was als kind altijd verzot op dieren. En nu werk ik als dierenverzorgster in een dierentuin. Als jij zelf ook van je hobby je werk hebt gemaakt, laat het dan even weten via de Q-app.
4: Q Music. Winnen met een P.
0: Nu gaan we naar Jarne, 22 uit Wevelgem. Dag Jarne.
5: Hallo, dag Vincent.
0: Er zit €450 in de prijzenpot. Wat zou je daarmee kopen als je nu boempats €450 op je rekening krijgt?
5: Ik ben fotograaf, dus ik zou wel iets in die regionen kunnen vinden.
0: Een extra lens of zo.
5: Ja, bijvoorbeeld. Ja, al is dat iets wel dan 450.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Heb jij ook van je hobby je beroep gemaakt, als ik het zo hoor?
5: Deels. Ik heb geprobeerd als fotograaf en nu staat de bedoeling om ooit...
0: om ooit professioneel te worden. Oké, snap ik. Ja. Wat zou jij doen met €450 op je rekening, Gerben? Ineens nu zo.
2: Ik heb 450.
0: Als je nu... En je moet het spenderen aan iets.
2: Aan eten snel. Ik denk, honger.
0: Hij heeft alles al. Dat is ongelooflijk.
2: Ik heb honger.
0: Hij heeft honger. Goed. Jarno, we gaan eraan beginnen. Je krijgt zo meteen van mij 30 seconden in 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de P begint. Als dat lukt, is het jackpot. Ben je daar klaar voor?
5: Ik ben daar klaar voor.
0: Alright, veel succes. We gaan ervoor in 3, 2, 1. Een jongensnaam.
5: Peter.
0: Een 3-letterwoord.
5: Pas.
0: De titel van een popsong.
5: Perfect van Ed Sheeran.
0: Een vogelsoort.
5: Een pimpelmees.
0: Keukengerei.
5: Een pollepel.
0: Een ongezonde snack.
5: Pizza.
0: Een vak of richting op school.
5: Ju. Ah, kut.

0: en begin opnieuw. Het weekend begint al opnieuw. Heerlijk toch, want het is woensdag, maar eigenlijk is het valse vrijdag. Want morgen is het feestdag, dan is het brugdag, dan is het zaterdag, zondag. Heerlijk. En normaal op vrijdag tussen 6 en 7 doen we extra weekend en spenderen we heel veel tijd aan de fijne weekendplannen van de Q-luisteraar. Dat gaan we vandaag ook doen. Pauline, wat bent jouw weekend? Jij ging naar Harry Styles zeker, hè?
1: Ik ga naar Harry Styles.
0: Oh, is dat zijn eerste show dat je gaat zien?
1: Ik weet het eigenlijk niet.
2: Met de bus?
1: Ja, ik ga met de bus.
0: Naar Amsterdam?
1: Ja, ik dacht, dan ben ik op mijn gemak. En dan kan ik gewoon...
0: Op je gemak?
1: 3 uur in
0: met 50 van die zwetende pubermeisjes op een bus.
1: Ja, mij al een beetje voorbereiden op het concert. En dan als
0: voor drinken bedoeld ze trouwens. Kun je vertalen van Gerben, voorbereiden op het concert.
3: Maar dat had ik al door. Ja, is, als je Aalst carnaval doet, dan... Ja.
1: Het is wel mijn vriendinnen uit Aalst dat ik ga.
0: Ja, natuurlijk. En Rek heeft Harry Styles een bus ingelegd van Aalst naar Amsterdam.
1: Nee, maar wel vanuit Erpenmeren. Dat is vlakbij Aalst eigenlijk.
0: De organisatie zelf?
1: Ja, ik weet niet of dat een organisatie is. Ik hoop dat dat ook geen... Dus,
0: maar dat is niet een local
1: was.
0: Uit Erpenmeren die zegt van ik ga dat...
1: Nee, nee, want dat is echt op verschillende plekken. Op carpoolparkings gaan we passeren en we vertrekken zondag dus om 2 uur. En dan komen we om 5:30 aan in Amsterdam.
3: Die mensen.
0: Van 2 tot 6
1: Dan ga ik, als we dan terugkomen, ga ik dan proberen om de finale van de Mol op mijn gsm te kijken. Dus die ga ik missen door het concert.
3: Maar je gaat gedronken hebben, dus dan ga je het niet weten.
0: Ja, en al die adrenaline gaat eruit zijn ook, toch?
1: We zien wel wat
0: die terugrit niet wel aan verwachten. Niet wel aan verwachten. Ja, ik vertrek straks naar de Ardennen.
3: Oh!
0: Maar ik werk wel door morgen en overmorgen, maar mijn hele schoonfamilie gaat naar de Ardennen. Hebben daar een huisje gehuurd. En dus ik ga even pendelen tussen de Ardennen en Vilvoorde komende dagen.
3: Amai.
0: En dan op vrijdag, vrijdagavond blijf ik wel voor het hele weekend nog, hè. Maar ik vind het heerlijk, ik kijk er naar uit. Omdat het is ook zo niet druk op de baan, dus ik ga er snel zijn. Nu wel, maar vanaf het feestdagen zijn en zo. Dat wordt een feest. En jij, Gerben?
3: Ik ga gewoon doorwerken. Ja, ja, dat gaat gewoon door mijn leven.
0: Jouw werk is heel verscheiden, hè?
3: Ja, ik doe van alle verschillende
0: dingen. Wat brengt het morgen overmorgen? Of weet je dat niet dat je hoort?
3: Jawel, morgen had ik eigenlijk normaal gezien een vrijdag, maar dan neem ik dingen op voorhand op, zoals ik heb een nieuw concept saus van de week en dan ga ik de la patat...
0: Saus van de week?
3: Ja, ik ga nu alle sausen van de frituur reten.
0: Ah.
3: En de la patat frituur heb ik nog niet uitgetest, dus
0: die moet
3: natuurlijk wel eens uittesten. En dan was er een frituur die had gestuurd dat ze een broodje met mijn snack hebben gemaakt, dus dat ga ik ook eens uittesten. En...
0: 3 frituren!
3: Oh, en in de avond...
0: En dat frituur.
3: Nee. Ja, en om dat af te sluiten. Nee, dan is het bij Michael Amani. Die gaat een Beyblade-tournament gooien. Dus het is wel een hele leuke... Blijkbaar, hij wil het terugbrengen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat geven. Maar het is wel een leuke chilledag morgen. Dat zeker wel.
0: Werkdag.
1: Ja.
0: 3 keer nat frituur. En een Beyblade-toernooi.
3: Oh, geweldig. Ik ga zo genieten morgen. Oh, ik zal u foto's sturen van mijn heerlijke werkdag. Is dat geen goed idee?
0: Dat is echt fantastisch. Dat vind ik heel goed. Wat brengt jouw verlenging? De weekend. Ga je ook naar Beyblade toernooien of doe je iets anders? Laat van je horen.
4: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Dendermonde. Tickets en info qmusic.be en in de Q-app. Q-music. Q-sounds better with you.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
7: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
6: Met een wel heel bijzondere bagage.
7: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
6: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
7: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
6: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
7: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: morgen feestdag, vrijdag brugdag en voor veel luisteraars dus de start van een verlengd weekend. Kevin uit Roeselaar gaat naar Centerpark met vrouw en dochter. Nicky heeft 2 communiefeesten en een doop dit weekend.
1: Amai!
0: Dat is heftig. Sarah gaat naar Fantasialand voor de communie van het zoontje Liam. Jessica heeft een zwangerschapsshoot op de locatie waar ze ook trouwfoto's gemaakt hebben. En ze gaan de buggy in elkaar steken.
1: Oh, romantisch.
0: Ja. Jo gaat op date morgen. Dus dat is wel spannend. Veel succes, Jo. En we hebben nog wat audioberichten ook.
2: Hey Vincent, met Guy. Ik ben kok bij Etenstijd. En dit weekend heb ik het laatste communiefeest van dit seizoen. Ik weet dus wat te doen. Yay!
1: Ah. Hey, dat rijmt zelfs.
0: Ja, dat is heel goed.
3: Hey Vincent, my dear. Ik ga dit weekend naar de seizoensrally in Bocholt. Yay!
0: We gaan naar Cindy, die hangt aan de lijn. Dag Cindy.
4: Hey Vincent, goedenavond.
0: Goedenavond. Cindy, wat brengt jouw verlengde weekend?
4: Oh, enorm veel studeren.
0: Hoezo?
4: Ja, ik ben 1,5 jaar geleden een nieuw traject ingestapt. Ik ben zorgkunde gaan studeren. Gewoon even alles omgegooid, met een droom achterna gegaan. Ik zit in mijn laatste fase. Ik heb nog 3 modules dat ik moet afwerken. En ja, dinsdag een groot examen over palliatieve zorg. Hetgeen dat nogal heel vrij pittig is.
0: Ja.
4: Dus ja, voor mij is het alleen maar studeren, stage lopen en zien dat we doorgeraken, zodat ik dus op 25 juni mijn diploma mag bemachtigen.
0: Zeg maar, zoals dat, Cindy, ik lees hier op mijn scherm, je bent 48, dus je hebt echt, ja, whatever je met je leven aan het doen was, beslist, ik kan ermee stoppen en terugstuderen.
4: Ja, dat is eigenlijk gekomen. Ik ben in 2023 teruggekomen in een burn-out.
0: Ja.
4: Dat heeft mij toen doen nadenken. En uiteindelijk heb ik gedacht van, ik ga alles over een andere boel gooien. Mits de steun van mijn gezin, mijn echtgenoot en mijn 3 kinderen, ben ik dan toch uiteindelijk mijn droom gaan volgen. En ik ben enorm fier waar ik nu sta. En hopen dat ik in juli mag starten in het ziekenhuis. Want ik heb ondertussen ook een contract al mogen tekenen.
1: Amai, keigoed. Maar ja. Cindy, ik ben wel benieuwd. Wat is het nu eigenlijk het verschil tussen een zorgkundige en een verpleegkundige?
4: Ja, een zorgkundige is vooral de personen die dat de parameters gaan opnemen. Wij mogen wel kleine prikjes geven, dus eigenlijk bloedverdunners mogen wij geven, maar wij mogen geen bloed trekken. Wij mogen eigenlijk geen medicatie uitdelen. Dat is eigenlijk zo wat de grote job, eigenlijk, ja, de taak van de verpleegkundige.
0: Maar
4: al de rest de dagelijkse zorg van de patiënten en zo, dat valt allemaal in onze coté terecht.
0: Chique, chapeau. Hè.
1: Leuk, echt. Ja. Chapeau dat je dat doet.
0: Ja, en zo heroriënteren, zeer straf allemaal. Cindy, veel succes. Ja. Goed blokken. En je hebt 1 voordeel, het wordt toch kut weer, heel verlengde weekend. Dus als je aan het studeren bent, dat is zoveel fijner met slecht weer dan met goed weer.
4: Ja, dat klopt.
0: Geniet ervan, tot ziens.
4: Dank je wel.

0: With Temptation and Smash Into Pieces, Somebody Like You. Pauline, zou dan toch geen norovirus-uitbraak zijn op het Franse cruiseschip in Bordeaux?
1: Ja, klopt. Meer dan 1700 passagiers en bemanningsleden zitten in quarantaine op dat schip nadat een passagier overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Er werd eerst gedacht dus aan een uitbraak van het norovirus. Dat is eigenlijk buikgriep. Er werden verschillende mensen getest, maar uit de eerste resultaten zou nu blijken dat het toch niet om dat virus gaat. Bijkomende testen in het ziekenhuis van Bordeaux moeten dat nu nog bevestigen. Er zijn trouwens geen Belgen aan boord. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit van de Ronde van Italië gewonnen, zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio, maar die pakt wel de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en ook onweer. Morgen vroeg ook wisselvallig weer. In de namiddag meer opklaringen en 11 graden.
0: Er zijn op dit moment 13 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E17 richting Antwerpen moet je een uur en 12 minuten bijtellen vanaf Haastong tot Antwerpen-West. Op de E34 een uur van Melcelen tot Sint Anna Linkeroever. Op de E3 13, 50 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En op de A12 30 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een uur en 10 minuten bij van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Op de E40 richting Kust een half uur extra van Aalter tot Brugge. Brussels binnenring een half uur van Expo tot Mach. En ook een half uur van Beersel tot Zelik. Op de Brusselse buitenring verlies je 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem en 17 minuten van Grimbergen tot Jetten. Ten slotte op de E19 richting Brussel een half uur bijtellen van Zems tot Machelen. Is daar ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan een kwartier. Vincent Live.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is tijd om te luisteren naar het einde van dit radioprogramma. We hebben de laatste nootjes. Gerben, je mag mee luisteren.
1: Ja.
0: Maar als je het weet, mag je het niet zeggen, want dan is het voor de luisteraars niet meer aan, oké?
1: Oké.
0: Ja, bij Paulien moet ik dat niet meer uitleggen, maar voor Gerben zit het nog eens graag apart.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
1: Ja, ik weet het. Ik ga het zeggen. Wacht. Nee, ja, ik ken de radioshow ook.
0: Maar jij kent hem wel? Herken je het liedje?
1: Ik heb geen flauw idee. Ik heb het nooit... Ik kan dit echt niet. Dit spel is niet gemaakt voor mij.
0: Het mooie is dat ik u kan vertellen dat je de persoon in kwestie...
1: Oh my god. Ik weet zelfs meer.
0: Ja?
1: Ja, ja. De persoon in kwestie volgt mij.
0: Op Instagram?
1: Op Instagram.
0: Wow. Dat is juist, ja.
1: Dat is echt waar. Ja, ja, dat is echt waar. Ik ken hem wel. Ik ken het liedje wel. Sorry,
3: nooit gehoord. Dat is wel cool.
0: Je zit in elkaars DM's op Instagram.
1: Ja, ja, kijk, kijk.
0: Goed, van welk nummer is dit? Zet en laat van je horen in de app.
2: Het Q-onderzoeksbureau.
0: 38% van de mensen heeft van hun hobby hun werk gemaakt. Kim heeft 17 jaar lang in de Giro gezeten. En nu mag ze al 5 jaar met trots verkondigen dat ze werkt bij Giro Nationaal. Dus kijk, dat kan. Sandra uit Hekelgem stuurt: mijn man wou duiker worden en dus ging hij naar het leger. Hij is nu duikerontmijner.
3: Amai.
0: Wauw. Christophe uit Niel zegt: in mijn jongere jaren was ik een fanatieke skier en snowboarder. En ik heb al 19 jaar een ski- en snowboardwinkel in Mortsel. Zo simpel kan het ook soms zijn. Tony.
4: Hey Vincent, Tony hier. Ik ben op mijn 16 in de horeca gerold als jonge student, genietend van een gewoon pintje. En stilaan is die passie voor de Belgische biercultuur uitgegroeid naar speciaal bieren. Tot uiteindelijk mijn eigen biercafé van 300 verschillende bieren. Belgische bieren uiteraard. Oh. En één daarvan had wel mijn voorkeur. En nu ben ik de gelukkige salesvertegenwoordiger van Brouwerij Hazeveld, gelegen in Gent, waar ik nu hun bieren mag vertegenwoordigen. Dus ik heb van mijn passie mijn beroep kunnen maken.
0: Fijn.
5: Hallo, ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik was eigenlijk een bijberoep dierenoppas en nu doe ik dit al 9 jaar vol tijd.
0: Heerlijk. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en het verhaal van Jeroen uit Rijkenvorsel, die een grote passie heeft voor muziek. En hij deelt die nu zelfs in bijberoep met Hollywood.
3: Amai.
0: Hij heeft connecties met Hollywood. Hij mag het zo meteen zelf uitleggen.
6: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ja, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
14: Amai, dat wordt vlammen.
13: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
15: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
16: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar.
17: Keukens de Abdij.
18: Ritchie, citroen met framboos.
19: Ritchie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: blijft een banger. Jungle van Alok in de Chainsmokers.
1: Onderzoeksbureau.
0: 38% van de mensen heeft van hun hobby een werk kunnen maken, blijkt uit een bestaand onderzoek. En dat zijn we nu aan het dubbelchecken. Cindy uit Ansegem die stuurt: preventie en veiligheid vond ik als kind af aan al zeer belangrijk. En nu ben ik daar mijn beroep van aan het maken. Ik ben aan het bijstuderen voor preventieadviseur. Chris uit Antwerpen is al jarenlang grote wijnliefhebber. En is 10 jaar geleden wijnhandelaar geworden. En geeft nu ook les bij een soort sommeliercursus. Voor mensen die graag wijn willen proeven. Bjorn.
2: Hey Vincent en Paulien. Ik heb ook van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Eerst in bijberoep en later als zelfstandig in hoofdberoep. Ik ben namelijk autodetailer. Mijn zaak heet Streamline Car Care. Fijn weekend. Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Hey, hallo, dag Vincent. Anton hier. U wel bekend van de whisky. Ik had vroeger als hobby whisky verzamelen. Dat is helemaal uit de hand gelopen. Ik had heel veel whiskyflessen dat ik tegelijkertijd gekocht heb. En op een bepaald moment ben ik dan maar met een webshop gestart. En op die manier is mijn beroep eigenlijk een beetje mijn vroegere hobby geweest. En raar maar waar drink ik nu minder whisky dan ervoor. Ik zou zeggen, laat mij ook een keer weten wat je van de whisky vond van vrijdag. Dank u wel.
0: Ik heb vrijdag zijn whisky geproefd.
4: Een nuchtere man voor zoveel whisky te hebben.
0: Ja, maar hij drinkt minder dan vroeger, zegt hij zelf.
4: Ja, ja.
0: Dat was lekker trouwens.
5: Aha, dat is goed.
0: Ja.
4: Ja, heel lekker.
0: Ja.
4: En
0: dat was zaterdag niet goed.
4: Nee.
0: Er goed van gepakt. We gaan naar... Jeroen uit Rijkenvorsel, 31 jaar jong. Dag Jeroen.
6: Hey Vincent.
0: Hallo, jij doet jouw hobby nu ook in bijberoep. Vertel.
6: Ja, dat klopt. Ik maak muziek voor trailers en voor tv-series en zo.
0: Jij maakt muziek voor trailers en filmseries.
6: Ja.
0: En ik zei daarnet al, je bent daarmee tot in Hollywood geraakt. Leg uit.
6: Ja, dat zijn eigenlijk voor grote studio's waar ze overal voor grote campagnes dan eigenlijk muziek voor nodig hebben. En die gaan dan op zoek naar muziek en dat bij publishers raakt en in beschrijving oprecht voor die publishers dan eigenlijk bepaalde prijs voor het stijlen van de films.
0: Oké, jij schrijft voor bepaalde films en series de soundtrack. Kan jij mij vertellen van waar we jouw muziek kunnen kennen?
6: Ik mag er eigenlijk niet te veel over zeggen, omdat er nog veel NDA's en contracten aan verbonden zijn.
0: Ah, ja.
6: Maar ze zijn al over heel de wereld. Er zijn wel bekende films daar. Maar ik mag er uiteindelijk genoeg niet te veel over zeggen.
0: Dus je mag geen titels noemen, als ik het goed begrijp. Ja. Disney?
6: Bepaalde Disney-films inderdaad.
0: Wow.
4: Dat is wel echt crazy.
0: James Bond?
6: Nee, die moet nog voldoen. Dat zal ook wel een bucketlist.
0: Iets van Marvel?
4: Dat is Disney.
6: Ja, bepaalde films, maar ja, ik mag inderdaad niet veel over zeggen.
0: Nee, oké, maar ik voel wel in welke categorie je speelt, namelijk de top categorie. En Jeroen, je doet dat gewoon vanuit Rijkenvorsel, je moet daarvoor niet naar Hollywood af en toe.
6: Wat
0: niet? Jij doet het gewoon vanuit Rijkenvorsel, jij moet daarvoor niet naar Hollywood.
6: Ja.
0: Vet. Heel cool. Vet. Ja, maar zou dat niet zeggen dat je Rijkenvorsel rondwandelt en dan beseft van ja, maar hier wordt de soundtrack van Disney gemaakt.
4: Dat is absurd. Ongelooflijk, hè?
0: Bijvoorbeeld, want ik wil nu niet Jeroen specifiek neerrichting duwen, want dat mag niet. Allee, sorry. Jeroen, merci om aan het lijn te komen. Ik vind het een heel vet verhaal. Ik zou heel graag mee doorpraten, maar dat gaat helaas niet, want heel Vlaanderen luistert mee. Tot de volgende keren.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 38% van de mensen van hun werk hun beroep heeft gemaakt.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat
0: een correct onderzoek, want die cijfers kloppen ook bij de Q-luisteraars, is het 38%.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Onze goede vriend Aaron Blommaert, die heeft iets nieuws en het heet Tranen van Goud. Hier komt-ie.
7: Q

0: Unwritten van Natasha Bedingfield bij Vincent Live. De show zit erop. Zometeen is er Robbe Petitjean. Maar eerst moeten wij nog raden van welk nummer dit het einde is. Gerben had een poging op 3 nodig om te beseffen dat de artiest in kwestie hem volgt op Instagram. Wat toch bijzonder is, want we zoeken echt een Amerikaanse superster.
1: Ja.
0: Febe, 11 jaar, uit Lanaken aan de lijn. Dag Febe.
2: Hoi Vincent.
0: Hoe gaat het?
2: Goed, met jou?
0: Met mij gaat alles prima. Ben je een fan van Gerben Tuurlings en Steffi?
2: Ja.
0: Ik kan nu iets zeggen tegen Gerben als je wilt.
2: Ja, doe maar.
0: Ja, doe maar.
1: Ah ja, jij moet iets zeggen, hè.
0: Ja.
2: Ah, oei. Hallo.
1: Goeiedag.
0: Heerlijk. Groetjes en zo. Febe, welk nummer heb jij daarnet herkend?
2: Guilty van Teddy Swims.
0: Dat is helemaal juist. Guilty van Teddy Swims. Jij mag dat nummer nu aankondigen op de radio. Heb je iets voorbereid of hoe moet ik me dat inbeelden?
2: Ik heb iets voorbereid.
0: Oké. 6 seconden zendtijd. Heel veel succes. 3.
2: Dankjewel.
0: 2. 1. Doe maar.
2: Hallo iedereen, ik wens jullie allemaal een fijn verlengd weekend. En we beginnen dat met Guilty van Teddy Swims.

0: maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
0: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Een zeer goeie avond. Het is 1 over 7. Nieuws krijg je van Julie.
6: Goedenavond. Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kust ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Volgens de eerste testresultaten gaat het niet om het norovirus. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is sowieso uitzonderlijk, zegt deze ex-cruiseschipkapitein.
7: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. Hè. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur op na hun laatste symptomen.
6: Het ziekenhuis in Bordeaux voert wel nog extra onderzoek uit. Er zijn trouwens geen Belgen aan boord. De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werkgevers liever hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. De regering wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stilviel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakt wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vandaag voor de Uruguayaan Thomas Silva. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer en minima rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer. In de namiddag meer opklaringen bij 11 graden.
5: Er staan nog 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar sta je 1 uur en 3 minuten in de file. Op de E313 richting Antwerpen 45 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E34 ook richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Er komen daar 41 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 36 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen. West. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
0: Music. Robbe Petitjean.
5: De avondspits is nog in volle voegen. Veilig invoegen, rustig blijven en genieten. Miles Smith zegt het ook. Drive safe.

0: Romeo en cheerleader. Hey Lucas. Hallo. Hallo Lucas. Hey hey. Of yo. Ben wat aan het oefenen. Ik moet mijn ding zo nog wat vinden. Want Joren die is op congé. Morgen vroeg hoor je hem wel in de ochtendshow. En die zegt altijd ciao. En ik heb zo niet echt iets. Ik denk, Locus, dat gaat hem niet worden. Het 7:10, de week is in de helft gebroken. Heerlijk, hè? Wel een gek weertje, toch? Maai, was dat. Nu schijnt de zon weer en het hagel op mijn kop. Echt een hagelstorm. Ik heb me even aan de kant moeten zetten. Ik was er even niet goed van. In het weekend gelukkig een klein beetje beterschap. En het is vrijdag op woensdag, want morgen is het ook nog eens een dagje congé als je chance hebt. Wij hadden thuis een gekke discussie vandaag over je klassiekers kennen. Want mijn vriendin en ik die blijken elk een totaal andere jeugd gehad te hebben. Want plots begon die over Mary Poppins. En dat dat een topfilm is. En ik zei haar van... Mary Poppins? Ik heb dat nooit gezien. Ik kan jou niet uitleggen waar dat over gaat. En er waren nog zo'n dingen die ik nog nooit gezien of gedaan had. Bijvoorbeeld, met de Q-DJ's zijn we naar het concert van Pommelien Thijs gaan kijken. En ik was nog nooit in het Sportpaleis geweest. Alleen de Afwasdoom, dat moet je nu zeggen. Dat was nog nooit gebeurd in mijn leven, dus ik vraag mij af, heb jij zoiets? Is er bij jou zoiets? Zoiets waarvan iedereen het gezien of gedaan heeft en jij niet? Ik heb nog eentje. Ik heb nooit een film gezien met Hollywood-icoon Elizabeth Taylor.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar Taylor Swift wel, want die heeft er een heel nummer over gemaakt. Het heet ook Elizabeth Taylor.

0: Galantis en 5 Seconds of Summer en die 5 seconden lente die zijn precies alweer weg. Ik heb Mary Poppins nog nooit gezien. Mijn vriendin die vond dat heel raar. Mijn argument was, dat is een film uit de jaren 60. Dat is lang geleden. Ik vond dat ook niet zo heel aanlokkelijk als kind. Dus ik heb dat nooit gezien. Dus ik weet ook niet wat daar allemaal in gebeurt. En wat dat personage Mary Poppins juist allemaal doet. Blijkt dus dat die komt als die nodig is en dan weer weg is. Zwat. Ik snap er niks van. Lise uit Soersel die heeft nog nooit KFC gegeten. Dat kan ik begrijpen, dat bestaat ook nog niet zo lang in ons land. Ik snap dat, Lise, dat is niet zo gek. Els uit Bordmeerbeek, die is nog nooit naar een festival geweest. Vind ik al opvallender, maar op zich, KFC, dat is vettig. Een festival is dat ook, Els. Dus als je daar niet into bent in modder en kak en pis hangen, dan snap ik dat ook wel. Henk uit Lievegem, een hele goede avond. Jij hebt nog nooit een aflevering van FC De Kampioenen gezien.
1: Nee, nog nooit.
0: In heel je leven?
1: Nee.
0: Hoe is dat gebeurd? Hoe is dat gekomen?
1: Ja. Wel een keer toevallig opgezapt, maar altijd doorgezapt.
0: Ja?
1: Het enige dat ik weet dat Jacques Vermeijen erin meedoet, dat is alles.
0: Ja, even in heeft meegespeeld, lang geleden. Het heeft het maar een paar seizoenen. Weet je hoe zijn personage dan heette en zo?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dus je weet, DDT, dat zegt jou dan niks?
1: Dat zegt mij wel iets, ik zou er niet Jacques Meijer kunnen aan koppelen.
0: Nee, ja, bij deze. Of Pico Koppes, net overleden, jammer genoeg. Walter Michiels, de acteur.
1: Ja, ja.
0: Dat zegt je toch iets? Ja. Ja, ik vind het heel opvallend, dit.
1: Nee, sorry.
0: Nee. Allee, jong. Ik denk dat je. Dat zou zomaar kunnen, Henk, uit Lievegem.
1: Ja.
0: Dat je de enige bent. Ik wil een tweede persoon in de queue die ook nog nooit FC De Kampioenen gezien heeft. Crazy. Henk,
1: okay.
0: Denk je dat je iets mist in je leven?
1: Ik denk het niet.
0: Ik kan jou bevestigen. Nee, je mist niks. Ik heb er trouwens nog zo eentje. Ik heb nog nooit een solo nummer van Fleming gehoord. Ik ken hem enkel van dit.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, Marieke wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
11: Psst, Karen.
10: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
11: Karen, stapelkorting bij Moris.
10: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
11: Karen, ik ben het. Huh? Bij Moris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
10: Echt?
11: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
10: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
11: Moris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
12: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
11: joehoe!
12: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
13: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
14: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
13: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

is trouwens helemaal geen schande hè, dat je nog nooit iets niet gezien hebt of nog niet gedaan hebt wat andere mensen wel al gezien of gedaan hebben. Ik heb hier nog iemand die nog nooit naar Thuis gekeken heeft. Nog nooit een aflevering van Friends gekeken, dat is Kevin. Kaylee, die is nog nooit op vakantie geweest buiten België. Kaylee, dat is helemaal oké. Okay. Ik ben nog nooit op een vliegtuig geweest. Nooit in heel mijn leven. Ik ga dat ook niet doen, denk ik. Beetje bang van. Lickly is dit. I Follow Rivers. Als je nooit origineel gehoord hebt, dit is het moment.

0: een bepaald moment was de cover van Triggerfinger zo alomtegenwoordig dat je het origineel nooit hoorde. I Follow Rivers, en als je dat doet, kom je uiteindelijk uit aan de zee ergens. Straks nog goede vibes van Jax Jones en Callum Scott. Die brengen hun fluit mee. Je krijgt ook Sienna Sparrow met heel veel emotie. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen even met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 42 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar zit je met 20 minuten vertragen. Richting Antwerpen 37 minuten erbij op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En 37 minuten op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever moet je 26 minuten bijtellen. Op de Brusselse binnenring dan 18 minuten extra tussen Neerpede en Jette. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
1: Robert Petitjean.

0: Jax Jones en Callum Scott en Whistle. Een fluitje dat nog heel de avond in je hoofd blijft zitten. Het ging daarnet over zo, ja, dingen die iedereen al gezien of gedaan heeft en jij nog nooit. Het opvallendste vond ik Henk, een man van in de 50, die nog nooit een aflevering van De Kampioenen gezien heeft. Dat wel kent en tegenkomt op tv, maar nooit een volledige aflevering gezien. Ik vind dat zot. Zwat, ja, ik weet niet. Maar ik heb nog iemand gevonden. Deborah, die heeft ook nog nooit een aflevering van De Kampioenen gezien.
1: Ik heb ook nog nooit niet FC De Kampioenen gezien. Maar echt, nog nooit. Wel al veel over gehoord.
0: Ja, tuurlijk heb je er al veel over gehoord. Het bekendste ding uit ons land of zo. Zot, ik vind dat jullie alle twee... Ik ga jullie in contact brengen. Gewoon samen gezellig een aflevering moeten kijken. We fixen dat. Echt waar. Het gaat plezant zijn. Het is echt leuk nog.

0: Damiano, daar zou wel wat volk eens mee van de grond willen gaan. Over van de grond gaan gesproken.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Om eens lekker in de wind te zijn, zonder de kater. Of gewoon om eens te gluren bij de buren. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q sounds better.
2: Better with you. Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: And don't put the blame on me.
1: Rag'n Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: Dat is echt zo'n man met van die ruwe handen die dan zo kei lief blijkt te zijn. Staat voor heel veel mensen. Een verlengd weekend voor de deur. Heerlijk. Ik ben heel jaloers trouwens. Maar wat zijn de plannen? Bring it on. De app staat open voor jou. Misschien kan je anderen inspireren. Laat maar komen. En het begin van zo'n lang weekend, dat begint hier feestelijk met Bieber.

Bibi Rexha, New Religion, topschijf. Stijn uit Opwijk, die heeft een plan. Het is een man met een simpel maar briljant plan. Hij gaat goed lang op café zitten, want moet morgen niet werken. De dag erna moet hij ook niet werken. En de avond begint bij Stijn uit Opwijk ook met frieten. Omdat het een soort vrijdag op woensdag is. Ik denk dat de avond kan eindigen met een kotske, Stijn. Maar dat is

0: Jannekes,
1: vader.
0: Hier is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
2: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bambi.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
7: Goedenavond, het is 8 uur. Nieuws krijg je van Julie.
8: Goedenavond. Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kuststad Bordeaux ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Er werd even gedacht aan het norovirus, maar dat wordt niet bevestigd door de eerste testresultaten. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is erg uitzonderlijk, zegt deze ex-kapitein.
9: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur op na hun laatste symptomen.
8: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er ook geen Belgen aan boord. En dat andere cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken, komt normaal gezien volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar na aankomst moeten ze wel de quarantaineregels volgen. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen, vlakbij het station Ukkelstallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Mogelijk werden de bovenleidingen wel geraakt. De brandweer heeft daarom de stroom afgesloten en het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Zuid en Linkenbeek. Het is nog altijd niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minima rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden.
7: Ik ben nog nooit op cruise geweest en ik denk dat dat zo gaat blijven ook. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar sta je 3 kwartier in de file. Op de E17 25 minuten erbij richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertragen tussen Antwerpen-West en Burgerhout. Er staat daar een defect voertuig. 36 minuten erbij. En ook vertragen op de Antwerpse ring tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. 24 minuten. Als jij nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar momenteel minder dan 15 minuten.
10: Music. Robbe Petitjean.
7: 2 self-made women op je radio, check. Eerst iemand die al huge is, Dua Lipa. En dan iemand die dat gaat worden, Judith.

0: Zelf gemaakt en goed gedaan, dit. Judith. Een hele goede avond. Het is 9 over 8. Morgen een dagje congé voor heel veel mensen. En een spannende dag ook voor heel wat mensen. Want het is de finale van de Croquis Cup, de beker van België, dat mag je ook wel zeggen. David uit Waregem, die heeft er heel veel goesting in.
1: Morgen, de slag om Brussel naar de bekerfinale. Anderlecht Union.
0: Ja, de slag om Brussel, dat kan je wel zeggen. Twee Brusselse clubs, hè, Union versus Anderlecht, dat gaat daar wat geven. Rond 3:30 beginnen ze eraan. Jouw hemelvaartplantjes die zijn ook altijd welkom. Ga je naar de Croquis Cup kijken? Ga iets helemaal anders doen? Laat maar weten, de Q-app die staat volledig voor jou open. Pitbull, die weet wat hij gaat doen met zijn dagverlof. Die gaat gewoon hard werken, zoals altijd, want Pitbull, die doet niet aan feestdagen. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

hij komt naar Werchter Boutique. Dat gaat daar trouwens wat geven. De Pitbull-fans die dragen altijd massaal maskers en fake kale koppen om op Pitbull te lijken. Je moet dat maar eens opzoeken. Het is hilarisch. Benieuwd of die Jan Bazaar dat ook doen. Met zo'n pruikje en zo. Denk het niet. Nacht in Amsterdam. Ik vraag.

0: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q sounds better with you.
1: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
3: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Ja, mooie boodschap toch? Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. 24 mei, opschrijven. Dan is er het Nerdland Festival. Het festival voor wetenschap, technologie, all things een beetje nerdy. Georganiseerd natuurlijk door Lieve Scheire en zijn friends van Nerdland. En omdat Lieve elke week op bezoek komt bij Maarten en Dorothee, komen Maarten en Dorothee ook naar het Nerdland Festival voor een live editie van...
1: De 10 meest gegoogelde vragen over...
0: De zin of de onzin van het leven. Dat gaan ze live doen op het podium daar van Nerdland op 24 mei. En Maarten en Dorothee die geven trouwens volgende week een hele week tickets weg voor die 24e mei. En die kan je winnen door mee te spelen met Geniaal of gewoon Maarten. Elke ochtend gaat Maarten een quote voorlezen. En in de Q-app kan jij dan meeraden of hij die quote zelf verzonnen heeft of dat die van een bekende wetenschapper komt. En ik denk... Tenzij Maarten echt geniaal is, dat het altijd vrij snel duidelijk zal zijn. Tegenwoordig trouwens opletten met quotes van wetenschappers. Zelfs rectoren die hebben het soms fout.

0: is iets heel dom gedaan.
1: Net nu een snoepje.
2: Zowat, we gaan even van de lage pianonootjes naar de hele hoge.
1: Ik heb die geslikt.
2: Zomerhitje in wording.
1: Zelfs

Vincent Fierens en Pauline van het Nieuws, die kunnen dit spelen op piano trouwens. The Magnetic. Die hebben dat geleerd van de boys van de Bauza een paar weken geleden. 3 files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je nog altijd richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost sta je 34 minuten in de file. Richting Antwerpen dan, op de Antwerpse... Rewind. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 17 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Nederland nog steeds tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 16 minuten file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Bert Sylvain en zijn hello. Allee, het is te zeggen bonjour. Want ja, het is een Fransman. Daar zeggen ze bonjour. Ik ga dan toch even antwoorden op een vraag die veelvuldig binnengekomen is via de Q-app. Ik had het gisteren over mijn laptop. Ik was die kwijt in eigen huis. Er zijn toch een paar mensen die gevraagd hebben, heb je hem gevonden?
1: Ja.
0: Meteen toen ik thuis kwam, lag hij daar gewoon in de zetel. Heel stom, ik had erover gekeken. Voilà, bij deze is dat beantwoord. Dit is Alex Warren.

0: helemaal goed toch, die Alex Warren. FIFA Dream. Zometeen duiken we trouwens nog eens in het hitarchief van de Q-top 40. Veel gebeurt er in de jaren. Veel gebeurt.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, Marieke wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

Teddy Swims is Mr. Know-It-All. Een beetje eigenwijs. En een beetje een wijsneus vooral. Dat is een Mr. Know-It-All. Nummertje 11 in de Q-top 40. Straks de kasten van het hete archief van die Q-top 40 is opentrekken. Vanavond focus op een Nederlands duo in het hete archief. Dat de Nederlandse popmuziek voorgoed veranderde. En binnenkort beginnen ze aan 10 shows. Wie dat kunnen zijn, daar moet je even over nadenken. Het is niet zo moeilijk. Dit zijn ze niet. Dit is Swedish House Mafia.

0: Weet je wie er een bijzondere week gaat hebben? Suzanne en Freek. Want hun shows in de Gelderdoom die starten zaterdag. En ik vroeg me af, hoe hebben die het eigenlijk gedaan in de Q-top 40?
1: De Q-top 40!
0: Als we zo eens kijken doorheen die jaren. Ik ga even naar vorig jaar. Hè. Best goed, want in het jaaroverzicht van 2025 belanden ze twee keer, Suzanne en Freek. Eén keer op plek 23 met niemand.
2: Nee, niemand.
0: Comeback single hè, na het harde nieuws. Op 75 ook met Ken je dat gevoel?
2: Ken je dat gevoel? Als zomaar niks hetzelfde is, toch voel het best wel cool.
0: De vrolijke kant van Suzanne en Freek, die is ook leuk, hè? En weet je wat ik al vergeten was? Suzanne en Freek, die kennen we natuurlijk als Suzanne en Freek in het Nederlands. Maar in 2016 leerden we ze voor het eerst kennen met een Engelstalig lied. Het was namelijk een cover van dit lied.
3: Don't let me down.
0: Van de Chainsmokers, dit is het origineel. Nu, bij

Ik vind Suzanne klinkt heel schoon in het Engels ook, hè. Suzanne. Maar goed, een van de best scorende nummers in de Q-top 40 van Suzanne en Freek. Aller tijden is deze. Stond 40 weken in de lijst. Dat is altijd mooi, hè? 40 in de top 40. Als je naar een van de shows gaat van Suzanne en Freek, geniet. Het gaat magisch zijn. Soms

0: Music is my medicine, zingt ze. Dat is bij mij ook wel, hopelijk bij jou ook. Music, goed medicijn. En af en toe een beetje dafval gaan, hè. Dat is het leven. Vanochtend hoorde ik trouwens nog iets grappig in het nieuws. Ah ja, grappig, ik weet het niet. Een beetje een onverwacht gevolg van de staking bij Bpost. Want als je ouder bent dan 50, dan kan je zo'n gratis darmkankeronderzoek doen. Dat is heel goed, heel belangrijk. Je kan dat echt voorkomen daarmee. Zeker doen als je mee mag doen. Maar dus, wat moet je dan doen? Je moet een staaltje opsturen via de post. Dat is mooi afgesloten in een potje, dat kan geen kwaad, dat lekt niet. Maar nu blijkt dus dat die staking ervoor gezorgd heeft dat die staaltjes 2 weken lang ergens gelegen hebben in een depot. En onbruikbaar zijn. Duizenden staaltjes. Dus dat moet allemaal opnieuw gebeuren, dat onderzoek. En weet je, als dat net verzonden is, in zo'n buisje, dan is dat heel proper. Maar als dat daar dan 2 weken in ligt... 1000 staaltjes kak in een depot. Kwestietje voor de onkel in jou, denk ik dan.
1: 1 vraag.
0: Want wat wil je echt niet ontvangen via de post? Grappige antwoorden, die zijn nu welkom in de Q-app. Ook een beetje messy, denk ik. 1000 staaltjes kak. Ik weet dat je niet mee mag lachen. Het is een heel serieus iets, hè, maar... Dat is grappig dat er 1000 stalen kak ergens in een depot van Bpost gelegen hebben. Dit is Lola Young.

0: Goedenavond. Bijna 1 over 9 nieuws krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je hoort Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen, vlakbij het station Ukkelstallen. De 300 reizigers werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, maar de bovenleiding werd wel geraakt. Het treinverkeer tussen Brussel-Zuid en Linkenbeek is stilgelegd. Het is nog niet duidelijk voor hoe lang. Er zijn wel vervangbussen en omleidingen voorzien. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, komt volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar ze zullen wel in quarantaine moeten. In totaal stierven 3 mensen aan het Hantavirus. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minima rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag wel meer opklaringen bij 11 graden.
0: En er staat nog 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die vind je op de Antwerpsring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum, 6 minuten erbij. Er liggen daar voorwerpen op de weg, opletten dus. Als je nog ergens anders in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Music. Robbe Petitja.
0: Goedenavond, waar luister jij en wat ben jij nog aan het doen? Laat het even weten in de Q-app.

0: Carpenter. Goedenavond. 8 over 9 inmiddels. De zon die is op het gemak aan het ondergaan. Het was een rare dag met heel veel hagel. Het ziet er nu allemaal heel vreedzaam uit daar buiten. Space zit goed trouwens. Je bent bij Q. Dat heb je goed gedaan. Liesel uit Loker die is ingetuned. Hallo. Xavier uit Tongeren is er ook bij. Hallo daar. En ook Nathalie uit Hoogstraten. Hey, hey Nathalie. En jij ook. Jij bent er ook bij. Vandaag in het nieuws. De staking bij Bpost. Dat heeft een gevolg waar je niet meteen aan gedacht had. Want er zijn duizenden staaltjes uitwerpselen van het grote darmkankeronderzoek onbruikbaar geworden. Die waren namelijk verzonden met de post. Maar dat heeft dan door die staking meer dan 2 weken ergens in een sorteercentrum liggen fermenteren. Een klein drama, want dat moet allemaal opnieuw gebeuren. Ik wil je trouwens even aanraden, als je 50 plus bent, doe dat. Dat is heel belangrijk. Maar één vraag.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ja, en die vraag die luidt vandaag... Zo, kaka. Maar ik ben echt een kind. Kak via de post. Kak via de post. Ja, ik vind dat, dat spreekt tot mijn beelding. De vraag van vandaag.
1: 1 vraag.
0: Wat wil je echt niet ontvangen via de post?
1: 5 nonkels.
0: We hebben eerst nonkel Younes.
1: Nonkel 1.
0: En dat is dus nonkel Younes. Die zegt vuile onderbroeken of stinkende kousen of beide. Dat wil je echt niet ontvangen.
1: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel Chantal uit Assenede die zegt... Ik wil geen belastingsbrief ontvangen die ik moet betalen. Chantal, ik kreeg deze week een mail van My Minfin en ik zweer het je. Ik begon spontaan te zweten.
1: Nonkel 3.
0: Nonkel Gregory uit Oostende die zegt een broodje preparé via de post. Liever niet, dat komt no way goed.
1: Nonkel 4.
0: Is nonkel Chris uit Pajottegem. En die haalt zijn inspiratie uit zijn echte leven. Chris die stuurt namelijk... Ik wil via de post geen erotische pakketten van de buren ontvangen. Want regelmatig zie ik rare belichting door het raam bij de buren. En vreemde geluiden. Wie weet wat ze allemaal bestellen. Man, man, man. Ja, Chris, ja. Dan moest je maar niet naast mij komen wonen.
1: Nonkel 5.
0: Is nonkel Jordi uit Erpsquerps met een absolute soort horror... Die zegt namelijk, je eigen internetzoekgeschiedenis van de afgelopen maand, stel nu dat je die ontvangt in een envelop. En dan zit daar een briefje bij en dan staat daarop, groetjes, mama. Afschuwelijk, sorry. Afschuwelijk.

Er is iemand die in de app vraagt, ja, bij dat darmkankeronderzoek, hoe doe je dan je uitwerpselen in die envelop? Ja, dat is niet in een envelop, hè. Dat zit in een potje en dat is iets met een lepeltje. Voor de rest moet je het zelf maar eens opzoeken of gewoon doen. Moet je daarover zitten, dat is belangrijk. Straks alles over een grote rode bal in de lucht. Eerst een andere bal. Het is een wrecking ball van ons Miley.

0: mooie reminder.
1: Binnenkort mogen 10 luisteraars samen met hem wegvliegen in onze Q-luchtballon op het Q-Liftoff concert. Berg gaat ook zingen natuurlijk, niet enkel genieten van het uitzicht. Maar er is toch iets met die luchtballon. Want jij kan die ook boeken. Je kan die boeken, echt waar, voor wat je maar wil. Is er een huwelijksaanzoek? Dat je altijd al hebt willen doen vanuit een luchtballon. Wil je met je collega's iets doen? Of een verrassing met wat vrienden? Er kan 4 man in de mand, trouwens. Ik zeg het er al even bij. We kunnen opstijgen waar jij wil, ergens bij jou in de buurt. Dat kan allemaal. Dan kan je misschien je eigen huis van bovenaf zien. Ik vlieg er zelf ook niet mee, trouwens. Ik vlieg niet. Er zijn professionals die dat doen. Ik dacht Jonas van het Weer dat die daarmee vliegt. Zowat, alle info vind je op qluchtballon.be. En in die luchtballon is ook muziek. Goed, hè? Dat is allemaal voorzien. Ik zou wel oppassen niet te veel op en neer springen voor de turbulentie. Dat kan gevaarlijk zijn. Maar het kan dus, als je wil. Straks nog repeaten of nieten voor een laatste keer met Sienna Spyro. En dit is Basto uit Hoogstraten.

De Avicii van de Noorderkempen, zo mag je Basto ook wel noemen. Het is aan jou nu. Repeat. Of niet? Ja, ja. Voor een tiende en laatste keer bepaal jij of Sienna Spyro en Material Lover of dat materiaal is dat je loved of niet. Opdracht is eenvoudig, maar belangrijk. Repeat of niet en waarom? Wees jezelf, wees welkom. De Q-app, daar moet je zijn. Repeat of niet?

Diana Spyro. En de meningen, die zijn binnen. Repeat, repeat. Of niet? Voor Jasper uit Genk is het een zeer duidelijke repeat. Luc uit Oostkamp die is nog altijd berichten aan het sturen over kakken en envelop. Dat ga ik negeren. Vicky uit Ieper zegt niet. Zo saai. Voor Gert uit Jabbeek is een repeat. Love the 70s vibe. Zalige song. Heerlijke stem. En ook Amber uit Aalst die zegt repeat voor Sienna. Ja, goed gedaan, Sienna. Klein applausje voor de 10e keer en dus de laatste keer door de repeat of niet geraakt. Morgen rond 9:40 ochtends een nieuwe song bij Matthias van den Bulke. Ik weet zelf nog niet wat het is. Heel benieuwd. Er staat nog altijd één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpsring richting Gent. Een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies jij daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Ed Sheeran en JB. En Ed Sheeran die is aan tour, maar zo wat overal, behalve in Europa. Kom aan, jongens. Skippen ook altijd ons land. Ja, dat is wat jammer. Straks trouwens dat Harry Styles, die komt ook niet naar ons land. Maar wel naar Nederland, hè. Eerst wat TT.

0: met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Q Music. I remember.

denk ik, Can We Pretend. Als je trouwens graag Harry Styles in zijn kroket uit de muur wil zien halen, ja, dan moet je naar Amsterdam. Hè. Ik denk dat hij daar gaat wonen. Die gaat daar 10 keer spelen, dus die gaat daar een tijdje ook gewoon zijn. Zaterdag de eerste show en dan hoor je ook heel de dag heel veel Harry bij Q. Voor sommigen misschien te veel, maar eerlijk, kan er ooit genoeg Harry Styles zijn? Nee. American Girls dit.

Kan zaterdag trouwens bij Q ook alle Harry Styles platen winnen op vinyl. Er zijn er vier ondertussen, een stevig pakketje. En ook die laatste nieuwe, die zit er uiteraard tussen. Het is een beetje gekke periode, ik weet niet. Plots weer een graad of 6 daar buiten, heel veel regen, heel veel hagel. En blijkbaar heeft dat een naam, hè, deze periode van het jaar. IJsheilige, van 11 tot 15 mei. Dat komt omdat er na de 15e blijkbaar geen kans meer is op nachtvorst. Maar nu kan dat blijkbaar wel nog. Dat is een heel mooie naam, IJsheilige. Kennen we het niet. Het is mij toegewaaid in de lucht dat het zo heette. Parapluutje dus nog niet wegsteken. De komende dagen gaat het regenen en hagelen en regenen en hagelen. Maar als je dan boos bent, denk aan de IJsheilige. En wat een mooie naam dat.

0: Dark Amber, Belong Together, Emma Salden, een hele goede avond.
1: Hallo Robben.
0: Jij bent bezig met je 10.000 stappen nog rap te halen.
1: Wel, ik heb ze net gehaald. Ik zit op dit moment aan 10.034 stappen.
0: Oké. Okay. Hoe doe je dat dan? Doe je dan zo extra stapjes?
1: Ik denk niet dat wij dezelfde horloge hebben.
0: Nee, hoe haal jij ze? Want ik zit aan 5600.
1: Ik heb 2 uur pilatesles gegeven vandaag. En dat is 2 uur lang op je benen staan en over en weer wandelen en mensen corrigeren en zo.
0: Ik heb 2 uur in de zetel gelegen vandaag en ik zit aan 5600.
1: Ik zie het.
0: Kijk, kan ik ze nog halen voor vandaag? Ik ga mijn best doen. Ik zal tijdens jouw
1: programma... Ja, dat is toch niet voorbij?
0: Maar ik zal luisteren naar Emma Salde en heen en weer wandelen heel de tijd.
1: Voilà.
0: Dan haal ik ze nog. De dag is inderdaad nog niet voorbij.

0: heel erg goede avond. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je hoort het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. En er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat het testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en bemanningsleden moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Ook vanavond en vannacht nog wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel wat droger, maximaal tot 12 graden.
3: Op één plek gaat het nog traag op dit moment en dat is op de Antwerpsring richting Gent. Daar moet je een kwartier bij rekenen tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
4: Music.
5: Emma Salden.
3: Hello, je zit hier heel goed hoor voor de rest van jouw woensdagavond met nu Google & Topic. Dit is I Adore You.

0: Wat nu volgt is de samenvatting van jouw woensdag. Grijs, nat en koud. Man toch. Ah, dus hopelijk zijn we het er met z'n allen over eens dat jij gezelligheid nodig hebt vanavond. En die krijg je ook hoor, hier bij de laatavondshow van Q, nog tot middernacht. Even de Q-app openen, eens kijken wie er allemaal aanwezig is. Nele uit Ieper, dat is fijn, die is erbij. Doreen uit Kaprijke, die zegt, ik moet nog werken tot 5 uur morgen vroeg. En dan kan mijn weekend ook beginnen. En dan is er ook Sanne uit Essen.
1: Hey Emma, wij zijn er weer bij vandaag. En op deze woensdag begint ons weekend. Dus een betere start van de avond kan niet, hè. Doei!
0: Het is een topkeuze van jou om de laatste 2 uren van je dag hier door te brengen. Het verlengde weekend is begonnen, dat is heerlijk. Dus ook dat ga je extra hard voelen vanavond. Met onder andere de piano van Will.i.am. Dit is This Is Love by Q.

0: Sophia Dendermonde heeft vooral heel veel regen gevoeld vandaag, want die zegt, ik ben helemaal nat thuisgekomen van het werk daarnet. Waar blijft die zomer? Dat is een heel goede vraag van jou, Sophie.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: ooit al eens een vlucht heeft gemist. Als jij dat ooit al eens hebt meegemaakt, dan mag je nu jouw verhaal delen via de Q-app. Laat maar komen, zo leren we elkaar weer wat beter kennen. Dat is altijd heel gezellig. Ik zal beginnen. Bij mij is dat

0: Oké, voilà, dan kunnen we het gesprek afronden. Heb jij ooit wel een vlucht gemist?
1: Ik kan wel zeggen, sorry hè, dat ik je onderbreek nog, hè, maar mocht ik heel veel vliegen, zou ik sowieso vluchten missen.
0: Ah ja, ik niet. Ik ben wel iemand die altijd op tijd komt. Ik haat mensen die te laat komen. Maar goed, heb jij ooit een vlucht gemist? Dan mag je nu jouw verhaal delen via de Q-app.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze scoorde 10 op 10 in Repeat of Need, Olivia Rodrigo met Drop That.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Het is jouw nummer 20 in de Q-top 40. Staat op naam van Jelly Roll. Met I'm Good Back You.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: ooit al eens een vlucht heeft gemist. Je mag daar altijd op reageren via een berichtje in de Q-app als jij je keihard aangesproken voelt nu. En als je dat ooit al eens hebt meegemaakt. Zo is er onder andere Chantal uit Putten. Die zegt, ik heb nog nooit een vlucht gemist, maar wel de last call. En al onze namen die werden keiluid afgeroepen doorheen de hele luchthaven. Het was heel gênant. Chelsea uit Lommel die heeft daar wel ervaring mee.
2: De allereerste keer dat ik en mijn vriend op vakantie gingen naar Turkije... kwamen we aan in de luchthaven in Keulen. En we waren 10 minuten te laat voor de boarding. We mochten er echt niet meer op het vliegtuig. Dus hebben we nog een hele nieuwe vlucht moeten betalen van 400 euro. Dus ja, dat was wel zuur, maar we zijn uiteindelijk wel in Turkije geraakt en het was geweldig.
0: Ah, voilà, eindgoed, al goed. Stefanie uit Ardooien die zegt, ik heb ooit al eens mijn vlucht gemist en ik had nooit gedacht dat mij dat ging overkomen. Prakash uit Kortezem, die heeft ooit haar vlucht in Polen gemist. Kat uit Gent.
3: Ik heb al eens mijn vlucht gemist naar Puerto Rico, omdat onze aansluiting, onze eerste vlucht, vertraging had. En daardoor hadden we onze tweede vlucht gemist.
0: Ah.
3: En hebben wij in Philadelphia een nachtje moeten doorbrengen.
0: Ah, dat is zo ellendig. Zometeen dan heb ik Redlef uit de Mechelen aan de lijn. Die heeft ooit zijn vlucht naar New York gemist. En of het nog niet erger kon, het is rampzalig afgelopen. Hij vat het samen met de volgende woorden. Ik heb mega hard afgezien. Wat daar is gebeurd, dat ontdek jij zo meteen na Joel Curry en Tom Grennan.

0: Cole Corey en Tom Grennan met Lionheart bij Q. Het is bijna 10:30 op jouw woensdagavond. En je merkt dat er echt extra veel volk wakker is vanavond. Want het verlengde weekend is begonnen natuurlijk. Dus iedereen kan morgen lekker lang uitslapen. En daarom is het hier vanavond bij Q spelletjesavond. Dat is mega toepasselijk. Ik ga zo meteen na mijn show ook nog doorrijden naar de Ardennen. Ik heb heel veel gezelschapsspelletjes in de koffer steken. Dus we gaan dat vanavond ook doen. Nog voor 11 uur kan jij onder andere meespelen met de Showbiz Quiz. En na 11 uur heb ik een spel bedacht in verband met het Eurovisie Songfestival. Dat is allemaal voor zometeen eerst.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: ooit al eens een vlucht heeft gemist. En het verhaal van Retlef uit Mechelen, dat moet jij gehoord hebben. Die hangt hier aan de lijn, want Retlef, bij jou was het echt een regelrechte ramp. Je hebt dat ooit al eens meegemaakt. Wat is er gebeurd?
2: De vlucht naar New York gemist. En dan ja, een andere vlucht moeten zoeken. Toch naar New York te geraken.
0: Ja, maar het was, uiteindelijk was alleen New York was niet jouw eindbestemming, toch?
2: Nee, ik ging uiteindelijk naar Canada, naar Montreal. Dus vandaar gingen we met de huurwagen normaal gezien. Maar dat ging dan niet, omdat de creditcard niet wereldwijd werd aanvaard. Waardoor dan we nog een nacht in New York hebben moeten verblijven. En dat is dan ook allemaal misgelopen.
0: Ja, wat is er daar dan in New York gebeurd?
2: We hadden, omdat we de hele nacht moesten wachten, dus een slaapplaats gezocht. En dat bleek dan een scam te zijn. Dus we hadden wel betaald. Maar ja, dus dat was dan een scam. Hebben we de hele nacht aan het rondrijden geweest met een taxi om het gebouw te zoeken. En dan toch gevonden. En daar zijn we dan toegekomen. En de conciërge wist ons te zeggen dat het wel het gebouw was, maar dus niet het appartement omdat het over een scam ging.
0: Allee, maar dat is zo erg. Dus eerst mis jij je vlucht naar New York. In New York word je in het zak gezet omdat de plek waar je wil slapen niet bestaat. En dan in Canada werkt jouw creditcard niet.
2: Ja, dus in Amerika werkten ze niet. In Canada ondertussen dan wel. Want dan hadden we, dus dan hebben we in Canada een auto kunnen huren. En dan vandaag kunnen verder rijden.
0: Amai, maar dat is maar echt expeditie New York, hè?
2: Ja. En ondertussen waren we al zoveel in retard, want we moesten dan op tijd in Canada zijn. Dus dat we eigenlijk non-stop, ik denk dat we nog eens 15 uur hebben moeten rijden. Ah. En dat was dan non-stop. Dus geen tijd om te pauzeren of niks. Dat was echt heel tijd rijden. En dan hebben we het net op tijd gehaald.
0: Oh man. Dus, ja. Wat een drama. En hoe is de rest van de reis verlopen?
2: Als ik het me herinner, was die vlekkeloos.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Vergeleken met de spartocht was het allemaal in.
0: Alle begin is moeilijk, dat zeggen ze altijd. Maar als de VTM ooit op zoek is naar een nieuw script, dan ga ik jouw verhaal doorsturen, Retlef.
2: Ja, heel goed.
0: Goed, fijn weekend en tot ziens.
2: Dankjewel voor jullie ook.

0: Maxim en Babette.
1: Hoe dan?
0: Met hoe dan ook, zometeen kan je meespelen met de enige echte showbiz quiz. En het is een speciale deze keer, want jij kan niet 3, maar wel 6 cinematickets winnen. Dat is de moeite, zeg. Dat is voor zometeen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 11:02. En op één plek gaat het nog traag. Dat is op de Antwerpsring richting Gent. Daar moet jij 10 minuten bij rekenen tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
2: Emma Salden.

0: Dua Lipa met Physical.
1: De Showbiz Quiz.
0: Ja, er is een probleem. Ik moet eerlijk toegeven dat het nog geen vruchtbare week is geweest in de wereld van de Showbiz Quiz. Gisteravond werd er maar één juist antwoord gegeven, dus ging er ook maar één cinematicket de deur uit. Dus dat betekent dat er op dit moment nog heel veel cinematickets over zijn. En daarom, goed nieuws, wordt de inzet van vanavond verdubbeld. Ik zal het kort even uitleggen. Zometeen krijg jij drie vragen over wat er vandaag, op deze woensdag 13 mei 2026, gebeurd is in de showbizwereld. En per juist antwoord win jij dus normaal gezien één cinematicket. Maar vanavond dus twee cinematickets per juist antwoord. Dus even heel snel gerekend. In totaal kan jij een mooie 6 cinematickets winnen. Dat is al eens de moeite om mee te spelen, zeg. Wil jij je kans wagen, dan moet jij nu naar berichten gaan in de Q-app. En daar moet jij het woord showbiz doorsturen. Dus laat maar komen. Veel succes!

0: Alicia Keys en Girl on Fire. She's just a girl, but she's on fire. En hopelijk is de volgende girl ook helemaal on fire. Caroline uit Gent, ben jij klaar om te quizzen?
1: Helemaal.
0: Let's go! Rode duivel Romelu Lukaku is 33 jaar geworden vandaag. Meteor is zich volop aan het voorbereiden op zijn clubtour in Nederland. Ezila die heeft vandaag, na de halve finale van het Eurovisie Songfestival gisteravond, een tattoo laten plaatsen van een hartje. En terecht...
2: De Showbiz Quiz.
0: Dit is jouw dagelijkse afspraak met de showbizwereld. Hallo, gastvrouw van vanavond, Emma Salde. Kandidaat van vanavond is...
1: Caroline uit Gent.
0: Caroline, wie is jouw favoriete artiest?
1: Clouseau.
0: En waarom?
1: Oh, ik hoor ze heel graag samen zingen en ik ga altijd eigenlijk samen met mijn zus naar de concerten en met mijn beste vriendin en haar zus. Dus dat is wel leuk om dan al twee broers te zijn.
0: Ja, inderdaad. En als je dan moet kiezen tussen de twee broers, Koen of Chris?
1: Oh, doe toch maar Koen dan.
0: Dat kwam er heel vlot uit. Goed, kijk, jij krijgt drie vragen over wat er vandaag gebeurd is in de showbizwereld. Het enige dat je moet doen is een juist antwoord geven en dan win jij een cinematicket. Ben jij er klaar voor?
1: Ja.
0: Alright, let's go. Vraag 1. Er is vandaag een belangrijk filmfestival begonnen. De internationale filmwereld komt samen op de Côte d'Azur in Frankrijk. En in welke Franse stad gaat het door?
1: In Cannes.
0: Ja, goed, het filmfestival van Cannes natuurlijk. Twee cinematickets op zak. Ik was het bijna vergeten. De inzet wordt verdubbeld, dus je wint twee cinematickets per juist antwoord. Volgende vraag. Je hebt er al twee. Welke acteur uit Twilight heeft een nieuwe voordeur en is 40 jaar geworden vandaag?
1: Robert Pattinson.
0: Ja, vlot. Vier cinematickets op zak. Laatste vraag. Ja, ik geef er 6 weg vanavond, omdat het de afgelopen dagen heel mager was. Dus ik heb er nog veel op overschot. Dus het kan zijn, Caroline, dat jij vanavond de volledige buit mee naar huis neemt, hè?
1: Ja.
0: Welke zanger start binnen 3 dagen aan zijn tournee? Hij begint dan in Amsterdam. Maar één probleem, zijn concerten geraken niet uitverkocht.
1: Harry Styles?
0: Ja, ook goed. 6 cinematickets, Caroline. Proficiat.
1: Oh, dank u.
0: Dat is graag gedaan. Harry Styles staat inderdaad op 16 mei in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En het is echt heel erg. Zijn concerten geraken niet uitverkocht. Ik snap het niet. Echt.
1: Ja, jammer.
0: Ja, hij had gewoon naar België moeten komen. Goed. Caroline, merci. Dank je wel om mee te spelen. En nu al een fijn weekend.
1: Dank je wel. Voor jou ook.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van een zot trio, Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight.

0: Shaboozy met A Bar Song Tipsy. Het is verlengd weekend en daarom is het spelletjesavond vanavond in de laatavondshow van Q. Dus zometeen na 11 uur een quiz met als thema het Eurovisie Songfestival. Maar eerst... Het is heel zot hoor. QDJ Vincent Virus, en dat is ook mijn lief, die mocht vandaag de enige echte zanger Niall Horan interviewen. Jij mocht dat ook een klein beetje doen, want hij heeft dat gedaan met allemaal vragen van jou. Dus jij moest een vraag in het Engels inspreken via de Q-app en dan kon hij die meenemen naar het interview. Dus Sanne uit Essen, die heeft een hele goede vraag doorgestuurd. Die ging als volgt.
1: Hi, with Sanne. I have a question. Can you arrange a meet and greet with Harry Styles for Emma Salden of Q Music, please? Thank you.
0: moest je het nog niet weten, Harry Styles, dat is echt een man van mijn dromen. En het effectieve antwoord op die vraag, een meet and greet met Harry Styles, wat hij daarop heeft geantwoord, dat ontdek jij zo meteen na Luna.

0: Goedenavond, het nieuws aan 11 uur krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust stellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Westoer.
2: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Vannacht nog wisselvallig bij 6 graden, morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden.
3: En op dit moment gaat het heel vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
4: Music.
5: Emma Salden.
3: Ooit stond ze nog op nummer 1 in de Q-top 40 en nu op nummer 4. Dit is Shakira bij Q met Zoo.

0: poster bij Q met I Took a Pill in Ibiza. Er is een drama gebeurd vandaag. Mijn grote, grote droom kon vandaag eindelijk in vervulling gaan. Maar mijn vriend, Q-DJ Vincent Virus, die heeft dat volledig verpest. Hij kreeg vandaag de kans om de enige echte Niall Horan te interviewen. Dat is die bekende blonde zanger van One Direction. Hij heeft dat ook gedaan met allemaal vragen van luisteraars. Dus jij kon tijdens Vincent Live vragen in het Engels doorsturen. Dan nam hij die mee naar het interview met Niall Horan. En zoals je misschien wel weet, ben ik gigafan van Harry Styles. Dus Sanne uit Essen, die heeft aan mij gedacht en die heeft de volgende vraag doorgestuurd naar Vincent.
1: Hi, with Sanne. I have a question. Can you arrange a meet and greet with Harry Styles for Emma Salden of Q Music, please? Thank you.
0: Wel, een meet and greet met Harry Styles. Die vraag is dus tot bij Vincent geraakt en dit heeft Vincent ermee gedaan.
2: Er is al een vraag binnengekomen die we zeker niet gaan laten horen aan Niall Horan van luisteraar Sanne.
0: Maar allee, dat is toch schandalig? Dus hij heeft echt die vraag van Sanne gehoord en hij heeft dat gewoon genegeerd.
3: Q Music. Ha?
0: Het was bijna het einde van onze relatie vandaag. Oh, dat is zo erg. Goed, ik moet er even van bekomen. Dus zometeen kan je meespelen met een quiz die alleen vanavond gespeeld wordt. Eerst nog dus die blonde man Niall Horan met Dinner Party. Hey.

0: Jellicious met Magic With You.
1: I miss this magic.
0: En een goeie avond aan Jens uit Gingelom. Die zegt in de Q-app, ik ben nog wakker, want ik kan morgen lekker lang uitslapen. Het is verlengd weekend natuurlijk. Het is goed dat jij erbij bent, want we spelen vanavond een eerste en laatste editie van de Millekink of Eurosong Quiz. Ja. Gisteravond, de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ik was dat wat aan het volgen tijdens mijn show. En het heeft mij op ideeën gebracht. Want ik was daarnaar aan het kijken en ik dacht... Superveel nummers doen mij eigenlijk aan Millekink denken. En daarom spelen we dus vanavond de Millekink of Eurosong Quiz. Het is heel eenvoudig. Jij hoort zo meteen verschillende fragmentjes en jij moet dan gewoon raden of het een Millekink-nummer is of een Eurosong-nummer is. Dus dat is heel fijn. Het is de eerste en ook de laatste editie. Dus dat is een hele eer als je kan meespelen. Wil je meespelen? Dan moet je nu de Q-app erbij halen en via berichten Millekink doorsturen. Laat maar komen en wie weet speel jij mee zo meteen.

0: Katy Perry back you met Last Friday Night. Een goeie avond. Dit is de officiële eerste en ook allerlaatste editie van de Milking of Eurosong Quiz. Gisteravond was ik naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan het kijken. En ik dacht, er zijn echt heel veel Eurosong-nummers dat zo een Millekink-nummer zouden kunnen zijn. Daarom dus deze eenmalige editie. En de eerste en laatste kandidaat is ook Danny uit Roosdaal. Danny, goedenavond.
1: Dag Emma, goedenavond.
0: Heb jij gekeken gisteren?
1: Ik heb gekeken.
0: En wat vond je ervan? Hoe deed België het voor jou?
1: Oh, ik vond het zeker helemaal niet slecht. Voor hetgeen dat we gezien en gehoord hebben, ben ik toch fier als Belg dat België doorgaat.
0: Ja, het is toch wel zot, hè? Want dat was totaal onverwacht. Maar ze heeft alle verwachtingen ingelost. Zaterdag komt ze dan in actie tijdens een grote finale. Wat denk je dat België gaat doen?
1: Oh, ja, andere jaren bekeken hoop ik altijd dat België toch een top 10 plaats haalt. Maar het zal toch heel moeilijk worden, denk ik.
0: Ja, hopelijk gaan we niet serieus op ons bek.
1: Nee.
0: Nee, goed, Danny. Het is heel eenvoudig, de Eurosong of Millekink quiz. Jij hoort zo meteen verschillende fragmentjes. En jij moet dus gewoon raden of het een Millekink of een Eurosong nummer is. Goed?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, dus je zegt gewoon Milking of Eurosong en dan gaan we door naar het volgende fragment. Ben je er klaar voor?
1: Super. Ik ben er klaar voor.
0: Oké, de eerste opgave die komt eraan in 3, 2, 1. You're playing with fire, fire,
1: burning inside. Milking.
0: Klopt. Fire in my head, my heart, my body part. You're always coming back on the weekend. Moeilijk, hè?
1: Milking.
0: Nee. Dit is een Eurosongnummer van Zweden. Oh, gisteren nog gehoord tijdens het Eurovisie Songfestival. Het is een moeilijke quiz, hè. Volgende opgave. I can feel the music in me.
1: Eurosong.
0: Klopt, van Duitsland een paar jaar geleden. Volgende opgave. Milking of Eurosong.
1: Millekink.
0: Klopt, Living a Lie, het nummer van Millekink. Volgende opgave. Is dit Millekink of Eurosong?
1: Ik ga voor Eurosong.
0: Ja, het is het nummer van IJsland uit 2008. Laatste opgave voor jou, Danny.
1: Millekink.
0: Klopt, inderdaad. Dit is een Millekink-nummer. Je hoorde 6 verschillende fragmentjes. Je scoorde 5 op 6. Het is toch moeilijker dan je denkt, hè, Danny?
1: Ja, inderdaad. Ik had het nooit verwacht.
0: Ah, voilà. Zeg, toch dikke merci om mee te spelen en fijn weekend.

De zwoele Olivia Dean komt eraan. En zometeen bepaal jij ook nog de muziek bij Q. Normaal gezien zijn er geen regels. Dan mag je echt aanvragen wat je wil. Alles mag op het einde van de dag. Maar vanavond ga ik heel uitzonderlijk toch één regel toevoegen. Dat is voor zometeen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Daarnet waren er nog een paar plekken waar het traag ging. Maar op dit moment zijn alle files opgelost. Dus er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.

2 ook in de Q-top 40. So easy to fall in love. Zometeen bepaal jij wat het allerlaatste nummer van de dag wordt. Normaal gezien zijn er geen regels. Dan mag je echt aanvragen wat je wil. Alles mag op het einde van de dag. Maar vanavond is er één regel. Het is weekend, dus het moet een stevig nummer zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan dit. Een nummer van Dimitri Vegas en Like Mike bijvoorbeeld. Of... deze kan ook, Denzel, met Pump It Up. Je kan ook voor Avicii gaan voor het Avicii was. Tim Burke met Bromance. Het zijn maar ideeën, hè. Dus de enige regel die er is vanavond, er moet een stevige beat in zitten. En al de rest bepaal jij. Dus denk er gerust nu al even over na. En dan heb ik zo meteen van jouw antwoord nodig. Nu nog geen beat, maar wel gitaren van Kane by Q.

0: voorbeeld. Millekink met Medicine.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Normaal gezien mag je dus aanvragen wat je maar wil. Maar vanavond is er toch één regel. En die regel die gaat als volgt. Het allerlaatste nummer dus, dat vandaag op Q te horen is, dat bepaal jij. En het moet een stevig nummer zijn. Het moet dansbaar zijn. Er moet een goede, dikke, vette beat in zitten. Want het is natuurlijk verlengd weekend en dat moet gevierd worden vanavond. Dus haal de Q-app erbij, want je moet via die weg, via berichten, moet jij titel en artiest doorsturen van het stevige nummer dat jij dus wil horen. Eén belangrijk detail, je moet dat doen binnen de 20 seconden. En die 20 seconden, die gaan in 3, 2, 1. Dit was niet het klokje dat ik nodig had, dus ik tel opnieuw af. Nu heb je eigenlijk meer tijd, hè. De 20 seconden, die gaan in 3... 2, 1, voilà. Welk stevig nummer wil jij horen? Titel en artiest heb ik nodig via de Q-app. Je hebt nog 9 seconden. En de 20 seconden die zijn alweer om. Even de Q-app erbij halen. Uppa, wat is er allemaal binnengekomen? Ik zie Armin van Buren ertussen staan. Digi D'Agostino, Kate Ryan. Heerlijk, Calvin Harris met One Kiss, Avicii met Levels. Goed bezig allemaal. Ik ga er even doorgaan en zometeen ontdek je of jouw keuze eruit gepikt wordt.

0: echt, hoor jij non-stop de beste cue.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Eerst nog even live over naar Arno uit Deerlijk. Arno, hallo.
2: Emma, goeie avond.
0: Zeg, het is een verlengd weekend, dat moet gevierd worden. En jij bepaalt met welk nummer de woensdag van Q eindigt. Wat wordt het?
2: Ik heb gekozen voor het liedje L'amour toujours van Gigi D'Agostino.
0: Waarom?
2: Ik vind dat een geweldige scheep, goede beat, goede plaats. En de titel is eigenlijk, heb ik gekozen om een verwijzing naar de onvoorwaardelijke liefde naar de drie vrouwen in mijn leven. Mijn vrouw en mijn twee dochtertjes.
0: Ah, dat is heel schoon. Ja, de enige regel die er was vanavond was dat het een stevig nummer moest zijn. En daar heb jij goed naar geluisterd. Ik maak het stil voor jou, Arno. Jij mag het zelfs aankondigen. Dus doe je ding in 3, 2, 1.
2: Goedenavond iedereen. Hier is hij dan, de stevige beat van Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Fijne avond.

0: uur Goeienacht het nieuws krijgen van Julie.
1: Goeienacht. De UGent wil via een versnelde procedure uit de laatste 5 problematische projecten met Israëlische partners stappen. Dat zegt rector Petra de Sutter na de raad van bestuur vandaag. Intussen wordt een gebouw van de UGent nog altijd bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen dat alle samenwerkingen met de Israëlische instellingen worden stopgezet. De Sutter benadrukt dat de UGent enkel projecten stopt als de instellingen betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten. En 3 leden stappen uit raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt dat hij nu wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1, want nu is het vaak moeilijk werken voor de politie. Zeker wanneer criminelen in verschillende Brusselse gemeenten feiten plegen. De Kamer heeft nu 2 wetsontwerpen van bevoegd minister Quentin goedgekeurd. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won vanavond met 0-2 bij Lens. PSG heeft zo met nog 1 speeldag te gaan, 9 punten meer dan Lens, en werd dus zo automatisch kampioen. Op 30 mei speelt PSG nog de finale van de Champions League tegen Arsenal. Ook daar kunnen de Parijzenaars zichzelf opvolgen als winnaar. Vannacht nog wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kansen op buien en onweer. In het westen wordt het wel droog.